rijders waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. In het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die afgelopen dag overboord viel vanaf een plezierjacht. Na het ongeluk hebben reddingsdiensten een paar uur naar hem gezocht, onder andere met sonarboten. Uiteindelijk werd hij gevonden. Rond de straat van Hormuz bij Iran zijn explosies gehoord. Het kan gaan om een aanval van de Amerikanen. Iraanse staatsmedia zeggen dat een eiland en twee steden zijn geraakt. Vanwege de oorlog tussen Amerika en Iran is de straat van Hormuz al maandenlang voor een groot deel geblokkeerd. En de US Open verloopt al heerlijk voor tennisser Botik van de Zandschulp, maar het kan nog beter worden. In New York speelt hij vannacht om een plek in de halve finale. Om die te bereiken zal van de Zandschulp moeten stunten tegen de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Die is de grote titelfavoriet. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou in de koelere uren moeten werken. Nu zorgt hittestress vaak voor problemen. Werknemers zijn minder productief en kunnen zich slechter concentreren. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. President Trump is met vertraging aangekomen op het Republikeinse congres in Dallas. Zijn Air Force One vertrok later dan gepland vanuit Washington. Want nog voor Trump aan boord zat, klapte de noodglijbaan ineens uit. Het zou gaan om een menselijke fout. De nieuwe Air Force One is een cadeau van Qatar, maar er zijn al langer twijfels over de veiligheid. En dat Feyenoord in de Champions League met ruime cijfers onderuit ging tegen Barcelona komt voor trainer Giovanni van Bronckhorst niet als een verrassing. Hij vindt Barça de beste ploeg van de wereld. Feyenoord verloor met 5-1, maar volgens van Bronckhorst speelden ze wel met lef en daar is hij tevreden over. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon en zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Treinreizigers moeten maar wennen aan het grote aantal storingen op het spoor. ProRail krijgt ze volgens het AD maar niet onder controle. De afspraak is dat het er in een jaar hooguit 520 mogen zijn, maar die norm wordt ook dit jaar niet gehaald. Vaak kan ProRail er helemaal niks aan doen, zoals bij spoorlopers of een verzakking. Bedrijven willen nieuwe afspraken maken over werken tijdens hitte. De Telegraaf schrijft dat ze op hete dagen met werktijden willen schuiven. Hun personeel zou moeten werken in de koelere uren, dus in de ochtend en avond. Hittestress zorgt ervoor dat werknemers minder productief zijn en zich slechter kunnen concentreren. Doden en vermisten voor de kust van de Filipijnen. Daar is brand uitgebroken op een veerboot. Zeker 5 mensen zijn omgekomen en er worden nog bijna 90 opvarenden vermist. De kustwacht heeft er ook tientallen kunnen redden. Of er toeristen op de veerboot zaten is niet bekend. En vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden, als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Dat blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta, een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. De snelwegbrug bij Nijkerk, die maandag dichtging omdat die onveilig was, is sinds gisteravond laat weer open. Dat is sneller dan gepland, want eerder werd gezegd dat de brug in de A28 pas vanavond open zou gaan. Dat betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit gemeten, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Ook het zeewater werd recordwarm, gemiddeld ruim 21 graden als je de poolgebieden niet meerekent. Door de uitstoot van CO2 wordt het op aarde steeds warmer en krijgen we vaker te maken met bijvoorbeeld hittegolven en extreme droogte. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet voor een stunt kunnen zorgen. Hij had voor de eerste keer in zijn loopbaan de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen bereiken. Maar van der Zandschulp verloor in de kwartfinale in 3 sets van de Duitse titelfavoriet Alexander Zverev. Er zijn opklaringen en het is tussen de 15 graden aan zee en 8 graden in het binnenland. Overdag aardig wat zon, dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Hey, Lucky. Heb je weer een beetje zin in vandaag?
1: Ja.
0: Nou, wij zijn weer van de partij.
1: Mooi.
0: Hey, maak er weer wat moois van. Succes, topper.
1: Dank je. Dank je wel, Wilma. Goed dat je erbij bent deze ochtend op Q-Music. Mike, goedemorgen.
2: Oh, Lucky. Goedemorgen. We zijn er weer.
1: Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Marco, goed dat je erbij bent.
3: Hi, Luc. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. En heel veel appjes van Hugo. Die stuurt eigenlijk alleen maar mijn naam met een vraagteken en nog een vraagteken en nog een vraagteken en nog een vraagteken en nog een vraagteken.
4: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En ik ben toch zeker echt aanwezig. Hugo, goedemorgen wil ik tegen jou zeggen. Iedere ochtend op Q-Music vanaf een uurtje of 5:30, Luc van de redactie hier. Dan begint eigenlijk gewoon de ochtend op Q-Music. En dan druppelt ook langzaam die hele redactie vol. En dan maak je er weer gewoon een nieuwe mooie dag van. Gisteren een lange dag gehad hier bij Q-Music natuurlijk. Want gisteren heeft Mattie 100 taxis het land ingestuurd. Vanwege de grote OV-staking. Niks reed, niks vaarde, voer, vaard. Dat is de verleden tijd van varen. Voer, vaarde, vaarde, voer. Ja. Dus we stuurden 100 taxis het land in. En Mattie ging zelf natuurlijk ook op zijn taxi rijden. Hij heeft meerdere ritten gemaakt. En eigenlijk hebben wij met de rest van de redactie hier de hele dag gezeten. Om alles te coördineren en alle ritten een beetje goed te begeleiden die Mattie nog had. Dus het was een hele leuke, maar ook een hele lange dag. Toen kwam ik gisteren thuis en toen heb ik heerlijk op de bank om 6:45 s'avonds naar Barcelona tegen Feyenoord gekeken. En even los van mijn voetbalvoorkeur, want die neigt toch iets meer naar de club uit Amsterdam dan uit Rotterdam, om het zo maar even te zeggen. Ik vond het gewoon oprecht echt een heerlijke verademing om die wedstrijd om 6:45 te kunnen kijken. De komende weken worden zo ontzettend leuk. Want dan is het gewoon elke week een paar keer gewoon dat je denkt, ga eens even lekker gewoon om 6:45 s'avonds Champions League voetbal zitten kijken. Dat is die eerste voorrondes zijn allemaal om 6:45. Ik vond het echt heerlijk. Ik heb mij ook gisteravond, omdat ik voor mijn gevoel zo'n lange dag had gemaakt, dan hoef ik van mezelf niet te koken. Ik zoek meteen de eerste beste excuus aan om niet te gaan koken. Dan heb ik een heerlijke lasagne uit de oven gehaald. En achteraf denk ik dan toch weer, ja, hè, verdikke me. Toch zonde, toch jammer. Waarom heb ik niet heel even de moeite gedaan om gewoon een simpel gerechtje te maken? Maar de eindstand was dus dat ik met gewoon een lasagne uit de oven heerlijk op de bank lag te kijken naar voetbal. Eens even kijken, er komen nog meer appjes binnen. Storm, wat heb je gestuurd, jongen?
5: Ja, morgen, Luc.
1: Morgen, Storm.
5: We zijn onderweg van Nunspeet naar Limburg. Even een eindje rijden.
1: Goh, dan
5: heb je ook wat.
1: Ja.
5: Hopen dat het een beetje droog blijft vandaag, want we moeten van 4:45 tot vanavond 8:30 werken.
1: Oh.
5: Dus we zijn nog wel even aan de gang. Nou, succes vandaag, Luc.
1: Mijn hemel. Dankjewel. Ik loop maar een beetje te roeptoeter over. Ik heb een lange dag. Wat een lange dag, Storm. En volgens mij blijft het vandaag gewoon droog. Dus die heb je dan mee. Jacqueline, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Luc.
1: Goedemorgen, Jacques.
6: Een mooi dagje maken in Nijmegen.
1: Heel mooi, ach.
6: Een uitzending. Hoi.
1: Hoi. Doei, doei. Ik vind Nijmegen zo'n leuke stad. Ach, wat een heerlijk zeg. Zometeen Michael Jackson op Q-Music. Na Bibi Rexha en Faithless. New Religion

0: Michael Jackson op Q-Music. Wanna be starting something. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Kort vraagje voor jou. Wat is je eerste associatie bij het woord cijfer? Laat het even weten via de app van Q-Music. Wat is jouw eerste associatie bij het woord cijfer? En had dat woord jou 2.500 euro opgeleverd?
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Even kijken hoor, er komt veel binnen in de app van Q-Music. José zegt, de associatie bij cijfer voor mij is letter. Ook Danny stuurt morgen, Luc. Ik zou zeggen letter, Marloes stuurt letter. Remco zegt, cijfer wordt uiteraard nummer. Martin zit dan weer met het getal, het woord getal in zijn hoofd. Gerry zegt, goedemorgen Luc, getal natuurlijk. Letter stuurt Miron dan weer. Ja... Ik vroeg zojuist jouw allereerste associatie bij het woord cijfer. En dat heeft alles te maken met vier op een rij. Het spel wat we iedere ochtend spelen in de ochtendshow. Rond een uurtje of 8:30. Het is heel simpel. Jij krijgt vier woorden van ons. En we willen graag je eerste associatie bij ieder woord hebben. Heb je nou vier dezelfde associaties als Mattie, Annemarie of als mij? Dan win je 2.500 euro. Ja, zo simpel kan het zijn. Gewoon door vier associaties te geven. Gisteren speelde Annemarie het spel met Lenneke. En de vier woorden waren als volgt. Buiten, vogel, cijfer en orkest. Had jij vier op een rij gehad met Annemarie?
1: Daar gaan we. Annemarie, het eerste woord is buiten.
2: Binnen.
1: Vogel.
2: Vliegen.
1: Ja, goed. Cijfer.
2: Oh, nu twijfel ik. Letter.
3: Oh, goed zo!
1: Dat is goed. Oh, wauw.
3: Kom op, Annemarie.
1: Lenneke, wat zou je doen met 2.500 euro? We hebben er namelijk nog eentje nodig.
3: Nou, dan ga ik natuurlijk mijn verjaardag vieren.
1: Ja, precies. Ja, daar hadden we het net al over gehad, inderdaad. Ja. Maar ja, dan kun je, nu hoor het in één keer heel concreet. We zijn nu in één keer heel dichtbij.
2: Ik kom wel langs.
3: Ja,
1: dan kunnen we het samen vieren.
3: Ik ben heel erg welkom.
1: Oké, het laatste woord is... orkest.
2: Muziek.
1: Nee, is niet goed. Nee. Heb je nog een tweede poging? Ja, telt niet meer. Maar.
2: Orkest. Weet ik veel. Dwarsfluit. Ik weet het niet.
1: Nee. Huh? Lenneke, wat heb jij gezegd?
3: Ik zei dirigent.
2: Ja, dirigent.
3: Ja.
0: Vanmiddag om 8:30 een nieuwe ronde, vier op een rij. Een nieuwe kans op 2.500 euro zelfs. En dit is de nieuwe Direct.

0: Oh jee, ik hoor het al. Luc moet ook nog wakker worden. Vanmiddag om 8:30, Luc?
1: Ja.
0: Dat vind ik een gekke tijd. Laten we vanmorgen om 8:30 doen,
2: nee, goed? Ja, ik zei net, vanmiddag om 8:30 spelen we een nieuwe ronde van 4 op een rij. Maar dat moet natuurlijk deze ochtend om 8:30 zijn.
3: Hé, hey, Luc.
2: Ja, wat is er?
3: Nog niet echt zo wakker, hè, vandaag,
2: nee,
3: ja, denk ik. Vanmiddag om 8:30.
2: Nee, vanochtend om 8:30 doen we dus nieuwe ronde 4 op een rij. Nou, goed.
4: Goedemorgen, Luc.
2: Ja, goedemorgen, wat is er?
4: Ja, je hoort het goed. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
4: Alles ben je een beetje wakker?
2: Nou, zeker wel.
4: Vanmiddag om 8:30.
2: Ja, nee, vanochtend om 8:30.
4: Oké, okay. Nou, het is een fijne dag. En misschien een koffietje.
2: Even een koffietje.
4: Doei doei.
2: Ja, een koffietje en een beetje mezelf wakker dansen met Hugo en Salto, Jamaican.

0: Goedemorgen, 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen, de brug op de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gezegd dat de Hardenbergerbrug vanavond pas open zou gaan. Betekent dat het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Ja, afgelopen maandag ging de brug onverwacht dicht omdat hij niet meer veilig was. Rondom de pijlers van de brug waren zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. Na een grote zoekactie op het IJ in Amsterdam is een dode uit het water gehaald. Het gaat om het lichaam van een man die gisteren overboord viel vanaf een plezierjacht. Hulpdiensten hebben er na uren naar hem gezocht, onder andere met sonarboten en duikers. Uiteindelijk werd hij dus gevonden. Een dag voordat Ceuta werd overspoeld door tienduizenden migranten had de Spaanse Veiligheidsdienst daar al voor gewaarschuwd. Blijkt uit vrijgegeven documenten over Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Noord-Afrika. Eerder zei de Spaanse premier Sanchez nog dat de bestorming een grote verrassing was. En dan nog voetbal. Feyenoord is niet echt lekker begonnen aan de Champions League. Barcelona bleek een maatje te groot. 5-1 werd het voor Barça gisteravond. Toch is Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst niet ontevreden over de wedstrijd.
2: Soms verlies je met 5-1 en voel je je kansloos. En heb je eigenlijk niet gezien wat je wil zien van tevoren. Ik denk dat we vandaag in de momenten heel moeilijk hebben gehad tegen een geweldige ploeg. Maar ik denk dat we ook momenten hebben gepakt om ook het voetbal te spelen wat we willen.
1: Vanavond is het de beurt aan PSV in de Champions League. Om 6:15 spelen zij tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Buienradar. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het westen nog wel een buitje. Vanmiddag droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
3: Music. Luc van de redactie.
0: Hoe heeft taxichauffeur Mattie het gisteren gedaan? Dat hoor je zo meteen, want hij was gisteren de man you.

0: Olivia Dean en Man I Need. Q Music, een hele goede morgen. Luc van de redactie hier, de ochtend op Q Music, die is inmiddels al begonnen. De redactie zit ook lekker vol. Over een paar minuten ga ik daar even inchecken waar het over gaat tijdens de vergadering. Want ik zie iedereen druk gebaren en praten. En ook weer aandachtig luisteren naar elkaar. Ik denk, maar dat ga ik zo meteen wel even vragen, dat daar nog druk wordt nagepraat over gisteren. Want gisteren heeft Mattie de hele dag als taxichauffeur door Nederland gereden vanwege de grote OV-staking die het hele land natuurlijk trof. Geen bus, geen trein, geen tram, zelfs geen pontje ging of vertrok. Je kon nergens mee reizen. Dus, dacht Mattie, weet je wat? Ik word taxichauffeur voor een dag en ik stuur tegelijkertijd ook 100 andere taxis het land in, zodat het misschien een druppel op een gloeiende plaat zou kunnen zijn. Voor Mattie zelf was het gisteren een drukke dag. Luister maar mee.
1: Ik ben Mattie in de taxi, Mattie.
2: Ja, op dit moment sta ik buiten bij de Hemati Taxi. Jongens, hij ziet er prachtig uit. Als je vandaag iets roods voorbij ziet schieten op de snelweg, dan ben ik het waarschijnlijk in mijn taxi. Ik zou meteen even kennis maken met mijn eerste klant. Milan, een hele goede morgen, jongen.
3: Een hele goede morgen, Mattie.
2: Milan, vertel even je verhaal. Waarom heb jij vandaag een taxi nodig?
3: Ik heb een taxi nodig om vanaf thuis naar Utrecht te gaan voor City Skydive.
2: Hey, wij gaan vandaag in de Hemati Taxi gaan wij rijden. Ik ben ook nog door jou uitgenodigd om te komen skydiven.
3: Om te komen vliegen,
2: ja. Ik zit eigenlijk tussen twee ritten in. Ik heb heel even tijd. Dus ik ga gewoon even naar Utrecht Centraal rijden om te kijken of daar nog iemand staat die ik toevallig een ritje kan geven. Tamar die hield de Hemati die taxi aan en die zag ik lopen met twee enorme tassen. Jouw vriend is in Spanje.
4: Ja.
2: Je moet naar je vriend. Gaat deze taxi dan naar Spanje? heb ik plan naar Spanje?
4: Nee, nou stiekem nee.
2: Ik ga Tamar hier thuis afzetten en dan ga ik op naar mijn volgende geboekte rit. Ik ga namelijk vier dames ophalen in Kampen. En die gaan dan ook weer vliegen, dus die moet ik naar Schiphol brengen.
5: Ja, goed! We moeten even een selfie.
2: Nou, dames, van harte welkom in de taxi. Jullie gaan naar Valencia. En gaan jullie ieder jaar weg? Of hoe zit dit?
5: Nou, meestal eigenlijk om het jaar naar het buitenland.
2: Waar zijn jullie allemaal geweest dan al?
5: Nou, nog niet zo.
2: Dit is het begin van een traditie.
5: Ja.
2: Hey, nou heb ik nog 8% accu op mijn telefoon. Qua navigatie. Zou iemand straks zijn navigatie kunnen aanzetten? Ja, even wat Spaanse muziek. Er komt die, dames.

Taxichauffeur Mattie, tot uw dienst. Eens kijken met welk vervoer hij vandaag hier is eigenlijk. Goedemorgen, je luistert naar Q Music. Zometeen Elton John, I'm Still Standing, na de

0: Elton John op Q Music, I'm Still Standing. Hele goedemorgen, Luc van de redactie hier. En over die redactie gesproken, die stroomt al lekker vol, wordt druk vergaderd. Even kijken, Kiek, wat wordt allemaal besproken door jullie? Ik zie iedereen druk rondlopen en kletsen.
1: Ja, iedereen is toch druk met van alles.
0: Ja.
1: We hadden het vanochtend over vrachtwagenchauffeurs.
0: Oh.
1: En de dode hoek.
0: Oh.
2: Ja, het is zo'n ongezellige term, de dode hoek.
0: Ja, klopt.
2: Ja, en dat geeft ook natuurlijk, dat geeft er ook urgentie aan.
0: Ja.
2: Ik weet zeker dat er nu, het is 6:15, luisteren nu gewoon heel veel vrachtwagenchauffeurs. Het is vandaag, hoe noemen ze het nou, Annemarie? De dag van...
1: De dag van de dode hoek. Klinkt niet heel gezellig. Ik moet het even opzoeken.
0: Maar dat is niet omdat een van ons in de dode hoek belandt. Dus is iedereen er. Dus niet dat is Roel er ook en zo, weet je wel.
1: Het is,
0: okay.
1: Blijf uit de dode hoekdag.
2: Het is blijf uit de dode hoekdag. Nou, ik heb normaal zeg maar van origine een beetje hekel aan de dag van de kaassoufflé en de dag van de roomsoes. Maar dit is toch wel even een dag dat je denkt, misschien is het goed om het hier wat langer over te hebben. Want ik merk, jongens, en ik ben blij dat het onderzoek dat ondersteunt, als je mij nu bij een vrachtwagen in de buurt zet en je zegt, Mattie, blijf uit de dode hoek, dan weet ik niet waar ik wel en niet kan staan. Dan ga ik puur op gevoel, ga ik dat doen. En dan hoop ik dat ik ongeveer goed sta, maar ik weet niet zeker. En dat is nou precies wat dat onderzoek ook zegt, toch, Annemarie? Dat heel veel mensen het gewoon niet weten waar die nou wel en niet zit.
1: Nee, 2/3 heeft eigenlijk geen idee op van de goede plaats of waar je dus uit die dode hoek moet blijven. Ja, met soms natuurlijk echt vreselijke gevolgen. En voor de vrachtwagenchauffeur zelf lijkt het me soms ook ingewikkeld.
0: Soms hebben we toch ook van vrachtwagens en bussen zo'n sticker erop waar dan zo van aangegeven wordt waar die precies zit.
2: Oh, die heb ik nog niet gezien. Die staat gewoon op de vrachtwagen.
0: Ja.
1: Ja, in Amsterdam ook zeker, hoor. Dode hoek met van die rode verticale stickers erbij of oranje.
2: Ah.
1: Ja, Roel heeft er echt les in gehad, toch?
3: Ja, dat klopt. Ik denk dat het groep 8 was. Ik woon in Amsterdam. En dan kreeg ik met de hele klas op de basisschool werden wij naar een soort industrieterrein gelokt. En daar moesten wij om en om in de cabine zitten. En dan zag je dus, een ander kindje moest dan in de dode hoek gaan staan. En dan zag je dus wat je wel en wat je niet zag vanuit de cabine dus.
2: Ah, toch wel goed, hoor.
3: Ja, heel goed.
2: En je weet dat toch ook?
3: Ja, nou ja, het is inmiddels wel even geleden natuurlijk. Maar
2: ik snel dingen.
3: Ja.
2: Het is wel goed dat je daar les in krijgt.
0: Er zijn veel chauffeurs die appen dat het inderdaad heel belangrijk is. Omdat je echt niks schijnt te zien. Quinty stuurt dan blijf uit dode hoekdag, moet elke dag zo zijn. Mandy, die nu onderweg is met de vrachtwagen, het gebeurt heel veel en dan toeter ik gelijk.
2: Nou, kortom, ik zou deze ochtend graag even een vrachtwagenchauffeur willen spreken die even haarfijn kan uitleggen waar zit de dode hoek. En toch ook even hoe die persoon het ervaart achter het stuur. Want ik denk dat, kijk, wat ik dus doe is, vrachtwagen in de buurt, ik blijf gewoon rondom de vrachtwagen op 10 meter afstand. Maar ja, dat is natuurlijk, snap je?
1: Als je op de fiets zit.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, maar ook met de auto. Ik merk toch van, ik ga ervan uit dat hij me niet ziet. Weet je dat gevoel?
0: Ja, je moet zelf iets meer opletten, denk ik. Voor jezelf na blijven denken dan dat je eruit gaat van, de vrachtwagenchauffeur ziet mij wel.
2: Precies. Ja. Dus vrachtwagenchauffeurs van Nederland, ik hoop u deze ochtend te spreken.

0: Taylor Swift, een open light op Q-Music, waar we nog steeds in de eerste week zitten van Hey Matty. En Hey Matty is natuurlijk een naam die is bedacht als een beetje een opening of een uitnodiging tot een gesprek. Dus stuur vooral ook lekker je audioberichten in als je denkt, ik heb een vraag voor Matty. Want eigenlijk past alles achter Hey Matty. Dus Hey Matty, heb je gisteren ook Feyenoord gekeken? Hey Matty, welk type iPhone heb je eigenlijk? En voor vandaag zou ik als vraag willen stellen, Hey Matty.
1: Ja?
0: Blijf je nu voor altijd taxichauffeur?
2: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit, maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Albert.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag... Koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja. Van Jumbo.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Gamma, met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: Goedemorgen, het Q-Music verkeer. Op dit moment 1 file van een half uur of langer. Dat is op de A1. Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken, daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging is daar een half uur.

0: mensen met een topper gezien.
1: Oh.
0: Zo, ik vind de topper echt de personificatie van de Nederlander.
1: Dus ik lig bovenop haar, ik trek mezelf mijn wil naar achter en ik zeg...
2: Ik zou ook zeggen 51% aan mij wil latten. Kiki werkt hier natuurlijk, is mijn vriendin.
0: 51%? Je wil dus liever latten?
1: Nee, ik wil niet.
0: Ik wil helemaal niet latten.
3: Hey Mattie, Martin Gerricks hier. Super tof dat je doorgaat met de ochtendshow.
4: Hey Mattie!
2: 1:30 op donderdag de 10e van september. Goedemorgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen Luc.
5: Goedemorgen.
2: Goedemorgen op de redactie.
6: Goedemorgen.
2: Nou, ik blijf niet voor altijd taxichauffeur. Maar mochten ze ooit op een dag zeggen... nou, Mattie Valk, we hebben het wel gezien met jou... stap ik wel de taxi in.
5: Leuk.
2: Want zo leuk. Het was echt precies wat ik ervan verdacht.
0: En wat maakt het zo ontzettend leuk?
2: Ja, omdat je weet natuurlijk niet wat voor figuren erin stappen. Dat maakt het leuk. Je hebt echt een eerste kennismaking. En je weet, wij gaan elkaar beter leren kennen. Tenminste, als mensen daarop zitten te wachten. Je rijdt ergens naartoe. Dus je hebt meteen samen een doel. Je weet ook, deze ontmoeting gaat niet voor eeuwig duren. Ondertussen help je iemand. Ja, ik vind dat gewoon heel leuk. Omdat het vroeger had je dat programma met... heette die oude zagerijn?
0: Maarten Spanje.
2: Maarten Spanje. Dat was Taxi. Ja, Luc, je zit me aan te kijken. Je hebt het programma waarschijnlijk nooit gezien.
5: Nee.
2: Het is 90's geweest, denk ik, Annemarie.
0: Ja, daarna Joris Lintzen, geloof ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar dat zie ik jou ook wel doen.
2: Ja, hij zat dan namelijk gewoon in een taxi. En dan stapten mensen in. En dat werd uitgezonden. Die gesprekken werden uitgezonden. Eigenlijk een beetje wat wij vandaag ook op de radio gaan doen.
5: Ja, dus hij is een beetje de OG daarvan. Want dat is
2: heel veel
5: podcastvorm. En Annie van der Meijden doet het al jaren en zo. Ja. Dus begonnen met Maarten Spanje.
2: Ja, wij zitten allemaal in de erfenis van Maarten Spanjer te klussen eigenlijk.
5: Die ken ik alleen van de Schippers van de Chameleon.
2: Ja, daar zit hij ook inderdaad.
5: Daar ken ik Maarten Spanjer van.
2: Hoe dan ook jongens, ik heb gisteren echt een fantastische dag gehad tijdens de Hemantie-taxi. Mocht je gisteren een taxi hebben geboekt. Ik hoop dat je veilig en goed en wel op je bestemming bent aangekomen. Ik had meteen één hele leuke klant. Dat was mijn eerste rit. Dat was Milan. Milan die moest naar Utrecht, naar het Indoor City Skydive Center. Als ik het goed zeg. Ja, dit is dan zo'n gesprek en dan kom je erachter bijvoorbeeld dat Milan heel sportief is, maar dat het niet altijd mee zit.
7: Mijn knie is uit de kom gegaan en daarbij is mijn knieschijf gebroken, mijn binnenband ingescheurd en mijn kraakbeen verbrijzeld.
2: Oh.

0: Niet jaren geleden.
1: Ja.
0: Nou, de herkansing. En het lukte gewoon. En hoog dat je ging. Ja, echt.
1: Ja, vaderlijk trots was je
0: ja,
1: toch.
0: Ja, een beetje wel, ja.
1: Ja, je vindt de beelden dus op onze Instagram-account. Dat is @mattymarieke. Ja, later deze ochtend gaan we nog uitgebreid terugblikken op alle andere ritten die ik heb gehad. Ik heb ook nog namelijk 2 uur lang in een taxi gezeten met 4 dames.

0: Love It. Een van mijn all-time favorites, Goo Goo Dolls, Iris. Dramatisch, meeslepend. Raakt toch elke keer. Echt een liedje waar ik meteen op stem voor de Q Top 1500 elk jaar. Zou ik misschien dit jaar ook wel kunnen gaan doen op Samber? Zo'n gozer is een beetje nieuw aan het front, zouden we kunnen zeggen. Hij is nog niet zo heel lang in de echte, serieuze game, toch?
1: Voor mijn gevoel draait hij nu een jaartje mee.
0: Zoiets, hè?
1: Ja.
0: Nou, wint snel te rijden. Ik vind die gozer zo ongelooflijk goed. Toch even om aan te geven. Ik moest bijvoorbeeld van Mallorca naar huis vliegen afgelopen zomer. En toen heb ik al die live optredens gedownload via YouTube. Dus heb ik de hele vlucht heb ik naar Somber Live zitten kijken. Nou, dat vluchtje duurt natuurlijk 2 uur. Maar ik heb wel 2 uur lang gevuld met live optredens van Somber. Jij kunt dat in het echt gaan zien. Wij geven tickets weg. Volgend jaar staat die in de Ziggo Dome. Hoor je deze ochtend? Nou, wat zullen we eens doen, jongens? Deze van Somber. App dan Somber via de Q-Music app. Kom je in de uitzending, dan ga je hem live zien. Dus hetgeen wat ik op YouTube heb zitten kijken, 2 uur ga je dan met eigen ogen zien. Over Somber gesproken. Het dateleven van Luc. Hebben we het gisterochtend over gehad. Ja, Luc, jij bent druk bezig. Je bent op de markt, zoals dat heet.
1: Ja.
0: En ja, dat is een dynamisch, zou ik het kunnen zeggen.
1: Mooi verwoord.
0: We hebben het gisteren al even gehad over de vreemde opmerkingen die je naar je hoofd geslingerd kan krijgen op het moment dat je aan het daten bent.
1: Ja, klopt. Ik zat dus vrijdag op een date. Toen zei mijn date, ik val niet echt op knappe mannen. Ja, dat is dan zo'n opmerking waarvan je niet... Je weet je gewoon geen houding te geven. Nou, wat moet ik hiermee? Hoe reageer je daarop?
0: Kiki heeft dat gisteren uitgelegd hier.
1: Ja.
0: Kiki, nog heel even. Hoe moest Luc dat nou interpreteren?
2: Ja, wat wij daarmee bedoelen is eigenlijk een hele gladde, mooie, hele knappe, veel te gelikte man.
1: Oh ja, maar nu ga je weer een hele knappe rauwer.
2: Nee, jij bent iets rauwer. Weet je, je hebt een mooie baard. Je haar zit niet altijd strak naar achter gekamd. Nee, of met allemaal gel. Of,
0: ja. Je bent geen mooi boy.
1: Nee.
0: En je wil geen mooi boy.
1: Maar kunnen alle vrouwen dat dan niet gewoon zeggen? Wij vallen niet op mooi boys of ijdel tuiterij. Nou goed, er werd veel geappt. Veel mensen die zeiden, ja, ik heb ook wel eens iets gehad op een date waarvan ik dacht, wat moet ik hiermee? Maureen, die zei tegen haar date, ik ben een beetje verkouden. Waarop hij reageerde, ja, je ziet er ook niet heel florissant uit. Tristan, die was op een date en die kreeg te horen, je lijkt echt op mijn ex.
0: Oei!
1: Ja, wat reageer je dan?
0: Ja, wat zeg je ook, ja.
1: Martine, de jongen op de eerste date, die zei, je bent lang niet zo mysterieus als op de foto's.
0: Het is allemaal, je weet gewoon niet zo heel goed wat je met de opmerkingen aan moet.
1: Nee, dankjewel. Of oké. Okay, of ja, nou ja, goed. Het is allemaal heel, heel lastig om op te reageren.
0: Goeie nieuws is, nog niet alles over dezezelfde date van Luc is verteld. Ja, het andere gedeelte, namelijk hoe uiteindelijk Luc zijn avond eindigde, dat hoor je zo meteen om 7:45. Want dat geeft ook te denken.
1: Ja. Ja.
0: Verder gaan we het hebben over B&B voor Liefde. Want Annemarie, jij bent gisteren op een watch party. Een watch party van B&B voor Liefde.
3: Ja, dat was ik.
0: Geweldig. Was ook een van de hoofdrolspelers. Ja, en als je die mensen op televisie ziet, dan denk je toch altijd, ja, hoe zijn die mensen in het echt? Nou, Annemarie weet het. Zelfs op de foto geweest met een van de hoofdrolspelers. Nou, op de foto met een BN'er.
3: Ja. Mijn week is klaar, hoor.
0: Ja, wanneer doe je het nog? Annemarie kan vredig sterven. Nou, zo.

0: Sheeran bij Music and Castle on the Hill. Gisteren reed de Hey Matty taxi rond. Met daarin onder andere Kelly, Gerlinda, Mariette en Bertine. Dat waren geen aparte ritten. Dat waren vier vrouwen tegelijkertijd in één taxi. Het was proppen. Ze moesten van Kampen naar Schiphol. Moeten trouwens later die dames even bellen. Want zij zijn dus op vriendinnenweekend naar Valencia. Was een uur te laat op Schiphol. Kom ik later deze ochtend wel even op terug. Ik ben even benieuwd, zeg maar, of ze veilig en wel zijn aangekomen in Valencia. Hoe dan ook, we hebben er best even over gedaan. Van Kampen naar Schiphol. En het zijn ook kijkers van B&B Vol Liefde, Annemarie.
1: Oh ja.
0: Net als jij.
1: Ja.
0: Dus ik heb ook aan hen even gevraagd. Van joh, wat denk je? Welke koppeltjes zijn er nog bij elkaar en welke niet? Het is voor mij natuurlijk allemaal abacadabra. Maar de dames hadden wel degelijk een mening. Wie denken jullie dat er nog bij elkaar is?
2: Max en, ik weet even niet meer. Hoe
3: Thomas.
2: Heet je? Thomas, ja.
3: Echt?
2: Ja, ik dacht het ook eerst niet. Maar nu denk ik, nou, misschien zijn die twee nog wel bij elkaar.
1: Ja, Fred en Doete. Die zijn niet meer bij elkaar.
3: Nee,
1: dat kan niet.
3: Nisha Tara?
4: Oh ja, met Lieske. Ja, die zijn zeker samen.
3: Echt?
4: Ja,
3: die vrouw op Aruba?
1: Die heeft denk ik niemand.
3: Nee.
1: Lin van, hoe heet die? Thomas?
3: Thomas?
1: Met Kees-Jan Kaaklijn. Ja.
0: Kees-Jan Kaaklijn? Ja. Geen idee waar het over ging, Kees-Jan Kaaklijn. Nou moet wel gezegd worden, Annemarie, je hebt hier gisteren natuurlijk ook een voorspelling gedaan. Qua welke stelletjes nog bij elkaar zijn en welke niet.
1: Mm-hmm.
0: Jij weet dat inmiddels, want jij bent op een watch party geweest. Deze dames zeiden, weet waar je aan begint. Want misschien moet je nog even niet spoilen morgenochtend op de radio. Want wanneer is die reunie online gekomen?
5: Nou, hij is gisteravond heel laat pas online gekomen, om 10 uur. En hij duurt 1,5 uur, dus ik kan me heel goed voorstellen dat je het niet gehaald hebt. Dat
0: je
5: kan zien dat je vandaag gaat kijken. Vanavond is hij dan op tv te zien. Dus echt, nee, ik ga zeker niet spoilen.
0: Niet spoilen. Zijn er wel andere dingen die je kan vertellen? Want het was gisteren natuurlijk wel echt jouw B&B Vol Liefde dag.
5: Ik moet dit natuurlijk even kwijt. Er is genoeg te vertellen.
0: Ja.
5: Ik heb gehuild. Ja, lach maar.
0: Ja. Gehuild?
5: Ja. Nou, ik was ook moe, maar ik
0: wat
5: heb...
0: Wat lachen dan?
5: Nee, er werd iets geraakt.
0: Oh joh. Oh,
5: ja.
6: Kom je in ieder geval lief.
0: Ja.
5: Terugkomen. Ik heb een ontmoeting gehad met toch een van de publiekslievelingen, Timothy.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat was. Hoe zijn die mensen nou in het echt die op televisie zitten? Want dat vraagt iedereen zich af.
5: En we moeten het toch nog even hebben over de tanden van Arie.
0: Heb je echt gehuild?
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
0: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
0: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
0: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
9: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
10: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruid.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu bij Dirk, honigsoep. 99 cent. Ja, echt. 99 cent.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
16: Langer mee doen is goedkoper.
15: Zeker, kwaliteit rendeert.
17: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
18: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
19: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
20: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
21: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
24: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
23: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
24: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
23: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
25: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
27: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
28: Ja, goedemorgen, met eerst goed nieuws vanaf de weg. Want de brug op de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond weer open. Dat is sneller dan gepland. Eerder werd gedacht dat de Hardenbergenbrug vanavond pas open zou gaan. Betekent dat je tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Afgelopen maandag ging de brug onverwacht dicht, omdat hij niet meer veilig was. Rondom de pijlers van de brug waren namelijk zand en grind weggespoeld. Rijkswaterstaat heeft dat nu hersteld. ProRail krijgt de grote storingen op het spoor, maar niet onder controle. Dat meldt het AD. De storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor of hitte en droogte zijn oorzaken. Per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn, maar dat lijkt niet te worden gehaald en ook volgend jaar niet. Dat is flink schrikken voor president Zelensky van Oekraïne. Het vliegtuig waar hij dinsdag in zat is namelijk bijna geraakt door een drone. Zelensky vloog van Moldavië naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald. Toen het vliegtuig opsteeg, vloog er een drone langs. Ja, waar die vandaan kwam, is niet bekend. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op de US Open in New York niet kunnen stunten. Hij had voor de eerste keer in zijn carrière de halve finale van een Grand Slam toernooi kunnen halen. Maar dat is niet gelukt. Van der Zandschulp speelde tegen de favoriet, de Duitser Alexander Zverev. Die bleek dus een maatje te groot. Had Van der Zandschulp zelf ook snel door.
0: Hij serveert goed, veel gratis punten op zijn service. En ja, jammer genoeg kon ik me er zelf niet in tennissen vandaag.
28: Was te horen bij de NOS. Zverev won uiteindelijk in 3 sets. Het weer nog van Buienradar. Vanochtend een mix van zon en wolken. In het westen nog een buitje. Vanmiddag droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer. Er is 1 file die erg lang is en opvalt. Dat is op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdrie en Geldermalsen is weggesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden. De file is 11 kilometer. Je vertraging 55 minuten.
2: Q-Music.
1: Hey, goedemorgen. Gisteren een bijzondere dag, want zowel de wens van Annemarie kwam uit als die van mij. Eerst Cameron Whitcomb.

0: bij Q Music en Freestyler. Over 7 op donderdag de 10e van september. Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Luc.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ik zei het net al, gisteren een bijzondere dag. Annemarie, mijn wens is uitgekomen, want ik ben gisteren taxichauffeur geweest. Jouw wens is uitgekomen, want jij had gisteren een B&B vol liefde watch party.
1: Ja.
0: Nou, dan moet ik toch heel even... Hoe... Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet wisten dat die er was, een watch party.
1: Nee, nou ja, die was eigenlijk georganiseerd voor ons bedrijf. En dat hield in dat wij eigenlijk met heel veel mensen in een zaal alvast de B&B-reunie mochten gaan bekijken.
0: En wat is het publiek dat daarop afkomt?
1: Nou, daar... Vrouwen. Allemaal vrouwen.
0: Ja, ja,
1: ik zag 3 verdwaalde mannen. En we werden al heerlijk ontvangen met een cocktailtje. We kregen een zakje chips. En nou, we waren
0: lekker zeg.
1: Ja, het was alsof de nieuws James Bond uitkwam, weet je wel. Zo zaten we ons te verheugen.
2: Nou, ik denk dat dat wel iets andere vibe heeft.
1: Nee, zeker.
0: Misschien zeg maar wat James Bond bij ons losmaakt, geldt
2: dat snap ik wel. Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik wel.
1: Ja, dus wij zaten in die zaal helemaal een beetje opgefokt en gezellig te doen en te kletsen natuurlijk. En helemaal klaar voor die reunie die 1,5 uur duurde.
0: Zo.
1: En het leuke was, en dat was eigenlijk toch ook wel mijn lokkertje waarom ik echt nog ben gegaan, weet je wel, weer op het fietsje 's middags heen en weer voor de B&B-reunie. Timothy was er. En Timothy is een van de meest veelbesproken kandidaten. Een hele leuke kandidaat ook, vind ik. Timothy woont op Ibiza. Houdt van een glaasje champagne en een lik caviar. En die zocht een man.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en ik ben echt een beetje van hem gaan houden. Dus toen ik hoorde dat hij er was, dacht ik, nou, ik moet hier gewoon heen. Maar ja, hij is gewoon een verder doodnormale gast.
0: Hoe is hij dan in het echt? Want je kent hem natuurlijk alleen uit de serie. En daar zit natuurlijk wel een beetje regie op. En daar worden ze een beetje aangezet. Dus
2: een beetje tv-magie.
0: Een beetje tv-magie hangt erover.
1: Dat is dus het leuke. Ik was trouwens samen met Marieke, want die is natuurlijk ook als een kind zo blij over B&B.
0: Ja.
1: Dus wij kwamen samen aan en toen zag ik iemand zitten die Timothy een beetje begeleidt. En die zegt, ja, hij komt zo. Ik dacht, hij komt zo. Ik moet een foto. Marieke zei, ja, wij moeten een foto. Dus die had nog geen stap over de drempel gezet. En wij vlogen als 2 hyena's op hem af. Hij had geen idee wie wij waren. Dat snap ik bij mezelf. Hij had, ja, Marieke, nou, ook heel leuk. Leuk, gezellig. Hier gaan we ook kijken. Hij was precies zoals hij ook was
0: leuk,
1: op tv. Ja, gewoon leuk. Heel gezellig. Dus
0: maar wanneer de laatste keer dat jij met de BN'er op de foto ging, dat kan je toch niet meer herinneren? Zeg maar, toch?
1: Nee, nou, nee. Dat ik heb hier ook wel eens naast Dua Lipa gestaan, maar daar hoefde ik geen foto mee.
0: Nee, precies. Even trouwens een appje van Meli.
4: Ik wou net de radio uitzetten. Ik denk, oh, jullie beginnen over B&B vol liefde. En dat heb ik nog niet uitgekeken. Maar gelukkig hebben jullie nog niet zo heel veel gezegd. Hele fijne dag.
0: Nee, we hebben net afgesproken, Annemarie, we gaan nog niet spoilen, want die reunie die staat nog niet zo heel lang online.
1: Nee, klopt.
0: Maar je kan al wel 2 dingen zeggen die je hebt gezien gisteren tijdens je watch party die niet te veel verklappen.
1: Nee, gisteren had ik het hier ook al bijvoorbeeld over Adi en Caroline. De 2 mensen wat op leeftijd. Caroline, hoogblond, Rotterdamse, grote lippen. Adi, een hele nuchtere man uit Scheveningen. Die is hartstikke verliefd op Caroline. Ja, en de vraag was, ja, zijn zij nog samen? Caroline voelde het niet helemaal. En het ging steeds over de tanden van Adi. Want Caroline vindt goede tanden bij een man zo belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Nou, zij zaten dus gisteren op de bank bij Leonie ter Braak, de presentatrice, te vertellen hoe het er nu voor staat tussen hen. Nou, dat hoor je niet per se. Maar hieruit blijkt wel dat Adi enorm zijn best doet.
5: Kijk, voor jou ontbreekt de fysieke aantrekkingskracht bij Adi. Daar ben je ook echt heel duidelijk over geweest. En dat kwam met name, Adi, door je
6: tanden.
5: Ja, maar deze feedback heb jij ook heel serieus genomen.
6: Ja. Zo, ik heb vanmorgen bij de tandarts het spul opgehaald. Mijn tanden kunnen bleken.
0: Dus Adi heeft nieuwe tanden. Adi heeft nieuwe tanden.
1: Adi heeft zijn tanden laten bleken. In de hoop dat het maar wordt daar.
0: Okay.
1: Fred was natuurlijk ook een geval apart het hele seizoen al. Daarvan wisten we ook echt wel. Dat is echt geen verrassing. Die is niet met niemand van die vrouwen geëindigd. Maar die werd nog wel even aangepakt tijdens de reunie gisteren. Daar kan ik wel een klein stukje van laten horen ook.
5: En zij noemde jou op een gegeven moment een 3-jarige kleuter. Kon je daarin vinden wat zij daarin bedoelde?
6: Nee, dat kan ik me echt niet in vinden. Nee, ik vind 3 jaar dan wel een belediging. Dus 7 zou ik zeggen, ja.
5: Snap je wat ze daarmee probeerde te zeggen?
6: Nee, ik snap het echt
5: niet. Yvonne, kan je het nog een keer aan hem uitleggen?
6: Wat is dan de 3-jarige jochie?
3: Geef nou ja, mij... precies dat. Dat je dus nu niet begrijpt wat ik bedoel. Dus waarom zouden we hier nog over gaan reden twisten, weet je? Dat heeft geen zin.
0: Oh, nee. Gespannen sfeertje.
1: Ja, dat was een beetje een gespannen sfeertje. Nou, het klapstuk Timothy en Michael, daar werd de hele finale naartoe gewerkt. Daar ga ik echt niks over zeggen. Wel een traantje gelaten.
0: Het is wel gehuild. Ach, hey, er zijn ondertussen toch wel veel mensen die willen met jou even je voorspellingen doornemen. Waarmee zat je juist en waarmee niet? Meld je even in de Q-app als je de bespreking van Annemarie en haar B&B-uitslag wel wil horen. Stuur even het woord spoiler, dan neemt Annemarie even een videootje voor je op. Want je hebt gisteren natuurlijk wel hier een voorspelling gedaan. Hoeveel was er nou goed en hoeveel niet? Dus voor de mensen die al wel een spoiler willen hebben, stuur even spoiler in de Q-music-app. Jongens, ondertussen, heel veel kritische noten de afgelopen weken. En die hebben allemaal te maken met één en hetzelfde onderwerp. Ik ga heel even dan de berichten doen die binnen zijn gekomen. Luc, als jij gewoon zegt, hey Mattie, dan vul ik de berichten aan.
2: Hey Mattie.
0: Wanneer ga je somber draaien?
2: Hey Mattie.
0: Je hebt somber nog niet gedraaid.
2: Hey Mattie.
0: Ik zou maar snel somber draaien, want ik weet waar je huis woont.
2: Hey Mattie.
0: Nou, vooruit dan. My body isn't ready.
2: Hey Mattie.

0: Ja, je weet hoe de mensheid werkt, hè? Die willen elkaar altijd aftroeven. Als jij bijvoorbeeld zegt, ik ben 2 weken in Amerika op vakantie geweest, dan zegt iemand anders, oh nee, ik niet. Nee. Ik heb wel 6 weken Bali gedaan. Even lekker de boel gelaten. En zo werkt het altijd ook met artiesten. Dus als jij bijvoorbeeld zegt, ik heb Dua Lipa live gezien, dan zegt de ander, oh nee, ik niet. Ik heb wel 10 keer Adele gezien, weet je wel. Dus dat is ook met live optredens, merk je altijd. Mensen willen elkaar toch altijd een soort van overtoepen.
1: Ja.
0: Ik weet zeker, deze gozer, ja, binnenkort maak je de ander ermee mondo, denk ik. Q Music presents Somber. Want die heeft toch aan terrein gewonnen het afgelopen jaar. Hallo Johannes.
2: Hey, goedemorgen.
0: Uit Zwergerbos.
2: Hey Mattie. Ja, Zwergerbos, ja.
0: Heb je dat bedacht?
2: Ja, nee, heb ik niet bedacht, helaas niet.
0: Waar ligt dat?
2: Ja, dicht bij Dokkum.
0: Bij Dokkum, oké. Okay. Wonen niet zoveel mensen, denk ik, Johannes, of wel?
2: Sorry?
0: Wonen niet zo heel veel mensen in Zwergerbos?
2: Nee. Op 10 handen kun je ze denk ik tellen. Ja. Dan heb je al een buur gehad.
0: Ja, dat denk ik ook. Johannes, jij wil graag naar Somber. Waarom wil je graag naar Somber?
2: Ja, ik vind het gewoon een hele vette, gave artiest. En zoals je zelf ook zei, van, hij is echt upcoming. En hij doet het heel goed. Ja.
0: Ja.
2: Vooral dat. Ja.
0: Ja. Hey, wie zou je mee willen nemen, Johannes?
2: Nou, ik ken een vriendin via de appgroep Tiffany. Die zou ik daar graag mee willen nemen daar naartoe. En zij is denk ik nog een grotere fan dan dat ik ben.
0: Welke appgroep hebben we het over, Johannes?
2: Eigenlijk een appgroepje waarin we ook delen dat er een artiest upcoming is voor acties zoals deze. Ja.
1: Oh, dan heb je dus een appgroep met eigenlijk heel veel muziekliefhebbers. En ontmoet elkaar dan ook bij concerten eigenlijk alleen maar. En verder zie je elkaar niet heel veel.
2: Nee, eigenlijk niet, nee.
1: Leuk!
0: Ja. Oké, okay. En ga je Tiffany voor het eerst zien dan?
2: Dan wel, ja.
0: Oh, wat leuk zeg. Dus je gaat voor het eerst Tiffany ontmoeten en je gaat meteen met haar naar Somber dan?
2: Ja, we hebben gewoon een stukje liefdadigheid. Ja, een beetje elkaar helpen om zo te zeggen. Ja,
0: ja nou mooi ja. Zeg. Je krijgt van mij 2 tickets voor Somber in de Ziggo Dome.
2: Ja, super, fantastisch, dankjewel.
0: Kijk eens. De redactie zit te klap als zeeleeuw op de redactie.
2: Ja, dat geloof ik ook wel. Ja,
0: geweldig zeg. Hey, ja. Ik wens je onwijs veel plezier.
2: Ja, dat gaat zeker lukken.
0: Ik ben wel even benieuwd. Ik stuur je ook even terug naar de redactie. Ik vind het leuk om Tiffany nog even te bellen misschien later deze ochtend.
2: En van mij mag het.
0: Ja, goed. Dan geef ik je nog heel even aan Kiki. Misschien bellen we Tiffy later deze ochtend dan nog even.
2: Yes, alright.
0: Voor nu gefeliciteerd, jongen.
2: Hey, dankjewel.
0: Hoi.
2: Fijne uitzending.
0: Dit is Key Music en Alan Walker.

0: En Eva Max bij Q Music. Annemarie is vandaag de dode.
1: Wat? Kan iemand koffie halen voor Matt? Het gaat even helemaal mis hier. Even een kortsluiting. Wat wil je zeggen, Matt? Hey, hallo, ben je er?
0: Nee, hoe heet de dag? Hoe heet de dag?
2: De blijf uit de dode hoekdag.
0: De blijf uit de dode hoekdag. Ja. Ik vind dode hoek vind ik meteen een ongezellige term, moet ik zeggen. Het geeft ook wel de urgentie weer natuurlijk, want het is een belangrijk ding. Heel veel mensen weten nog steeds niet waar de dode hoek nou zit.
2: Nee, heel veel mensen denken wel te weten waar die dode hoek zit van andere auto's, vrachtwagens, et cetera.
0: Ja.
2: Maar heel veel, die weten het niet goed genoeg. Die staan dan toch verkeerd of kunnen het niet goed inschatten. Een derde van de weggebruikers weet het niet.
0: Voor die mensen legt onze favoriete vrachtwagenchauffeur Jeroen het zo meteen nog één keer uit.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
10: Speel mee met de 1 oktober droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
16: Ja, geweldig, hè?
15: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
16: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
15: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
18: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
19: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
20: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
21: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... FOMAR!
19: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt... groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
19: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
23: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo

0: Business.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Een hele goede morgen, het Q-Music verkeer. Twee files van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en de Martinus Nijhoffbrug staat 13 kilometer file. Je vertraging is daar een uur. En de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel 9 kilometer file. En daar sta je 25 minuten vast.
3: Je krijgt vanochtend een mix van zon en wolken. In het westen kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag is het droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
4: Nou, goedemorgen. Moet je over de A28 bij Nijkerk? Nou, dan goed nieuws. De Hardenbergenbrug is sinds gisteravond weer open. Dat betekent dat je tussen Amersfoort en Zwolle niet meer hoeft om te rijden. Ja, maandag ging die brug dicht, omdat die niet meer veilig was. Rondom de pijlers was namelijk zand en grind weggespoeld. De brug zou eigenlijk vanavond pas opengaan, maar de spoedreparatie ging sneller dan gedacht. En vandaag dus een graadje of 20. Niet heel warm, maar als het echt heel erg heet is, dan zouden we vaker op koelere momenten van de dag moeten kunnen werken. In de ochtend en de avond dan. Steeds meer bedrijven willen daar afspraken over maken met hun personeel, schrijft de Telegraaf. Op hete momenten kunnen we ons namelijk minder goed concentreren en daardoor zijn we minder productief. Flexibeler werktijden zouden dus moeten helpen. En we onderschatten nog altijd het gevaar van de dode hoek. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland. De dode hoek is het deel van een auto of vrachtwagen waar de chauffeur je niet kan zien. Vooral als je op de fiets zit of als je aan het wandelen bent, is dat gevaarlijk. En omdat we dat gevaar nog altijd onderschatten, is het vandaag weer de nationale Blijf uit de Dode Hoekdag. Campagne om ons bewust te maken. En dat is echt ook belangrijk, zegt deze onderzoeker.
5: Mensen denken vaak, de chauffeur ziet mij wel. Of ik kan er nog even snel langs voorbij. Dat is echt levensgevaarlijk.
4: 8 op de 10 mensen denken dat ze dus wel weten hoe ze veilig uit de dode hoek van een vrachtwagen kunnen blijven. Toch kiest 2/3 van die mensen een onveilige plek. Ze weten het dus niet. Bijvoorbeeld, dan gaan ze voor de vrachtwagen staan of naast de cabine.
3: Aan de telefoon hebben we onze favoriete vrachtwagenchauffeur, dus Jeroen. Hey Jeroen, goedemorgen.
6: Hey Mattie, goedemorgen.
3: Hoe vaak gaat het nog mis met die dode hoek, Jeroen?
6: Veel te vaak, Mattie. Elke dag zijn er wel voorbeelden te noemen van collega-chauffeurs die toch een dodelijk situatie meemaken.
3: Is het bij jou wel eens misgegaan? Of bijna misgegaan?
6: Het is bij mij een keer inderdaad bijna misgegaan. Terwijl ik inderdaad op de weg stond bij een verkeerslicht om rechtsaf te slaan.
3: En
6: het stoplicht was groen. Ik wil optrekken en in één keer zie ik aan de rechterkant nog een plukje haar. Die daar niet hoorden. En dat bleek dus inderdaad ook een fietser te zijn die in mijn dode hoek stond.
3: Hey, en Jeroen, ik denk, want we hoorden het net bij Annemarie, heel veel mensen weten nog steeds niet wat nou de dode hoek is en wat niet. En eerlijk gezegd, Jeroen, kijk, ik neem voor mijn gevoel genoeg afstand tot een vrachtwagen, maar als je mij gewoon vraagt waar kan je nou wel en niet staan, weet ik het ook niet. Leg het nog even 1 keer uit.
6: Nou, als vrachtwagenchauffeur zit je natuurlijk heel hoog boven de weg, hè, in die cabine. En de dode hoek is vooral het hele gebied aan de bijrijderskant, rechts direct naast de cabine en aan de rechterkant voor de cabine. Door de hoogte van die vrachtwagen zie jij het verkeer wat laag op de weg zit, met name dus de fietsers en de voetgangers, die zie jij daar vandaan gewoon niet. En als je daar dus inderdaad gaat staan als fietser zijnde, dan is de kans heel groot dat je gewoon over het hoofd gezien wordt. Ja. Dus ik zou zeggen, blijf ten alle tijde gewoon achter die vrachtwagen bij een verkeerslichtsituatie. Dan weet je zeker dat je altijd veilig bent.
3: Hey Jeroen, is het inmiddels niet zo dat er allerlei alarmsystemen gaan piepen op het moment dat er iemand bij jou in je dode hoek zit?
6: Ja, in de nieuwere vrachtwagens, daar komen steeds meer sensoren in te zitten om ook dus die dode hoeksituaties zoveel mogelijk te kunnen voorkomen. Ik rijd zelf ook met een nieuwe auto en op het moment als ik mijn richting aan zou geven naar rechts en er staat inderdaad iets of iemand in de dode hoek, dan gaan we in één keer hier.

Overdrive. Ja, deze dame heeft heel lang in de dode hoek van artiestenland staan oefenen. En opeens was ze daar, verkoopt ze in no time de Johan Cruijff Arena uit. Echt machtig indrukwekkend. Dit is Roxy Dekker bij Q Music.

0: Lekker back in music en de bare minimum. Ja, we hebben het vandaag voor de tweede dag op rij over het dateleed van Luc.
1: Ja.
0: Luc, je bent lekker aan het daten.
1: Ja, klopt.
2: Nou, mag ik daar ook even nog een vraag over stellen? Ik zat daar toch ook over na te denken. Hoeveel date jij wel? Het is een soort sidejob geworden.
0: Ja, het is wel een sidejob, Luc. Je bent wel druk mee, man.
2: Het is de een na de ander, joh.
1: Hallo. Nee, nou, dat lijkt misschien zo. Maar ik vind het zelf nog wel meevallen. Maar inderdaad, het is
2: je
1: wel...
2: hebt altijd iets lopen.
1: Ik heb altijd iets lopen, dat is wel waar.
0: Ja, dat is wel waar. Maar, even kijk je in de ziel. Wil je heel graag een vriendin? Heb je echt het idee dat het ontbreekt in je leven?
1: Ik heb niet het idee dat het ontbreekt in mijn leven. Dat niet. Ik kom niet diep, triest, droevig thuis. Zet geen enkel lampje aan in mijn woonkamer en ga op de bank naar een fel tv-scherm zitten kijken. Snikkend onder een dingetje, had ik maar iemand. Maar ik... op een dag zou ik het wel weer echt heel leuk vinden.
0: Ja.
1: Dus ik sta er wel voor open. En dan, ja, ik heb niet de illusie dat ik maar gewoon ergens op een marktplein hoef te gaan zitten dat ze op me afkomen. Dus je moet wel een beetje actief dan opzoeken. Je moet een beetje daten. Je moet af en toe een koffietje of een biertje met iemand gaan drinken.
0: Ik heb ook het idee dat Luc kritisch is.
1: Toch?
0: Ja, ik denk wel, als er op een dag, als wij aan iemand worden voorgesteld, Annemarie is echt een knal.
2: Ja, want wij weten ook wel een beetje achter de schermen hoe het allemaal gaat. En ik had bij één echt het idee, dit is het. Nou, toen was het toch, besloten.
1: Was dat van die koffiedate?
2: Ja.
1: Waar ik dan laatst afscheid van genomen. Ja, maar dat heb ik wel dus de kans gegeven. Dat liep wel een paar maanden.
2: Ja, maar daarna ben jij vrij snel weer doorgegaan. Dat ik ook dacht, zo... Dat is een, weet je wel, die pak door of zo.
1: Ja, dat klopt. Maar ja, dat is ook wel weer zo makkelijk tegenwoordig met een DM'tje of een appje of zo. Je bent zo snel weer in contact met
0: Ik vind het ook wel goed, Luc, even kijken wat er te halen valt. Want je klinkt je er toch aan vast.
2: Ja, ik vind het ook doodvermoeiend.
0: voor nu hebben we fantastische verhalen. Want Luc, ja, gisteren dus de vreemde opmerking die je naar je hoofd kreeg. Ik val niet op knappe mannen.
1: Ja.
0: Die date was nog niet helemaal afgelopen, want er ging nog meer achter schuil. Wat is deel 2 van die date geweest dan? Ja.
1: Deel 2 van die date is dat de date was in Haarlem. Daar kwamen wij allebei niet vandaan. Het was een beetje meet in the middle. Dus op een gegeven moment moet ik de trein terug hebben naar Utrecht. Ik had lekker een paar biertjes te drinken op het terras. Ik was niet met de auto, ik dacht met de trein. De laatste trein die ging om 1:15. En die miste ik op een haarna.
0: Oei.
1: Toen stond ik daar.
0: Ondanks die snelle marathonbenen.
1: Dan toch een paar pilsjes erbij. Dan zijn die snelle marathonbenen iets minder snel.
0: Ja.
1: Ja, dan sta je op Haarlem Centraal. Daar gebeurt na 1:15 op vrijdagavond helemaal niks meer. Zelfs het toilet was dicht. Dus dat was echt een penibele situatie.
0: Ja.
1: Toen heb ik maar gewoon op de Bonnefoy de eerstvolgende trein naar Amsterdam gepakt.
0: Okay.
1: Ik dacht, nou, misschien dat ik vanuit daaruit wel snel in Utrecht kan komen.
0: En je bent in ieder geval onderweg. Je hebt in ieder geval iets te doen.
1: Inderdaad. Nou ja, Aubrey, je hebt het gevoel dat je toch in beweging bent. Nou, daar moest ik heel lang wachten op de trein naar Utrecht. Die reed helemaal niet. Toen ben ik op een bankje gaan zitten op perron 15. Heb ik de wekker gezet 5 minuutjes voordat de trein zou vertrekken.
0: Ach, wat een tragisch
1: en
0: beeld.
1: En ben ik zittend als een opaatje in een park. Met mijn armen over elkaar en mijn kin op de borst. In slaap gevallen.
0: Kijk jongens, en dit is wat er schuil gaat achter dates. Hoeveel je er wel niet voor over moet hebben. Dit heb je haar natuurlijk nooit verteld.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dat je in slaap bent gedommeld op perron 15 van een station. Dat is natuurlijk echt diep tragisch, weet je wel. Ik weet zeker dat er veel meer dingen verborgen blijven voor je date. Wat je date niet weet. Misschien heb je op de wc van het restaurant waar jullie hebben afgesproken al je kleding droog staan feunen, omdat je door de regen was gefietst. Misschien ben je stiekem tijdens je date afgezet door je moeder, omdat je een lekke band hebt gehad. Zo zijn er allemaal van die zaken dat je denkt, nou, ik ga dit niet vertellen aan mijn date, want dan zak ik meteen in de ranking. Ja. Maar het is wel degelijk gebeurd. Wat heb je ooit verborgen gehouden voor je date? Laat het even weten via de Q Music app.

0: Teddy Swims, Backy Music, Mr. Know It All. We doen een rondje wat je date niet weet. Wat de date van Luc niet wist, is dat Luc aan het einde van de date... ja, als een soort zwerrie op het station van Amsterdam.
1: Van Amsterdam, ja. Ik heb op het station van Amsterdam geslapen.
0: Ja. Je had de wekker gezet, je bent op een bankje gaan zitten... en bent daar zo in slaap gedommeld.
1: Ja, midden in de nacht ging die trein onder een uurtje of 10 over 2. Ja. Nee, 10 over 3 zelfs.
0: Zo'n metalen bankje.
1: Ach, vreselijk.
0: Diep tragisch is hier. Ja, dat is natuurlijk nooit verteld aan de date in kwestie. Zo zijn er gewoon zaken die je verborgen houdt voor je date. Hallo, Helma.
2: Hey, Massie. Hey. Hoi.
0: Het gaat niet over jou, maar over je dochter.
2: Ja, klopt. Het gaat over mijn dochter.
0: Oh, klap eens even lekker uit de school, Helma.
2: Ja, ik ga haar naam niet noemen, want ze is nog volop in het datingleven.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus die hou ik even anoniem.
0: Ja.
2: Maar ja, ik krijg als moeder natuurlijk aan de zijlijn wel eens wat mee van haar leuke datingverhalen.
0: Ja.
2: Nou, één wil ik wel met jullie delen. Ze had een date in Amsterdam. Zij woonde toen in Amsterdam en haar vriendinnen ook. En ze stelden elkaar natuurlijk allemaal op de hoogte als ze een date hebben. En dat deed zij ook. Dat zorgde zij ervoor dat ze voor het raam ging zitten in het restaurant.
0: Voor het raam van het restaurant, ja.
2: Ja, en dan liet ze haar vriendinnen gewoon langslopen. En dan konden die een blik werpen op haar date. En dan gingen ze appen van, is het wat of is het niks?
0: Oh.
2: En dan ging zij even naar de wc. En dan, dan had ze gelijk het oordeel van de vriendinnen. Wat dat natuurlijk wel heel belangrijk is.
0: Oh, wat gemeen!
2: Gauw afronden of misschien toch iets langer blijven zitten om te kijken of het wat is.
0: Maar dan trekt er eigenlijk een soort jury voorbij aan het
2: eigenlijk
0: raam.
2: Eigenlijk wel, ja, dat gebeurde. Ja.
0: Hier op de redactie wordt het allemaal instemmend aan
3: feestelijk
0: ontvangen.
3: Ja, doen de dingies dit ook?
4: Ja, nou, dit hebben wij nooit gedaan, maar ik vind dit echt slim. Want mijn vriendinnen weten al heel goed gelijk, dit is wat voor jou of dit is niet, dat zien ze al aan de uitstraling.
2: Ja, daarom.
4: Dus een keuring dus van mijn vriendinnen, ja, ik vind het echt slim.
0: Oh, okay. Joh. Ja, ik vind het toch ook echt een soort keuring. Terwijl je kent iemand helemaal niet. Je gaat een pure vleeskeuring natuurlijk.
4: Nou en?
0: Ja.
4: Maar als je hem gaat voorstellen aan je vriendin... is er ook puur gewoon een vleeskeuring, ja. Kijk eens, ook ziet hij er leuk uit, heeft hij een leuke uitstraling. Ja, zo werkt dat gewoon.
0: Hoe oud is je dochter, Helma?
2: Die is nu 27.
0: Luc, hoe oud ben jij?
1: 29.
2: Nou...
1: Nee, dit gaan we niet doen, Helma. We gaan niet via de radio. Nee. Je hoort nu gewoon nee te zeggen. Want je dochter weggeven via de radio is ook raar, hoor, Helma. Nu moet je in opstand komen.
0: Ja, wat wel alles doet wat Mattie zegt.
2: Dit is inderdaad raar, Luc. Nee, gaan we niet doen.
0: Die vriendinnen kunnen ook gewoon RTL 7 aanzetten... in plaats van langslopen bij het raam van een restaurant. Ja, dus die zien ze gewoon zitten. Ja, dat is zeg maar het raam. Ja. Nou goed, laat me weten...
2: Luc, jij loopt mee met de single loop?
1: Ik loop mee met de single loop van Utrecht. Okay. Ja, dat is een hardloopwedstrijd begin oktober. Ja. Oh god.
2: Zeker. Ik loop mee, mijn dochter loopt ook mee. Dus
0: hartstikke goed. Ja, oké. Okay. Helma, hou ons op de hoogte.
1: Ik heb last van mijn knie heb ik ineens.
0: Hoi, dankjewel. Hoi. Vier vrouwen die al heel lang gelukkig zijn in de liefde. Dat zijn Kelly, Gerlinda, Mariette en Bertine. Die hebben alle vier gewoon een man thuis. En gisteren zaten ze bij mij in de taxi. Zij waren namelijk op weg naar Schiphol. Ik moest ze daar brengen. Er reed natuurlijk geen openbaar vervoer. Ik heb nog heel even in de taxi gevraagd. Hebben jullie nog berichten achtergelaten voor jullie mannen thuis? Want die moeten natuurlijk voor de kids zorgen.
5: Ik heb de kledingsetjes klaargelegd. Nou, kan niet meer misgaan.
6: Nee, boodschappen zijn... De maaltijden zijn opgeschreven. Tenminste, heb ik wel gedaan.
0: Ja.
6: Woensdag spinazie met aardappels en een vleesje.
0: Ja.
6: Donderdag, dan is er hockey, dus dan moet er ook echt iets snels klaarstaan.
5: Ik mocht me er verder nergens mee bemoeien. Nee, okay, ik moest alleen kleren klaarleggen. En voor de rest kan het heus wel, zegt hij.
7: Ik heb wel een lijstje voor hem gemaakt.
0: Wat dan?
7: Ja, wanneer de sport is en wanneer de gymtassen mee moeten naar school. Dat soort dingen.
8: Ja. Ja. Mannen weten ook niks, hè?
0: deze vier dames stonden een uur te laat op Schiphol. Ik had een beetje een planningsfoutje gemaakt met de Hemati-taxi.
8: Dus mannen kunnen ook niks, hè?
0: Dus ik wil zo meteen heel even checken of ze goed zijn aangekomen in Valencia.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle...
3: oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
16: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vodafone. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Nog 309.000.
19: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
20: 7 sturen.
19: Alcantara bekleding. En,
21: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
18: Kijk eens, gevonden.
21: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
22: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
23: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
22: Nu, bij Spar in de Buurt, Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus, even opstarten, even sparren.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van

0: knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
11: Goedemorgen. Veel familierechtadvocaten in ons land worden bedreigd. Bij bijna de helft is dat wel eens gebeurd, blijkt uit onderzoek van onder meer RTL. Het gebeurt vooral wanneer advocaten slachtoffers van partnergeweld bijstaan. De advocaten zouden dan bijvoorbeeld door de ex-partner van hun cliënt geïntimideerd worden tijdens zittingen, maar ook stalking komt voor. Het gaat goed met de Bieb. Steeds meer mensen zijn lid van de bibliotheek, meldt het CBS. Vooral twintigers worden vaker lid. Komt onder meer doordat abonnementen voor jongvolwassenen gratis worden gemaakt. En ook is de bibliotheek inmiddels veel meer dan een plek waar je alleen een boek kunt lenen. Er wordt van alles georganiseerd, vertelt de directeur van de bibliotheekvereniging.
12: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
11: Hoorde je bij de NOS. Om te zorgen dat iedereen een bieb in de buurt heeft, wil het kabinet gemeenten vanaf volgend jaar mogelijk verplichten om minimaal 1 bibliotheek te hebben. Spanje wist van tevoren dat er tienduizenden migranten aan zouden komen in Ceuta, blijkt uit documenten die nu zijn vrijgegeven. Eind juli werd Ceuta, dat is een klein stukje Spanje in Noord-Afrika, overspoeld door migranten. De Spaanse Veiligheidsdienst had daar al voor gewaarschuwd, zo blijkt nu. Dat is opvallend. De Spaanse premier Sanchez zei eerder namelijk dat de bestorming een grote verrassing was. En dan voetbal. Ondanks de harde nederlaag van Feyenoord gisteravond in de Champions League is Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst tevreden. En Barcelona bleek een flink maatje te groot. In Camp Nou werd het 5-1 voor Barça. Toch speelde Feyenoord goed, zegt Van Bronckhorst.
13: Soms verlies je met 5-1 en voel je je kansloos. En heb je eigenlijk niet gezien wat je wil zien van tevoren. Ik denk dat we vandaag in momenten heel moeilijk hebben gehad tegen een geweldige ploeg. Maar ik denk dat we ook momenten hebben gepakt om ook het voetbal te spelen wat we willen.
11: Hoorde je bij Ziggo. Vanavond is het de beurt aan PSV. 6:45 spelen zij hun eerste Champions League wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Het weer dan van Buienradar. Vanochtend nog een mix van zon en wolken. In het westen nog een buitje. Vanmiddag droger, 19 tot 22 graden.
10: Goedemorgen, het Q-music verkeer met 3 files van 40 minuten of langer. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel staat 6 kilometer file. Je vertraging is daar 40 minuten. De A16, Terbrechtseplein richting Ridderkerk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord op de hoofdrijbaan staat 9 kilometer file. Ook daar is je vertraging 40 minuten. En tot slot de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 5 kilometer file. En ook daar je vertraging 40 minuten. Gisteren was ik taxichauffeur. De Hey Mattie taxi reed door het hele land. Mocht je een ritje hebben gehad, ik hoop dat je veilig op je plek van bestemming bent aangekomen. Ja, ik moet zo meteen heel even bellen met 4 klanten van gisteren.
14: Music. Hey Mattie.
10: Die waren namelijk allemaal een uur te laat op Schiphol. Even kijken of ze hun vlucht nog hebben gehaald.
6: Na Jonas Blue, dit is Perfect Strangers.

0: Cooper, Becky Music en Perfect Strangers. Hey, Martin. 8 over 8 op donderdag de 10e van september. Annemarie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Het is zo leuk. Ik wil dit zo meteen heel even aan jullie laten horen. Ja, er is natuurlijk de talkshow oorlog, jongens. Is vol gaande. Nou, een beetje Hilversums gevecht doet er verder niet toe. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat iedere talkshow-host de meest belangrijke onderwerp op tafel ligt, weet je wel. Want het gevecht is aan. Er is een talkshow oorlog.
2: Ga je dan weer over jezelf hebben?
0: Nee. Nee, ik wil heel even, want ik vond het ook een eer. Gisteren zat bij Renze Katja Schuurman aan tafel. En Katja, die hebben wij hier vorige week nog gehoord tijdens de allerlaatste Mattie en Marieke. Het was heel lief. Marieke had namelijk allemaal berichten opgenomen van onder andere Martin Garrix, Gert Verhulst, nou, mijn eigen moeder. Allemaal mensen die zeiden, joh, wat jammer dat Marieke stopt, maar dat Mattie verder gaat. En toen kwam er een bericht van Katja Schuurman en dat begon zo.
4: Lieve Mattie, jij gaat stoppen met de ochtendshow.
0: Ja, daar hebben we toen ongelooflijk veel pret over gehad. Want Katja had het gewoon helemaal verkeerd begrepen. En Renze heeft daar gisteravond op het matje geroepen hoe dat nou zat. Dat begint in ieder geval zo.
5: Ja, jongen.
6: Het kan de beste overkomen.
0: Ja. Ik zou meteen toch even laten horen. Eerst zeg ik een hele goede morgen tegen 4 dames die ik gisteren ook heb gezien. Kelly, Gerlinda, Mariette en Bertine. Dit is zo leuk. Ja, kijk ook even mee via Kijk Live of RTL 7. Het is een prachtig plaatje. Dames, jullie zaten gisteren bij mij in de taxi. Wij waren een uur te laat op Schiphol. Ik was even benieuwd, wat zou ik qua achtergrond zien? Maar ik zie hemdjes, ik zie de zon vol schijnen. Bertine, ik heb het gevoel dat het geluk is om in Valencia aan te komen.
7: Ja, dat is uiteindelijk toch gelukt. Ondanks dat we een uur te laat waren en de koffer niet meer konden inchecken.
0: Oh!
7: Ja, uiteindelijk is het gelukt hoor. Maar ja. Het was ontzettend druk op Schiphol. En de security was een enorme rij waar mensen flauw vielen.
0: Ja. Oh nee!
7: Ja, wij niet hoor. Wij zijn erheen moesten omdat ze de vlucht moeten halen. Ja, het was echt bezweten vluchten hebben we gezien. Het was echt chaos. En uiteindelijk hebben we er echt zo mazzel mee gehad dat onze vlucht vertraagd was. En daardoor hebben we het gered.
5: En dat we dus toch wel hadden geboekt, hè?
7: Want ja.
0: Heel even, Gerlinda, wat is er met die koffer gebeurd dan? Want als je hem niet meer in kan checken.
5: Ja, we moesten mee met, naar de servicepunt. En uiteindelijk is het goed gekomen. Maar het bleek dat het vliegtuig is veranderd. Het was een kleiner vliegtuig geworden. Dus er waren 30 passagiers te veel op de vlucht gezet.
0: Oh nee!
2: 30?
7: Ja, 30 te veel. Alleen ons geluk is dat we de stoelen hadden vastgezet. Dankzij jou.
5: Ja, dankzij mij. Ja. Die hadden het gereserveerd, dat is ons geluk geweest.
0: Maar ik dacht namelijk, we gaan een belletje plegen. En er is gewoon, dat is allemaal goed gekomen, gewoon een normale reis. Maar jullie hebben dus echt nog een hell of a trip. Oh, wauw, oké dan. Ja. Nou, wat fijn dat jullie goed zijn aangekomen, zeg.
2: En voor die trip, voor die vlucht, was daar natuurlijk de taxirit met als chauffeur Mattie. Ik wil toch even weten, hoe was Mattie als taxichauffeur?
7: Oh, die was geweldig. Ja, dat was echt een 5-sterren taxichauffeur.
5: Gisteravond al, Mattie, toen we hier naar Valencia, naar ons appartement werden gereden. Want dat was echt een heel andere taxi.
0: Oh ja, maar ik heb natuurlijk een enorme kwaliteit geboden gisteren, dames. Ja.
2: Maar je was een uur te laat. Sorry hoor, hoe kun je nou 5 sterren krijgen als je een uur te laat op een bestemming bent?
0: Ja, nou, kijk, oké, sorry. Kijk, het was gisteren namelijk zo loeidruk op Schiphol. Want er reden natuurlijk gewoon geen treinen. Dus iedereen werd afgezet met de auto. Dus ja, ik heb gewoon we hebben volgens mij een uur lang voor Schiphol gestaan. Dus het was overmacht. Ook dat kan gebeuren bij een taxicentrale.
7: Ja hoor.
0: Hey, Bertine, wat gaan jullie vandaag doen in Valencia? Hoe ziet het eruit? Want jullie hebben er helemaal zin in, kan ik zien.
5: Ja, zeker. We zijn al helemaal klaar. Om 9:45 worden we verwacht bij de fietstoer. Dus daarom zijn we vroeg opgestaan.
0: Oh, wat een heerlijke fietstoer.
1: De bekende fietstoer in Valencia.
0: Ja, leuk. Dat is heel leuk.
1: Ja, geweldig.
0: Ja, ben je wel eens in Valencia geweest, Annemarie?
1: Ja, lekker aan het strand ook. Alles zit in die stad.
0: Nou, fantastisch. Ja. 4 tevreden klanten van de Hemantie Taxi. Dames, ik wens jullie een onwijs fijn verblijf in Valencia.
7: Nou, heel
0: dag. Dag! Wat een ongelooflijk leuk plaatje, zeg. Ja, stel.

0: B.O.B., Hayley Williams, Bike Music en Airplanes. Dus vorige week hebben wij de allerlaatste Mattie en Marieke gehad. En Marieke had ongelooflijk lief videoboodschappen geregeld van, triple A sterren. Die mij succes wensen met dit programma. En die beginnen met, Marieke, wat jammer dat je stopt. Maar wat fijn dat Mattie doorgaat. Een van die sterren was Katja Schuurman. Marieke kent mij goed natuurlijk. Die had Katja geregeld. Want ja, ik zeg altijd, mocht er een hiernamaals zijn waar alleen maar mooie vrouwen zijn, dan doet Katja Schuurman de deur open. Halleluja. Wat een vrouw. En dus had ik vorige week een videoboodschap van Katja Schuurman. Alleen, die had het niet helemaal begrepen.
1: Lieve Mattie, jij gaat stoppen met de ochtendshow.
0: Ja. Dat ging dus helemaal mis. Daar hebben wij vorige week smakelijk om gelachen. Lieve Mattie, jij gaat stoppen met de ochtendshow. Want ik stop niet. Marieke stopte. En wij vroegen ons af, hoe kan dat nou? Want Marieke heeft haar een appje gestuurd. Waarin ze vroeg van, Katja, wil je dit even opnemen? En dan zegt ze, lieve Mattie, je gaat stoppen met de ochtendshow. Dus waar was dat misgegaan? Word ik vanmorgen wakker? Zie ik een nieuwsbericht? Katja Schuurman reageert op blunder met afscheidsvideo bij Q-Music. Ik ben keihard voor de bus gegooid. En toen dacht ik, is Katja nou boos?
2: Oh nee.
0: Dus heb ik even opgezocht natuurlijk, want ze zat gisteravond bij Renze aan tafel. En ik dacht, misschien vond Katja het wel niet leuk dat we er op de radio om gelachen hebben. Nou, ze zei dit.
3: Ja, jongen.
4: Het kan er best overkomen.
3: Maar dat komt, ik ben gewoon super druk aan het werk. Marieke zegt, kan je nog alsjeblieft even iets inspreken? Rommelig appje. Ja, ik wil er niet zoveel aandacht aan besteden, bla bla bla. Dus ik had niet gereageerd. Ik kreeg nog een appje. Ik zit in opnames, ik ben met een heleboel andere dingen bezig. En ik denk, oh ja, nog voor dat afscheidsfilmpje voor Marieke. Ja. In plaats dat ze er even zegt. Nee,
4: ze heeft ook niet gezegd van, tegen de afloop.
3: Nee, ik heb het expres gestuurd, het linkje door. Ik denk, ik hoef dit gênante gebeuren niet te zien, maar dankjewel.
4: Ze heeft je voor de bus gegooid.
3: Ze heeft me keihard voor de bus gegooid. Dankjewel, Marieke.
5: Ja,
4: zo. Nou.
0: En dit is waarom ik zo op Katja ben. Dit vind ik zo ongelooflijk. Haar hoofd is net zo rommelzolder als die van mij. Ja, ja. Daarom vind ik die vrouw zo aantrekkelijk. Ja, weet je wel? Ja, die struikelt ook door het leven. I love her.
2: Als jullie ooit samen zouden gekomen zijn, wat niet het geval nu is, dan zou de wereld echt imploderen. Denk ik. Ik denk echt dat jullie dat zou de hele aarde niet aankunnen. Nee. Heel veel chaos.
0: Ja. Ja, laat ons geen feestje organiseren. Nee.
6: Ofwel.
0: Ja, dat is ook wel leuk.
6: Ja, dat is wel leuk.
0: Maar toch even, jongens, want dan staat er Katja is boos, want kaart voor de bus gegooid. Nou, je hoort het, Katja is gewoon hartstikke vrolijk. Wat een sensatiebeluste kop weer. Ik zal er even een appje sturen. Wacht even.
2: Oh ja.
0: Dan is het helemaal goed. Even kijken. Even een audio-appje. Lieve Katja, Mattie hier. We zijn blij dat je zo leuk hebt gereageerd gisteravond bij Renze. En het geeft helemaal niks. We love you. Je bent de mooiste vrouw op aarde.

0: Wasabi Baby.
1: Crisscross Amsterdam bij Q Music en my oh my.
2: Is een appje binnengekomen van Tanja. Dat is aan jou gericht, denk ik.
1: Ja. Oké, nou, Tanja.
3: Hey Mattie, ja. Heb je nu ruzie met Kiki?
1: Nee.
3: Want jij vindt Katja de mooiste vrouw op aarde.
1: Ja, dan.
3: Maar ja, ja, volgens mij is Kiki toch echt jouw vriendin.
1: Ik bedoel het toch bewijzen van spreken.
4: Ja, ik snap je wel hoor, Katja is toch ook ongelooflijk knap.
1: Dank je wel, lieverd. Dank je wel. Ja. Kijk, zo gaan we met elkaar om binnen dit huwelijk.
2: Huwelijk! Hij zei huwelijk! Hij zei huwelijk!
1: Ga je binnenkort trouwen? Hey, Kiki, nu ik jou toch spreek. We hebben het deze ochtend al over de dode hoek gehad. Het is namelijk nog één keer, Annemarie. Ik onthoud de titel niet.
5: De blijf uit de dode hoekdag.
1: Het gaat nog ongelooflijk vaak mis. Wij spraken vanochtend ook vrachtwagenchauffeur Jeroen. En die zegt ook, ja, heel veel mensen weten nog niet precies waar die dode hoek dan zit. Kiki, wil jij zometeen even Damien bellen? Want wat appte hij nou precies?
4: Ja, hij appte, ik heb wel eens een auto 80 meter meegesleept zonder dat ik het door had met de vrachtwagen.
1: Wow, zie je dat voor je? Dat zo'n auto maar meegaat met...
2: Maar...
1: Nou, probeer hem even te bellen.
4: Ja, doe ik.
1: Spreken we zometeen Damien. We doen ook een nieuwe ronde van 4 op rij. En Shakira komt eraan. Dai dai, binnen een paar minuten.
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
8: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
9: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90's en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
2: Yes!
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met dat moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you can't resist.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op Coolblue.nl of in onze app.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
8: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Wij zijn klaar.
8: QuickFit en weer verder.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel,
6: Aldi.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
1: Deze week in de bonus. AHA Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven. 1 plus 1 gratis. Becel Bakproducten en Kuipen. Ook 1 plus 1 gratis. En alle Joma 2 stuks. 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Oh,
4: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
10: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 1 file langer dan 40 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Moerdijkenbrug staat 6 kilometer file. Je vertraging is 3 kwartier.
11: Op dit moment een mix van zon en wolken. In het westen valt er nog een buitje. Vanmiddag is het droog. Het wordt 19 tot 22 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
12: Goedemorgen. Wie veel met de trein reist, zal er aan moeten wennen, als je er al niet aan gewend was, storingen op het spoor. ProRail krijgt grote storingen namelijk maar niet onder controle. En die storingen zijn niet alleen technisch, maar ook mensen op het spoor zorgen voor verstoringen. Hitte en droogte zijn ook oorzaken. En per jaar mogen er maximaal 520 storingen zijn op het spoor, maar dat lijken er dit jaar al meer te worden. En ook volgend jaar zullen het er waarschijnlijk meer zijn. Er moet een verbod komen op de camerabril van Meta, het bedrijf achter Insta en Facebook. Dat vindt de Consumentenbond. Die AI-bril ziet eruit als een gewone bril, maar je kunt er iemand mee filmen. En als je een opname maakt, gaat er een lampje knipperen op die bril. Maar er zouden speciale stickers te koop zijn om dat lampje af te dekken. Volgens de Consumentenbond is er een gevaar voor de privacy. Je kunt namelijk zo stiekem iemand filmen. En we onderschatten nog altijd het gevaar van de dode hoek in het verkeer. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland. In de dode hoek is het deel van een auto of vrachtwagen waar de chauffeur je niet kan zien. Vooral als je op de fiets zit of als je aan het wandelen bent, is het gevaarlijk. En omdat we dat gevaar nog altijd onderschatten, is het vandaag de nationale Blijf uit de dode hoekdag. Even de cijfers. 8 op de 10 mensen denken dat ze wel weten hoe ze veilig uit die dode hoek kunnen blijven. Maar 2/3 kiest altijd nog een onveilige plek op de weg. Bijvoorbeeld door voor een vrachtauto of naast de cabine te gaan staan.
11: Ja, dat is gewoon een bloedling. Hey, Damien, goedemorgen.
13: Hey, goedemorgen, Mattie.
11: Het is bij jou wel eens misgegaan met die dode hoek.
13: Ja, klopt. Nou, ik denk dat elk chauffeur in Nederland die kent een stukje wel van de A50 naar de A28.
11: Vertel eens even, hoe ziet het er daar uit?
13: Ja, je gaat zeg maar van 2 banen ga je in 1 keer naar 5 banen of 4 banen toe.
11: Oké.
13: Okay. Zo moet je het eigenlijk zien.
11: Ja.
13: Nou, ik reed daar met de vrachtwagen. En op een gegeven moment, ik steek altijd van tevoren een kilometer altijd een kniplicht aan. Omdat ja, dat verkeer, dat gaat iedereen gewoon rechts inhalen. Mm. Dat is gewoon heel gevaarlijk.
11: Ja.
13: Ik kijk op een gegeven moment naar rechts, ik zie niks. En ik wil naar rechts. En zonder dat ik het door heb, gaat een vrouw mij rechts inhalen. En op een gegeven moment zie je allemaal auto's knipperen naar mij. En ik denk, waarom knippen die? En op een gegeven moment, ik kijk naar voren. Heb ik een vrouw overdwars op mijn neus zitten.
11: Wow. Voor je vrachtwagen?
13: Ja, gewoon overdwars. Zonder dat ik het door had.
11: Daar keek je overheen vanuit de cabine?
13: Ja. Ik zie in 1 keer een vrouw met 2 handen in de lucht. Schreeuwend naar mij. Ik langs de kant zet. En die vrouw, op een gegeven moment ging ze verder weg. Met die auto. Bij al die andere auto's.
11: Ja.
13: En die vrouw die had me niet gezien, zei ze.
11: Maar die vrouw die wilde dus die reed aan jouw rechterkant?
13: Ja, het ging eigenlijk zo. Ze had me niet gezien en ze denkt, ik kan hem wel rechts inhalen.
11: Ja.
13: Maar ja, het ging allemaal zo snel. Wij gingen zeg maar naar elkaar toe.
11: Wow, hoe was het met die vrouw? Want als jij er hebt meegesleurd zonder dat je het wist...
13: Ik kan je vertellen, als haar band lek was gegaan... want ik had bijna 50 ton aan zware, natte grond achterop...
11: Wow.
13: Ja, dan was ik over die, als een monstertruck over die vrouw heen gegaan.
11: Goh, jezus. Hey, maar dit is toch ook en heftig voor die vrouw, maar ook heftig voor jou?
13: Ik heb staan te shaken, je wilt het niet weten.
11: Ja, want ik kan me zomaar voorstellen... de eerste paar keer erop, als je in die vrachtwagen gaat zitten... dat je iedere keer over je stuur naar beneden kijkt. Van, zit daar iets?
13: Ja, want je voelt gewoon niks. Dat is het.

0: Jo, fijne uitzending.
1: Dankjewel, hoi.
2: Hoi.
1: Zo meteen een nieuwe ronde van 4 op een rij. Het is jouw kans op 2.500 euro. En een boulevard staatsloten. Dat zijn 100 loten voor de trekking van vandaag ook meteen. Maak je kans op 18,5 miljoen euro. Zo, kun je bek niet verder open. 18,5 miljoen euro. Wil je meespelen met 4 op een rij? Kun je nu bellen 0909-9596. En met wie ga je dan spelen?
3: Annemarie, Mattie, Luc. Mattie.
1: Nou, bel hem maar 0909 95.

0: Nate Smith met Q-Music en Fix What You Didn't Break. We gaan 4 op een rijen met Dirk, 20 jaar uit Waalwijk. Dirk, een hele goede morgen.
1: Hey, Mattie.
0: Hey, goedemorgen, jongen. Jij woont in Waalwijk. Ga je naar de Efteling wel eens of niet?
1: Ja, ik ga regelmatig naar de Efteling toe. Ja. Ah, okay. Ik vind het heel leuk om toch af en toe zo'n dagje weg te gaan. En dan niet te vaak, want het begint wel steeds duurder te worden. Maar nee, dat vind ik wel echt heel leuk om te doen, ja.
0: Leuk, leuk, leuk. Kans is klein. Dirk, heb jij een prothese?
1: Een prothese? Nee. Ik heb gelukkig alles nog, ja.
0: Ja, nee. Want Annemarie, het is wel goed nieuws voor mensen die naar de Efteling gaan met een prothese, toch?
2: Ja, het is een merkwaardige opbouw van een gesprek.
0: Maar we kunnen toch maar vragen of het voor Dirk opgaat.
3: Ja, want mensen die een beenprothese hebben, die konden voorheen eigenlijk niet in die spannende attracties van de Efteling. Ja, ja. Omdat hun prothese niet vastgezet kon worden. Ja, dan heb je ineens prothese in de lucht natuurlijk. Maar ze hebben nu een speciale veiligheidsriem ontworpen. En die is dan geïnstalleerd bij 4 attracties, zodat de beenprotheses vast kunnen worden gezet. Bijvoorbeeld bij de Baron en de Zweefmolens. Dus iedereen die een beenprothese heeft, kan dus vanaf nu daar in de attracties.
0: Oh joh.
2: Dus handen binnenboord bouwen en ook je beenprotheses binnenboord houden, alsjeblieft.
0: Ja, maar het is niet zoals, zeg maar, want soms moet je dan, zeg maar, het karretje overstappen en dan moet je hem in zo'n kist leggen, net zoals je rugtas. Dat is niet. Je kan hem gewoon meenemen aan boord.
3: Je kunt hem meenemen aan
0: boord. Oh, handig, handig. Hey, Dirk, wat ga je doen met 2.500 euro? Mocht jij winnen, 4 op een rij?
1: Mocht ik het winnen, dan we hebben eigenlijk met de vriendengroep afgesproken dat we op het eind van het jaar naar Ellie Pelly toe gaan. Naar het WK Dutch toernooi in Londen.
0: Oh, wat leuk, man.
1: En dat lijkt mij fantastisch. Ik ben er nog nooit geweest. En andere vrienden zijn er wel ooit al een keer geweest. En die zeggen zulke goede verhalen daarvan te hebben. Dus ik denk van, daar zou ik het wel in stoppen, ja.
0: Het is het enige moment in het jaar dat ik Darts kijk. Ik zie er altijd heel veel mensen verkleed ook.
1: Ja, zeker. Ja, volgens mij is het eigenlijk. Volgens mij kom je eens naar binnen als je niet verkleed bent.
0: Nee, wat ga je aantrekken dan?
1: Nou, dan denk ik dat ik toch wel een mooi bananenpak.
0: Ja, een mooi bananenpak.
1: Ik ben bijna 2 meter, dus dan val ik lekker op.
0: Je bent bijna 2 meter en je gaat als banaan.
1: Ja.
0: In een mooi bananenpak. Ja, fantastisch. Oh jongen, ik hoop zo dat je bent. Ik ga zo mijn best voor je doen.
1: Ik ga ook mijn best doen.
0: Ik leg je in handen van Luc. Tot zo.
1: Yes, dankjewel.
2: Dirk, jongen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Even wachten tot Mattie de studio uit is en ons niet meer kan horen. Op dat moment krijg jij van mij 4 woorden. Wil ik graag je 4 eerste associaties. Ben je er klaar voor?
1: Zeker weten.
2: Oké. Je eerste woord is mevrouw.
1: Meneer.
2: Limoen.
1: Zuur.
2: Muis.
1: Toetsenbord.
2: En je laatste woord is tuin.
1: Gras.
2: Zijn jouw 4 woorden 2.500 euro waard? Heeft Mattie de 4 zelfde associaties als jij, Dirk? Dat horen we zo meteen na.

0: Goedemorgen, je luistert naar Q Music. We zitten midden in vier op een rij. Spelen we vandaag met Dirk, 20 jaar uit Waalwijk. En dit waren zijn vier woorden. Mevrouw.
1: Meneer.
0: Limoen.
1: Zuur.
0: Muis.
1: Toetsenbord.
0: En je laatste woord is tuin.
1: Gras.
0: Dirk, je hebt zojuist je vier woorden gegeven en je zit samen met je collega's Bodhi, Jules en Bas. Waren die het een beetje eens met jouw antwoorden of zeiden die, nee Dirk, dit heb je helemaal verkeerd gedaan?
1: Nou ja, een beetje ertussenin. Een paar woorden waarvan ze denken van, oeh, ik had dat gezegd. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit.
0: Wat dan? Wat hadden zij gezegd dan?
1: Ja, ze zeiden bij muis, ja, ik zie het als muis van de computer. Maar ja, zij zagen het als muis, het diertje muis. Dus zij zei de kat. En limoen zeiden ze citroen. En ik zei zuur. Dus het kan echt alle kanten op gaan.
0: Ja, het kan eigenlijk alle kanten op gaan. Dat zie ik ook in de app. Sommige mensen zeggen, ja, dat is hem. Andere mensen hebben daar tuin, groen, tuin, balkon, moes, muis, poes, muis, rat. Nou ja, het gaat alle kanten op. Limoen, citroen. Er is uiteindelijk maar één man en diens antwoorden doen ertoe. Zullen we Mattie gewoon terug gaan halen en luisteren wat hij te zeggen heeft?
1: Zullen we dat doen?
0: Dan gaan we doen. Halen we Mattie terug de studio in. Deur zwaait open. Daar is Mattie. En Mattie, het eerste woord is mevrouw.
2: Meneer.
0: Limoen.
2: Citroen.
0: Dat is wel erg jammer. Ja. Nee, Dirk, welk woord zei jij daar?
1: Ik zei zuur.
0: Zuur.
3: Nou, dat is het wel, maar dat heb ik niet gezegd.
0: Ja,
3: dat is het wel.
0: Wat had jij gezegd bij muis?
3: Kat.
0: Nee, zit je in de verkeerde hoek. Daar zei Dirk namelijk...
1: Ik zei toetsenbord.
3: Ja. Oh, natuurlijk, ja, muis en toetsenbord, ja, oké.
0: En tot slot dan tuin.
2: Gras.
0: Gras? Nee, helaas.
3: God, dat is een geitje, zeg. Mijn hemel.
0: Daar zei Dirk terras.
3: Oh, jammer zeg. Hey Dirk.
1: Oh ja, het laatste woord had ik wel als gras gezegd. Ik weet niet of dat goed...
0: excuses.
1: Ja, het is gedoemd om te falen.
3: Oh, daar had je wel gras gezegd.
0: Oh.
3: Ja, dan alsnog waren de middelste twee waren fout geweest.
0: Ik heb het gewoon veroorsmeer in mijn oren, Dirk.
1: Doe het goed fout.
3: Ja, helaas. Dirk, dankjewel voor het meedoen, jongen.
1: Ja, yes, geen probleem. Jullie ook bedankt.
3: Fijne dag, hoi. Hey, is dit dan vier op een rij? Is ook aan jou te bepalen. Het zijn namelijk al drie hits van Alex Warren verschenen. Te weten Ordinary, Fever Dream en Carry You Home. Is dit dan de vierde? De vierde hit op rij. Dit is Emerald Eyes.

0: betreft vier op een rij, hoor. Vier hits op een rij voor Alex Warren. Nieuwe muziek, je hoorde Emerald Eyes bij Q Music. Gisteren was dan de dag dat mijn wens uitkwam en jij hopelijk bent geholpen. Er reden 100 Hey Mattie taxis door het hele land. Hoe gingen die ritten? Dat hoor je zo meteen na 9 uur.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl. Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl. Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je.

0: geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride... Nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Trappen, trappen, ja, daar ga je. Klop.
11: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen... waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
13: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
13: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
16: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big the Buddies. We doen met je mee. Plus.
18: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
19: Goedemorgen. De Consumentenbond wil dat de camerabril van techbedrijf Meta verboden wordt. Die AI-bril ziet eruit als een gewone bril, maar je kunt er ook mee filmen. Als je een opname maakt, gaat er een lampje knipperen op de bril, zodat mensen zien dat er wordt gefilmd. Maar dat lampje kan gemakkelijk worden afgeplakt, en dus kun je ook makkelijk stiekem mensen filmen. En dat moet stoppen, zegt de Consumentenbond. Ze leggen uit waarom het verbod er nu moet komen.
20: We komen er nu mee omdat we nu zien dat die erg makkelijk te verkrijgen is. Hij ligt bij bij allerlei opticiens ook in Nederland. We hebben hem zelf ook eerst even aangeschaft om te kijken hoe alles werkt. We kunnen niet anders dan concluderen dat het beter is dat er een verbod op komt.
19: En dat verbod op die bril zou dan in heel Europa moeten gelden. Kalfjes die uit Ierland hierheen worden gereden, worden slecht verzorgd. En de NOS meldt dat de Voedsel- en Warenautoriteit dat ook nu echt wil gaan veranderen. De dieren hebben tijdens hun dagenlange reis soms niets te drinken. En doen de transportbedrijven er niks aan, dan komen er boetes, is het plan. En dan een peperdure belofte van president Trump. Die heeft namelijk beloofd dat iedere volwassen Amerikaan $5,000 krijgt als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen.
21: Well, if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
19: Trump zou er dik 1 biljoen euro voor nodig hebben, of dollar. Nou, de vraag is of dit ook wel mag. Het lijkt een noodgreep van Trump. Zijn populariteit daalt namelijk flink in Amerika. En als het erg heet is, dan zouden we vaker op koelere momenten van de dag moeten kunnen werken. In de ochtend en avond. Steeds meer bedrijven willen daar afspraken over maken met hun personeel, schrijft de Telegraaf. Op hete momenten kunnen we ons namelijk minder goed concentreren. Daardoor zijn we ook minder productief. Flexibelere werktijden zouden dan moeten helpen. Het weer, nou, vandaag in ieder geval prima temperatuurtje om gewoon overdag te werken. 19 tot 22 graden. In het westen kan er nu nog een buitje vallen. Vanmiddag overal droog en af en toe zon.
22: Een hele goede morgen. Het Q-Music verkeer met 1 hele lange file die opvalt op de A15 Oost-Voorne richting Gorkum tussen Heipelaat, Pernis en Ridderkerk-Zuid. 12 kilometer file, je vertraging is daar een uur.
23: Q-Music.
24: Hey Mattie.
25: Zo meteen even een appje laten horen dat ik kreeg van Bram Krikke. Die zat niets vermoedend op de bank met een zak chips. Het gebeurde er iets heel onverwachts. Q-Music.

0: course, Becky Music en On My Soul. 6:09 op donderdag de 10e van september. Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Luc.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ik zat gisteravond helemaal uitgeblust op de bank. Ik had natuurlijk heel veel taxikilometers gereden. Ik had ook nog geskydived. Nou, de beelden vind je op @MattieMarieke. En gisteravond was natuurlijk het Apple-event. Waar de nieuwe iPhone gepresenteerd zou worden.
2: Ja.
0: Toen zag ik trouwens op mijn Instagram dat Anna Notion was uitgenodigd daar. In de zaal overigens. Die zat er gewoon bij de grote onthulling. Gek genoeg. Ik denk, wat doet die daar nou? Maar in ieder geval, zij had wel hele goede beelden. Van op het moment dat de telefoon ook echt onthuld werd. Want de geruchten gingen al een beetje. Ja, er wordt dan een nieuwe iPhone gepresenteerd. En het zou gaan om de iPhone Fold. Dus de eerste iPhone die je kan vouwen. Nou, luister even mee. Dit waren de beelden van Anna Notion. Daar was hij. Hij heet niet de iPhone Fold, maar de iPhone Duo. Zou je zien, ben ik net alleen voor de Duo weer hip. het is wel een plaatje. Heb je hem gezien, Annemarie? Want ik weet, je bent hier totaal ongevoelig voor. Hij staat vandaag ook natuurlijk in het nieuws. Ben je hem tegengekomen? Ja. Is toch een mooie telefoon?
1: Absoluut.
0: Ja, een mooie telefoon.
1: Daar zit veel geld, maar een mooie telefoon. Voorkant kun je er wat zien. Dan klap je hem open. Kun je lekker je serietje kijken of zo.
0: €2.300.
2: Ja. Man, wat een geld.
0: Ja, als je zeg maar de hele opgetuigde versie wilt, betaal je volgens mij 3,5.
2: En brengt hij ook naar werk dan? Of wat doet hij dan?
0: Nee, maar zij hebben natuurlijk altijd het excuus. Ja, je gebruikt het zo vaak. Er is geen apparaat in je leven dat je zo vaak in je handen hebt, zeg maar, uren per dag. Ja, mag dat dan de investering niet zijn?
2: Nee, dat is super waar.
0: Nou goed,
2: mooi argument.
0: Ik moet overigens wel zeggen, ik denk dat ik hem wel ga halen.
2: Per wanneer? Hoe lang ga je nog tegen jezelf liegen dat je hem niet gaat halen? Je wordt elke dag wakker.
0: Oké, ik wil hem gewoon hebben. Ik wil hem gewoon hebben.
2: Volgende week
0: gaan we hem gewoon halen, absoluut. Hey, jongens, morgenochtend zit hier Bram Krik hier. Grappig genoeg, nog op mijn oude iPhone kreeg ik een appje van hem. Doe even een gokje, want de setting is als volgt. Robin, zijn vrouw, wordt tegenwoordig gevolgd door een prominent op haar Instagram-account. Bram kan zelf heel goed de setting een beetje schetsen.
4: Nou, ik zit dus op de bank, lekker in een hempie, zak chips, je weet hoe het gaat. En Robin die zegt ineens tegen mij, hey, is me gaan volgen. Ja, ik maak me dan toch een beetje zorgen.
0: Ja, Bram die voelt zich bedreigd op dit moment. Door wie is Robin gevolgd? Doe eens een gokje.
2: Humberto Tan? En Bram nu denkt,
0: heeft hij daar heel veel van te vrezen?
2: Nou ja.
1: Ja, dat hij zijn Insta even gelaten heeft deze week. grote. Virgil van Dijk. De voetballer.
0: Oh ja. Ja, goede gok. Goede gok. Ik durf te zeggen, het is nog wel groter.
2: Zo.
0: Ja, natuurlijk. Roel, wat denk jij op de redactie?
5: Jason Statham?
0: Jason Statham. We hebben het van de week nog over gehad. Nee, het is niet Jason Statham. Kiki, door wie wordt tegenwoordig Robin gevolgd?
6: Hij is echt groot, zeg je toch?
0: Echt, het is echt groot. Ik moet zeggen, Virgil van Dijk, we kunnen wel in die orde van grootte denken. Maar ik zit bijna te denken, ja, wie is groter, weet je wel?
6: Ja, Virgil... Ik weet dat Robin zijn vrouw, die is model over heel de wereld. Dus dan denk ik over heel de wereld. En dan denk ik Leonardo DiCaprio, want die valt op jonge vrouwen.
1: Ja, modellen.
0: Zo. Oké. Wil je Humberto Tan nog herzien, Luc?
2: Met deze wil ik toch Humberto Tan weer van de lijst afhalen. En dan zet ik in, want ik voel dat we warm zijn in de voetballersportershoek misschien. Kylian Mbappé.
0: Oh, ook een goeie. Ook een goeie. Het is allemaal niet goed.
2: Oh.
0: Je hoort het morgenochtend.

0: the lessons I've learned.
1: Oké, dus nog één keer dat audio-appje van Bram Krikken.
2: Nou, ik zit dus op de bank, lekker in een hempie, zak chips, je weet hoe het gaat. En Robin die zegt ineens tegen mij, hey, is me gaan volgen. Ja, ik maak me dan toch een beetje zorgen.
1: Wie zit er onder de piep? Dat hoor je morgenochtend uit de mond van Bram Krikken zelf. Maar er wordt lekker gegokt.
3: Heel veel gegokt zelfs. Jos van der Kamp die denkt dat het Douwe Bob is. Barry van het Hout zegt Bruno Mars. Dan gaat Eduard voor Rico Verhoeven. Oh, Chris Gerrits denkt Jake Paul. Oké, okay, ja, grote
1: kunnen gok, we... Leuke gok, Jake Paul.
3: Renate de Neef dan met Trump.
1: Oké, je hoort het morgenochtend. De Hemat taxi reed gisteren door heel Nederland. Het was een groot succes. Wat zegt de eigenaar en organisator zelf, namelijk Mattie Valk. Gisteren reden er 100 taxis door het land vanwege de OV-staking. Als je een boeking hebt gehad, dan hoop ik dat je een toprit had gisteren. Laat het vooral even aan me weten. Dit was mijn dag in vogelvlucht.
4: Ik ben Mattie in de taxi, want Mattie in de taxi.
1: Ja, op dit moment sta ik buiten bij de Hemat taxi. Jongens, hij ziet er prachtig uit. Als je vandaag iets roods voorbij ziet schieten op de snelweg, dan ben ik het waarschijnlijk in mijn taxi. Zometeen even kennis maken met mijn eerste klant. Milan, een hele goede morgen, jongen.
5: Een hele goede morgen, Mattie.
1: Milan, vertel even je verhaal. Waarom heb jij vandaag een taxi nodig?
5: Ik heb een taxi nodig om vanaf thuis naar Utrecht te gaan voor City Skydive.
1: Hey, wij gaan vandaag in de Hemat taxi gaan wij rijden. Ik ben ook nog door jou uitgenodigd om te komen skydiven.
5: Om te komen vliegen,
1: ja. Ik zit eigenlijk tussen twee ritten in. Ik heb heel even tijd. Dus ik ga gewoon even naar Utrecht Centraal rijden om te kijken of daar nog iemand staat die ik toevallig een ritje kan geven. Tamar die hield de Hemat die taxi aan en die zag ik lopen met twee enorme tassen. Jouw vriend is in Spanje.
6: Ja.
1: Je moet naar je vriend. Gaat deze taxi dan naar Spanje? heb ik plan naar Spanje?
6: Nee, nou stiekem nee.
1: Ik ga Tamar hier thuis afzetten en dan ga ik op naar mijn volgende geboekte rit. Ik ga namelijk vier dames ophalen in Kampen en die gaan dan ook weer vliegen. Dus die moet ik naar Schiphol brengen.
7: Ja, goed. We moeten even een selfie.
1: Nou, dames van harte welkom in de taxi. Jullie gaan naar Valencia en gaan jullie ieder jaar weg? Of hoe zit dit?
7: Nou, meestal eigenlijk om het jaar naar het buitenland.
1: Waar zijn jullie allemaal geweest dan al?
7: Nou, nog niet zo.
1: Oh, dit is het begin van een traditie.
7: Ja.
1: Hey, nou heb ik nog 8% accu op mijn telefoon. Qua navigatie. Zou iemand straks zijn navigatie kunnen aanzetten? Ja, even wat Spaanse muziek. Daar komt-ie, dames. Oh.

0: Alarm schrijft deze week Miley en Bass Persuade.
1: Ik dacht echt dat het Leonardo DiCaprio zou zijn.
0: Oh, ja. Snap ik, Menno. Snap ik. Ja, de vraag is, door wie is tegenwoordig... Wie heeft gisteren op vol gedrukt? Robin? Nee, hoe moet ik dit nou uitleggen?
1: Welke celeb? Is Robin de vrouw van Bram Krikke gaan volgen, waardoor Bram Krikke zich toch een klein beetje oncomfortabel voelt?
0: Ja, precies. Dus niet Robin is iemand gaan volgen, Robin is tegenwoordig gevolgd door iemand,
1: ja.
0: Waardoor Bram nu denkt, oh, even opletten.
1: En dat horen we morgenochtend pas.
0: Ik
1: wil het nu weten.
0: Ja, Menno, ja. Maar ik snap die Leonardo DiCaprio. Ja, in orde van grootte kan je echt Leonardo wegstrepen tegen deze persoon.
1: Ja, bizar.
0: Ja, het is echt bizar.
1: Dat ze echt gevolgd worden door Donald Trump.
0: En met Donald Trump is dus niet goed. Nee. Donald Trump is niet goed. Nee. Nou, je hoort het, morgenochtend zit Bram hier. Menno, we kunnen uit kiezen om het foute uur mee af te trappen.
1: Sven Versteeg en Likkepap.
0: Ook niet goed trouwens. Dat is niet goed, nee. Het is niet Sven Versteeg.
1: Is het dan misschien Samuel Welten?
0: Nee. Ik ga

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Mama! Mama! Mama!
9: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
8: Mama, een kleurplaat!
9: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Mama!
11: Kijk nou, je zit naast papa.
9: Boekje vlug.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: 30 files op dit moment. Gemeld door Flitsmeister. Ik heb files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 4. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Of tussen Geldermals en Waardenburg 5 kilometer. Vertraging 22 minuten. En tussen de Martinus Nijhofbrug en Kerkdriel 7 kilometer. Vertraging 34 minuten. De A15 van Oostvoorde naar Gorkum. Tussen Charloes en Roon en Ridderkerk-Zuid. 9 kilometer. Vertraging is daar een half uur. En de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Terbrechtseplein en Feyenoord. 7 kilometer. Vertraging 18 minuten. Ja, het is donderdagochtend. Ja, schrik niet. Sinds een paar weken begint het foutuur om 9:30. Ja, misschien zit het al helemaal in je systeem, maar misschien hoor je het voor het eerst. Misschien heb je wel nog nooit van het foute uur gehoord. Kan natuurlijk ook. Nou, hi, Menno hier. Klok jezelf in. Denk je misschien, wat is dat dan? Nou, dus gewoon even laten weten waar je druk mee bent. Alleen op donderdag doen we dat met foto's. Dan doen we de foto in klok. Dat kan in de Q-app. Dus foto's van jezelf, van je favoriete collega's, van je klus, van je uitzicht. Nou, misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup.
5: Dit is
6: het Foute Uur.
7: Menno Barreveld.
4: Met zometeen tegenover elkaar Nina Sky, Move Your Body. En Rihanna met Pon de Replay. Nou, welke vind je het leukst? Stem daarop.
8: Q Music is proud.

0: ons binnen tijdens de foto-inklok. Dank je wel daarvoor. Nick Weijenborg die is erbij, die is ingeklokt. Die stuurt een foto van een frituurpan. Hij bereidt zich voor op vette bek donderdag. Belinda, die heeft de honden meegenomen naar het werk. Die stuurt een foto van twee hondjes op een kleedje. Rick, die stuurt flinke bolle deeg vanuit de bakkerij. Die gaat er heel veel witte bolletjes van maken. Tom van der Velde, die rijdt in zijn zwarte vrachtwagen rond in Rotterdam. Jelte rijdt ook rond, maar dan met zijn kraan. Judith Visser, die rijdt niet rond, die rent rond. Die stuurt namelijk een selfie. Ik zie ook een selfie van Bram Rozenstraten in een appartement. Die is dat appartement eerst aan het ontruimen. Daarna moet alles gewit worden. Linda die stuurt ook een selfie vanuit een bedrijfsrestaurant bij een pan gehaktballen. En Bertien Buist, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij stuurt een foto van... Hoe heet die bak met al dat
1: die vloeistof? Ja, de kaastobbe.
0: De kaastobbe. Oh, dat is de kaastobbe. Jij stuurt dus een foto van de kaastobbe. En jij hebt iets wat kaas moet worden in je hand.
1: Klopt, dat is de wrongel.
0: De wrongel. En hoe lang duurt het dan voordat de wrongel kaas is?
1: Totdat je het kan eten, 4 weken. Maar over een half uurtje kunnen we het in de vorm doen.
0: Ja.
1: En onder de pers zetten. En dan komt de eerste vorm van de kaas.
0: Ja, precies. En over 4 weken hebben we natuurlijk... natuurlijk, het is niet mijn vak, dus verbeteren was niet goed. Dus over 4 weken hebben we dan jonge kaas, dan wordt het steeds ouder.
1: Klopt. Ja, okay. Klopt.
0: En als je dan echt oude kaas wil hebben, die zeg maar zo echt uit elkaar valt als je het wil snijden?
1: Anderhalf jaar.
0: Anderhalf jaar. En wat is het plan met dit, wat je nu in je hand hebt?
1: Van alles. Je laat het gewoon langer liggen en dan wordt het steeds ouder. Dus we beginnen met de verkoop van jongen en dan...
0: Maar het is niet zo dat je deze badge gemaakt hebt, dat je denkt van nou, dit worden alleen maar jonge kaas.
1: Nee.
0: Hey, en tot hoe lang ben je kaas aan het maken vandaag?
1: Ongeveer tot 1 uur of 12 heb ik alles klaar.
0: Oké. En wat ga je daarna doen?
1: Dan is de winkel open.
0: Dan ga je ze verkopen. Kijk, slim. Ja, nou ja, goed. Ja. Werk ze vandaag. Dankjewel voor je inklok.
1: Ja, dankjewel.
0: Hou het foutuur lekker aan. Ik ga je mijn koffiecup opsturen.
1: Dus die komt naar je toe.
0: Ja, en voordat we ophangen nog 1 ding.
1: Een hele fijne dag.
0: Fijne foute dag. Oh, dat is de verkeerde. Nou, fijne foute dag, fijne dag. Hoe dan ook, fijne verjaardag, fijne kaasdag. Geniet ervan, hè?
1: Dankjewel.
0: Doei. Ja, het is natuurlijk wel zo.

0: En Jennifer Warnes met I've Had The Time Of My Life.
1: Het Foute Uur.
0: Nou, hoe leuk is het als je bijvoorbeeld op je werk iets verzint? Of in je gezin? En dat iedereen je idee meteen geweldig vindt. Dat je al je collega's of familieleden meteen enthousiast zeggen, ja, dat gaan we gelijk doen. Nou, dat was ook mijn reactie toen ik het bericht van Julian zag. Die heeft namelijk een leuk idee voor een battle in het Foute Uur. Gaan we zo meteen uitvoeren. Ja, want het Foute Uur bestaat uit battles. Jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Wat wordt er zo meteen na 10 uur gedraaid? Vertel eens met Chelsea Dagger. Blink 182. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Wil je ook een klein tussenstandje? Deze tweede, Blink 182, ligt een beetje voor.
2: Het geluid.
1: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow.
3: Oh, ja.
4: Hè? Het is een driestapsraket. Jongens, dit kan alles zijn. Klik, klik, klik, klik. Ik hoor wel een soort veertje of zo. Er is een veer bij betrokken. Ik heb wederom weer geen flauw idee.
3: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf maandag hoor jij het ook.
2: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
2: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
1: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
7: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
8: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En conferansperen, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht.

0: Deals Bijbel.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
5: Yes!
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
8: Smint. Boost yourself.
11: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
14: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
13: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
16: Müller Milk, the moo you can't resist.
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
18: Fans van voordeel,
17: Aldi.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Goedemorgen, het Q-music nieuws van 10 uur door nu.nl.
0: met Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Er moet een verbod komen op de camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter Insta en Facebook. Vindt de Consumentenbond. Met die bril kan je iemand filmen. Maar dat kan je ook doen zonder dat de ander dat doorheeft. De Consumentenbond legt even uit.
9: Er wordt wel beweerd dat het lampje duidelijk is, wat aangeeft dat er gefilmd of gefotografeerd wordt. Maar het is niet altijd goed te zien. Zeker niet in de zon of van een afstand. En het lampje is ook te makkelijk af te plakken.
2: Ja, Consumentenbond wil dat die brillen in heel Europa worden verboden. Advocaten die gespecialiseerd zijn in familierecht worden opvallend vaak bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Ze worden dan bedreigd door bijvoorbeeld de ex-partner van een cliënt die ze bijstaan. Deze advocaat geeft een paar voorbeelden van wat voor berichten ze dan krijgen.
22: Schiet je knieschijven kapot. Ik weet waar je kinderen op school zitten. Je verdient een kogel.
2: En sommige advocaten nemen vanwege die heftige bedreigingen minder zaken aan. Vorige maand was de heetste augustus ooit, zeggen Europese klimaatwetenschappers. Het was wereldwijd gemiddeld bijna 17 graden. Dat het steeds warmer wordt, komt volgens experts vooral door de uitstoot van broeikasgassen. En de BIEB is weer hot, meldt het CBS. Vooral meer twintigers zijn lid van een bibliotheek. Komt onder meer doordat sommige abonnementen gratis zijn gemaakt. En ook is de bibliotheek inmiddels veel meer dan een plek waar je alleen een boek kunt lenen, legt deze medewerker uit bij de NOS.
23: De bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar waren bijna 4 miljoen mensen lid van dus een bibliotheek. Het weer nog van Buienradar. Zon en wolken, vanmiddag overal droog. Ja, het is nu nog vrij fris, maar straks dan wordt het maximaal 22 graden.
0: 16 files gemeld door Flitsmeister op dit moment. Eén file heeft een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel 5 kilometer vertraging 19 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A16 van Rotterdam naar Dordrecht bij 7,4. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Hectometerpaal 80,1. En de A73 Venlo richting Venray. Controle bij hectometerpaal 48,5. June met Can't Stop Raving tegenover Charlie Lonois en Mental Tio, Your Smile. Waar ga je voor, wil ik zeggen?
24: Q Music is proud.

0: Robbie Williams en Candy op Q-Music. Daddy DJ komt eraan met Daddy DJ.
1: Het Foute Uur.
0: Maar eerst Julian. Julian heeft namelijk een battle ingestuurd voor In het Foute Uur.
2: Hey Menno, ik heb een leuke battle voor In het Foute Uur. We willen Paul de Leeuw met Ik heb je lief. Of Paul de Leeuw en Simone Kleinsma met Zonder jou.
0: Nou ja, toen deze binnenkwam dacht ik, ja, ga ik doen. Dus welke wil je zo?
3: Ik krijg het ook van Rotterdam.
0: Ik heb je lief.

0: Music is proud to be fout.
1: Lekker foute uurtje, weer genieten.
2: Dit is het Foute Uur.
0: Q Music.

0: Hamza Kuduro in het Foute Uur. Zullen we nog eentje doen? Vincent met Dromedans.
1: Dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij.
0: Tegenover René Schuurman.
2: Laat de zon in je hart.
1: Ze schijnt toch voor iedereen.
0: Nou, ik ben benieuwd welke het wordt, want er wordt al druk gestemd. Dus ze staan eigenlijk best wel gelijk.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

0: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten.
7: Of nee, juichen voor Oranje.
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu.

0: budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
0: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs, toch?
2: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
2: Dat is een Veldzinkadvies.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Wolken en zon vandaag, behalve in het westen. Daar is nu nog kans op een bui. En het is vandaag tussen de 19 en 22 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files, 2 met een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Uitdijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 10 minuten. En de A15 Oostvoorne richting Gorkum tussen Vaanplein en Ridderkerk Noord 3 kilometer, vertraging 7 minuten.
10: Menno Barreveld.
9: Ja, nog eentje dan. Vincent en...

Just Stay, Jack Style en Joan met Turn the Lights Off. Wordt deze term nog gebruikt? Heitje voor een karweitje. Dat betekent dat je een klein klusje doet in ruil voor een klein bedrag aan geld. Nou, ik heb hier een liedje. In dit geval kreeg de persoon die het karweitje deed niet een klein beetje geld, maar een hit. Ja, zo kan het ook gaan. Carol G namelijk, die is niet extreem goed met Engelse uitspraak. Dus voor het nummer Still riep ze de hulp in van Bruno Mars. En ze zei, ja, als je mij nou met mijn uitspraak helpt, dan maak ik er een duet van. Ja, en Bruno heeft er geholpen. Ja, en dit is het erg mooie resultaat, vind ik.

0: We gaan terug naar het jaar 2004. Het jaar dat de film Shrek 2 uitkwam. Nou, Shrek is een groene ogre. Zijn vrouw is Fiona, was eerst een knappe prinses. Maar die is ook veranderd in een ogre. En ze hebben natuurlijk ook een trouwe vriend die af en toe voor wat irritatie zorgt. Dat is namelijk Donkey.
1: Are we there yet?
2: Yes.
1: Really?
2: No!
1: Are we there yet?
3: No!
1: Are we there yet?
2: No, we are not!
1: Are we there yet?
3: No!
0: Ja, en in deel 2 worden Shrek en Fiona knappe mensen. En Ezel wordt echt een prachtig wit paard.
1: A stallion, baby!
0: Oh, een stallion wordt hij. Nou ja, of dat bevalt dat ze mensen zijn. Ja, dat zie je dus in Shrek 2. Er zijn meerdere delen van. Het schijnt dat Shrek 5 volgend jaar uitkomt. Maar goed, de soundtrack van Shrek 2 stond in de top 40 van vandaag. Maar dan in 2004 en is één van de keuzemogelijkheden. Stond namelijk op 35. The Counting Crows met Accidentally in Love. Ja, en is keuze 1 vandaag in de top 40 Classic. Op 21 stonden de Black Eyed Peas, keuze 2. Let's get it started. En op 14 in de top 40, keuze 3. De Shapeshifters. En Lola's Team. Nou, welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll. Het nummer

0: Q-Music. Deze week kans op tickets voor Q-Music present Somber. Maandag 31 mei in de Ziggo Dome. Hoor je een hit van Somber? Stuur dan Somber in de Q-Music app. Vraag je misschien af wanneer dan? Voor 12 uur ga ik Somber draaien, dus hou dat in de gaten. Zo meteen het nieuws met Danny.
1: Ja, ons land gaat een groot speciaal nieuw vliegtuig kopen.
0: En David Guetta komt eraan. Samen met Sia, Beautiful People.
1: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Nu bij Spar in de buurt. Roomboter appelflap of kersencarré. Vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus even iets lekkers, even sparren.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is van Jumbo.
9: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
9: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
12: Ja, goedemorgen. Opnieuw groot politieonderzoek in Overasselt. Begin vorige week was daar die veelbesproken schietpartij. De politie is nu onder meer in maïsvelden op zoek naar sporen en naar wapens. Gisteren werden er ook nog wapens gevonden in dat onderzoek. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Er moet een verbod komen op de camerabril van Meta. Dat is het bedrijf achter Insta en Facebook, vindt de Consumentenbond. Met die bril kan je iemand filmen. Er gaat dan een lampje branden, maar dat lampje dat kan je afplakken. De Consumentenbond testte die bril zelf even.
13: Er zijn ook een aantal medewerkers die hebben hem gedragen. En die zeiden zelf ook van, ik kreeg er gewoon een ongemakkelijk gevoel van. Ik wilde bijna tegen iedereen zeggen, hallo, ik heb een camerabril. Ik ben je niet aan het filmen. Dus het geeft al ongemak. Dit gaat gewoon te ver.
12: De Consumentenbond wil dat die brillen in heel Europa worden verboden. Ons land wil meer gaan doen tegen spionnen en tegen drones die hier zonder toestemming rondvliegen, dat meldt Defensie. Ze gaan daarom een nieuw vliegtuig kopen. Het gaat om een verkenningsvliegtuig dat hele gebieden in één keer in de gaten kan houden. Hoeveel dat vliegtuig moet kosten, dat is onbekend. En voetbalfans van FC Utrecht mogen zondag gewoon mee naar de uitwedstrijd tegen Excelsior, laat de club net zelf weten. Afgelopen weekend misdroegen een paar supporters van Utrecht zich. Ze gooiden vuurwerk op het veld. Maar toch mogen ze zondag dus komen. Ze mogen alleen niet zelf naar het stadion van Excelsior rijden. Ze moeten met een supportersbus. Het weer nog van Buienradar. Zon en wolken. Vanmiddag overal droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
11: Dan de verkeersinformatie. 7 files op dit moment. 2 hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden 4 kilometer vertraging 14 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 11 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A30 van Ede naar Barneveld bij 16,2. En de A73 Venlo richting Venray controle bij 48,5.
14: Hey Mattie!
15: Hey Mattie!
16: Hey Mattie.
17: Met Luc.
18: Hey Mattie.
17: Annemarie.
19: Hey Mattie.
17: En de redactie.
20: Hey Mattie.
21: Hey Mattie.
17: Iedere ochtend bij Q Music.
22: Menno Barreveld.
11: Terug naar de top 40 van 10 september 2004 in de top 40 Classic. Breng nog even je stem uit.

0: Flames op Q Music en Mr. Know-It-All. Ik liet je drie liedjes horen uit de top 40 van 10 september 2004. The Counting Crows, Accidentally in Love. Ook The Black Eyed Peas, Let's Get It Started. En The Shapeshifters, met Lola's Team. Ja, daarbij de vraag gesteld, welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je helemaal horen? Andrea Snellings die zegt, Lola's Team was mijn lievelingsnummer toen ik 9 was. Heerlijk, daar ga ik voor. Ik heb hier Rico.
1: Ja, zo te zien kan het niet worden, maar ik ga voor de Shapeshifters.
0: Ja, slecht nieuws voor Rico en Andrea, maar ook voor onder andere Petra, Rian, Margot Knecht, Ivo, Iwan. Die stemden allemaal op Lola's Team. Ja, die hebben de minste stemmen gekregen.
2: Goedemorgen Menno, voor mij niet zo moeilijk hè. Voor mij graag de Black Eyed Peas. Luisterde ik vroeger heel veel naar. Ik had er ook cd's van. Dus Black Eyed Peas, draai je maar.
0: Ja, Kevin wilde Black Eyed Peas. Daar stemde Jackie Verhagen ook op. Annemiek die wilde weer Accidentally in Love van Counting Crows. Stephanie Kuiten die zegt Black Eyed Peas, please. Wil ook verder Wesseling. En ik heb hier Kimberly nog.
3: Goedemorgen Menno, Counting Crows, Accidentally in Love.
0: Ja, Marco zegt ook, Counting Crows. Aidan, die stemde op Counting Crows. Annemiek Jacobs, Martin van Tilburg. Ja, die hebben ook eigenlijk best wel dik gewonnen hoor. Want de Shapeshifters hebben 8% van de stemmen. Black Eyed Peas 28% en Counting Crows 64%.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Ik zie allemaal berichtjes in de Q-app. Hey, Madam, is Somber al geweest? Het Ashley. Wanneer komt Somber? Dat zegt de Laetitia. Nou, voor 12 uur komt Somber voorbij. Dus dan weet je dat. Ik moet het nog even met je hebben over Taylor Swift. Ik heb hier namelijk...
1: Een quiz die geen quiz is. En er dus niets te winnen is.
0: Ja, een quiz die geen quiz is. Wat denk je dat een Swiftie Files is? Een Swiftie Files. Dat is namelijk echt iets. Ik las er vanmorgen over in het AD. Ik geef je even bedenktijd. Swiftie Files. Dat is... Een insect. Ja. Een onderzoeker van een universiteit in Californië... die heeft een aantal insecten uit Australië vernoemd naar Taylor Swift. En daar is gisteren een artikel over gepubliceerd. Er is dus een groepje insecten die Swiftie Files zijn genoemd. En waarom? Nou, die onderzoekster is Swiftie, hè, die is fan van Taylor. Dus ze wilde graag iets naar Taylor Swift noemen. En zij zegt dit. Die iconische look van Taylor Swift bestaat uit blond haar en rode lippen. Deze insecten zijn lichtgeel met hier en daar rode accenten. Dus ze vindt ze eigenlijk gewoon een beetje op elkaar lijken. Ik weet niet of Taylor Swift daar zo blij van wordt. Goed. Kygo en Selena Gomez nu. It ain't

0: Alex Warren en Fever Dream op Q-Music. Pak de laatste drie letters van je naam en plaats daar dan dokter voor. Klinkt het dan cool? Dus de laatste drie letters van je naam en dan dokter ervoor. Klinkt het cool? Ik ga zo meteen namelijk iemand draaien die heeft wat met zijn naam gedaan. Want zijn gewone roepnaam is niet per se heel stoer. En door dit trucje is het ineens wel echt een vette naam geworden. Je hoort hem straks, net als de Bauza.
1: Geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
2: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
3: Oh, wow.
2: Oh, ja.
3: Hè?
2: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
2: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
2: Er is een veer bij betrokken. De trrr.
3: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
2: Ik ben nu alweer boos.
1: En vanaf maandag hoor jij het ook.
4: Het geluid.
1: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
4: Q-Music.
3: Zeg even, wat is het?

0: do.
1: Lieber vuurwerken. .nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op Numbers.

0: Bonisol.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
2: Hallo, Odin.

0: Trappen.
1: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
2: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
8: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
16: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hotel deals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
19: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Wolken en zon vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog. Het is tussen de 19 en 22 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 6 files. En er hebben er 3 een vertraging langer dan 5 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Horen en Schipluiden 4 kilometer vertraging 11 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging is daar een kwartier. En de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Schravendeel en Dordrecht Centrum 2 kilometer vertraging 12 minuten. Menno Barreveld.

0: Somjeu en Feels Part 2. Pak de laatste drie letters van je naam en plaats daar dokter voor. Dus bijvoorbeeld in mijn geval, Menno, de laatste drie letters, dat is NNO. Dus dan wordt het Dr. No. Dr. No. Ja, klinkt op zich goed. Ik heb hier Rick.
1: Als ik de laatste drie letters van mijn eigen naam moet gebruiken, kom ik uit op Dr. Ik. Vind ik op zich best wel een toepasselijke naam voor een echte dokter.
0: Ja, Dr. Ik. Ik zie ook Olof in de Q-app. Die zegt, ja, als ik de laatste drie letters van mijn naam doe, dan komt er Dr. Love uit. Lijk ik net Robert en Brink. Jill die zegt, ja, Dr. Il is het dan. Nou, dat is in de UK of USA wel grappig. Lex heb ik hier nog.
2: Dr. Lex.
0: Ja. Bij drie letters blijft het natuurlijk gewoon hetzelfde. Dat is wat het al was. Maar goed, ik heb hier André Romel Young. En André Romel Young, die dacht ook van ja, dit klinkt net niet stoer genoeg. Ik doe dit ook. Dus die heeft de laatste drie letters van zijn voornaam gepakt, van André. En toen kreeg je Dr. Dre. Ja.

0: Q-Music met Menno.
1: Hoi, met Nicole.
0: Nicole!
2: Hey.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, Nicole, jij stuurt net somber in de Q-Music app.
1: Ja.
0: Ja, omdat je somber hoorde. Ja, we hoorden somber natuurlijk allemaal met Homewrecker.
1: Ja.
0: Maar voor jou is het extra leuk, want jij krijgt 2 tickets voor Q-Music Presents somber op maandag 31 mei in de Ziggo Dome.
1: Oh, Menno, fantastisch. Ik vind het echt waanzinnig. Zo leuk.
0: Ja, alsjeblieft. Nou, het is duidelijk te horen dat je heel blij bent.
1: Zeker.
0: En wie ga je nog meer blij maken? Weet je dat al?
1: Mijn dochter V, die zegt, die is dan bijna 16, maar die vindt het echt, die wil heel graag naar somber. En
0: kijk,
1: ze heeft mij enthousiast gemaakt en ik wil ook gewoon heel graag met haar mee. Dus,
0: ja. Nou ja, gefeliciteerd. Jullie gaan op 31 mei 2027 naar somber.
1: Oh, fantastisch. Onwijs bedankt.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.

0: Mellow en Jelly Roll met Holy Water op Q-Music. Zometeen het nieuws met Danny.
1: Ja, $5000, dat kan iedereen in Amerika krijgen door één dingetje te doen. Daar is alleen erg veel kritiek op.
0: En zometeen All Right Stop Lunchtime met onder andere Martin Garrix en Bon.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld!
15: 50.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het en...

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.

0: Dodo. Nu bij Dirk, Maza, 1,69. Weer eens wat anders.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
2: Heijn. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
3: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
4: Ja, goedemiddag. De politie is opnieuw bezig met onderzoek in over Asselt in Gelderland. Begin vorige week was daar die veelbesproken schietpartij. En de politie wil vooral uitsluiten dat er nog wapens in de omgeving liggen.
5: Daarom zoeken we ook vandaag specifiek nogmaals in het maïsveld. En ook in de buurt van scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Heumen wordt vandaag extra gezocht.
4: En was te horen bij Omroep Gelderland. Gisteren werden er nog wapens gevonden. Die waren verstopt in de buurt van een basisschool. Er zijn nog meer mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dan meldt het RIVM. 18 mensen hebben dat virus nu of hebben het gehad. Je kan het West-Nijl-virus krijgen via een prik van een mug. En toch hoeven we ons geen zorgen te maken, zei het RIVM eerder.
6: Als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet. Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten ontwikkelen.
4: In totaal zijn er dit jaar in ons land 3 mensen aan het West-Nijl-virus overleden. Onderzoek dan in Den Helder. Daar is op een terrein van de marine een verdacht pakketje gevonden. Het pakket lag in een postkamer. Het hele gebied is daar afgezet. Een speciale eenheid van Defensie doet er nu onderzoek. En flink wat kritiek is er op een plan van de Amerikaanse president Trump. Hij belooft iedere volwassen Amerikaan $5000 als de Republikeinen in november de tussentijdse verkiezingen winnen.
7: If the Republicans win, you win with us and you get $5000. It will be called the Trump dividend.
4: Ja, voor het plan is ruim $1 biljoen nodig. Experts, ja, die vinden het maar niks. Zij noemen het een vorm van omkoping. Het weer nog van buienradar. Zon en wolken, maximaal 21 graden. Morgen, dan kan het af en toe regenen en het wordt dan net zo warm.
3: 12 files op dit moment. 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Hoorn en Schipluiden 4 kilometer, vertraging 12 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 13 minuten. De A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Schaarsbergen en Hoenderloo 5 kilometer, vertraging 27 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 32,8. De A30 Ede richting Barneveld bij 16,2. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn, daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 196,9.
8: Menno Barreveld. 3, 2, 1, go.
3: All right. Stop.
8: Lunchtime.
3: Offenbach en La Gixo. Martin Garrix en Bon komen eraan, maar eerst Cyril en Disturbed. Sound of Silence.

0: van Bach El Hashi.
1: Menno presenteert... Menno, wat dan?
0: En Wasted Love op Q-Music. Tijd voor Menno, wat dan? Ik ga je 4 hints geven. Ik zoek iets, alleen wat zoek ik? En het is wel iets waar je vandaag een artikeltje over gelezen kunt hebben... of wat je in het nieuws hebt gehoord. Als je het antwoord weet, stuur het in de Q-app. Ik heb hier de 4 hints. Hint 1 is kapotte rug. Kapotte rug is hint 1. Hint 2. Waar stop jij je neus nou in? Waar stop jij je neus nou in, is hint 2. Hint 3. Al die regeltjes. Al die regeltjes. En hint 4. Er kan een oor in zitten. Er kan een oor in zitten. Dit waren de 4 hints. Hier moet je het mee doen. Wat zoek ik? Stuur het in de Q-app. Linkin Park zometeen. In the end. Maar eerst Cat's Eye. Dit is Animal op Q-Music.

0: Linkin Park. In the end. Zo meteen de alarmschijf van deze week. Miley, Based Persuade. Maar natuurlijk eerst Menno, wat dan? Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik zie koffiebonen binnenkomen, dat is niet goed natuurlijk. Iets met een worm of zo is niet goed. Dr. Bibber. Nieuwe iPhone Duo komt voorbij, is ook niet goed, hè?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Een bril komt een aantal keer voorbij natuurlijk door die metabril waarvan ze willen dat die verboden gaat worden. Wat denk jij dat ik zoek?
1: Ik denk een boek.
0: Een boek. Oké, hint 1. Kapotte rug.
1: Ja, een boek heeft een rug.
0: Hint 2. Waar stop jij je neus nou in?
1: Ja, in de boeken.
0: Hint 3. Al die regeltjes.
1: Ja, het staat ook in de boeken. Er staat veel zinnen en regels in natuurlijk.
0: Ja, tot nu toe ben je lekker op dreef. De vierde en laatste hint. Er kan een oor in zitten.
1: Ja, van een boekenwurm.
0: Van een boekenwurm?
1: Ja, een boekenwurm, zeg maar, dat noemen wij dan een oor.
0: Oh, echt? Oh, dat wist ik niet. Dat ken ik niet. Maar ik dacht meer dat er zijn mensen, ik doe het zelf nooit, die zeg maar de bladzijde van het boek zeg maar omvouwen, een oortje omvouwen, dat ze weten waar ze gebleven zijn, in plaats van een boekenlegger.
1: Oh ja, ja, ja, inderdaad. Dat kan ook nog, ja.
0: Maar inderdaad, ik zoek een boek. Ja, niet letterlijk hoor, figuurlijk.
1: Een figuurlijk boek.
0: Ja. Ja, ik heb van de week heb ik van een collega echt een boek gekregen. Ik heb niet eens gekeken hoeveel pagina's het is, maar dat is It van Stephen King. Nou, ik heb bijna nooit zo'n dik boek gezien.
1: Oké, ja, ik ken net alleen van de films. Maar.
0: Ja, precies, ja. Ja, daar hadden we het over. Ik heb en de films nooit gezien en het boek niet gelezen. Toen een dag later zei hij, ja, hier is het boek. Het is ook nog in het Engels. Goed,
1: okay.
0: Hoeveel boeken lees jij, Dennis? Ja, zeker een uitdaging.
1: Ik lees eigenlijk heel weinig boeken. Ik kijk alleen films, zeg maar.
0: Ja, ja, dat kan ook. En dan krijg je het verhaal ook mee, toch?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is een boek omdat het aantal Nederlanders dat lid is van de bibliotheek is toegenomen. Zat in het nieuws met Danny 2 uurtjes geleden. Ruim 3,8 miljoen Nederlanders waren in 2050 lid van de bibliotheek. Ik doe even een gokje, Dennis, jij niet.
1: Nee, inderdaad.
0: Nee, ja. Ik moet zeggen, ik eigenlijk zelf ook niet. Maar goed, ik lees op zich wel veel. Dennis, ik stuur je het Q-prijspakket en mijn koffiecup op.
1: Nou, helemaal geweldig.
0: En dan wens ik je voor nu vooral een fijne dag.
1: Ja, dankjewel, hetzelfde.
0: Dankjewel, hoi.
1: Hoi.
0: BB Rexha en Faithless op Q Music.

0: Space Persuade van Miley, de alarmschijf deze week op Q-Music.
1: Het geluid.
2: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Ja, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow. Oh, ja.
5: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
5: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Ik hoor wel een soort veertje of zo.
4: Er is een veer bij betrokken.
5: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf maandag hoor jij het ook.
1: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
1: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. De business software voor jouw onderneming.
3: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000, wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sabadie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling met regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sabadie. Vakanties voor reizigers.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
14: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
15: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
13: Dat is een Veldzinkadvies.
16: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
17: Ja, geweldig, hè?
16: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
17: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
16: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
15: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldzinken.nl.
18: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 plus 1 gratis.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Wolken en zon vandaag tussen de 19 en 22 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 8 files. Ik heb hier files met een vertraging van 10 minuten of langer. Dat zijn er 3. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens 4 kilometer. Vertraging 1 kwartier. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Ook 1 kwartier. En de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen Grijzoord en Hoenderloo 9 kilometer. Komt door een ongeluk. Vertraging is daar 23 minuten.
8: Menno Barreveld.
7: Temper City zo met Self-Aware. Eerst de Chainsmokers.

Moet ik ze even streng toespreken? Mike, nee, is niet goed. Jolien, nee, is niet goed. Rom, nee. Sandy, nee. Hanneke, nee. Cora, nee. Laura, nee. Dit was niet somber. Nee, heel veel mensen stuurden somber. Ik begrijp het ook wel qua klankkleur en zo natuurlijk. Dit was Temper City met Self Aware, maar heel goed. De naam somber is wel in alle gevallen goed gespeld. Deze week kans op tickets voor somber. In de Ziggo Dome volgend jaar. Als je somber hoort, dan stuur je ze namelijk de Q-app. Dit was dus niet somber. Zometeen de brievenbus. Nou, als je dan toch in de Q-app zit, typ je bericht in. Stuur deze kant op. Topic en Becky G zo met Sorry Papi. Maar eerst Fleetwood Mac. Everywhere. Can you

0: Topic en Becky G met Sorry Papi. En we zeggen goedemiddag Papi, Wim van Helden.
1: Menno.
0: Hey, zullen we de briefbus doen?
1: Dat lijkt me wel eens leuk. Gewoon lekker spontaan even iets anders.
0: Ja, precies. Lekker de post voorlezen die nu binnenkomt in de Q-app. 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Kom op Jarno, pak ze, stuurt Pascal.
1: Mag ik een hoi krijgen? Nou, we zeggen hoi, hoi. Tegen Shady.
0: Hey Michel de Jong, werk eens door aan die schaafbank, stuurt Lorenzo.
1: Vakantie, zegt Peter Tichelaar.
0: Hey Menno en Wim, het is september, dus de dagelijkse app. Nog 106 dagen tot kerst, groeten van Manon.
1: Hey Agnes, als je dit luistert, groetjes van je zusje, Ilse.
0: Ik wil graag even tegen mijn vriendin Mandy zeggen dat ik van de hou. En wat eten we vanavond, zegt Jordi Iltink.
1: Morgen Plopsaland, het hele weekend, zegt Dimfy.
0: Ik zie een serieus bericht van Han de Jong. Han die luistert echt al zo lang als me kan herinneren naar Q-Music.
1: Han de buschauffeur.
0: Ja, die zegt goedemorgen Menno, revalidatie gehad in Dokkum. Nu weer lekker naar huis. Revalideren van 2 keer hartstilstand een paar maanden geleden. En hij zegt
1: heftig.
0: Hij stuurt met hoofdletters hartelijke groeten van Han.
1: Kijk.
0: Daarom hou ik zo van de
1: luisteraars. Kijk, en dit is de oude Han.
0: Ja.
1: Han heeft zijn humor niet verloren.
0: Succes Han.
1: En sterkte en beterschap. Ja. En alles met revalidatie natuurlijk. Bijna weekend, Tony, zegt Denise.
0: Goedemiddag, groeten uit de Duitse trein onderweg naar Berlijn, stuurt Yannick.
1: Laatste dagje Italië, nog even shoppen. Fijne dag, liefst van Esme.
0: Lisette, we zijn ongelooflijk trots op je met het behalen van je diploma IC-verpleegkundige. Vanmiddag de diplomering. Spannend, veel liefst van paps en mam, zegt Martin.
1: En Danique zegt go Lauda, in kapslok met heel veel uitroeptekens. Je kan het.
0: Ik heb hier Jules.
3: Een hele goede middag allemaal. Waarom ging de astronaut weg bij zijn vrouw?
1: Oh, waarom ging de astronaut weg bij zijn vrouw? Oef.
3: Hij had ruimte nodig.
1: Ruimte nodig, ja. Ik zat echt, ach jongens.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
7: Müllermilk, the moo you can't resist.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
13: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
14: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Yes!

0: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Mini prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
9: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8 pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Goedemiddag, 1 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
11: Ja, goedemiddag. Weer zijn een paar mensen besmet geraakt met het Wesnel-virus, meldt het RIVM. 18 mensen in ons land hebben dat virus nu of hebben het gehad en 3 mensen zijn eraan overleden. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, zei het RIVM eerder.
12: Als je daarmee besmet raakt, heeft het grootste deel van de mensen merkt dat niet. Maar ongeveer 20% kan wel klachten ontwikkelen en 1% kan zeer ernstige klachten ontwikkelen.
11: Je kan het Wesnel-virus krijgen via een prik van een mug. Dan naar Gouda, daar is de politie op zoek naar een bestuurder die is doorgereden na een ongeluk met een kind, meldt Omroep West. Dat ongeluk was vanmorgen op een kruising. Hoe het met het kind gaat, dat is niet bekend. Het is meer duidelijk over de grote ontslaggolf bij de gemeente Amsterdam. 2500 mensen moeten daar weg. En het gaat dan onder meer om mensen die bij de verkeersafdeling werken. Ook op veel andere afdelingen moeten mensen vertrekken. Die banen moeten voor 2030 zijn geschrapt. Ja, het Witte Huis heeft een van hun spelletjes verwijderd. Vorige week kwam de Amerikaanse overheid op de officiële site opeens met een spelletjespagina. Kon dan spellen als Tetris en Snake spelen. Ja, die hadden alleen een andere naam, bijvoorbeeld het spel Build the Wall. Daarin moesten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens overstaken. Nou, dat spel is nu verwijderd. Het weer nog van Buienradar. Zon, wolken, maximaal 21 graden. Morgen dan kan het af en toe regenen en het wordt dan net zo warm.
10: De langste file op dit moment staat op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, 5 kilometer. Je vertraging is daar 35 minuten. Verder weinig bijzonderheden, wel wat flitsers op de A27 van Hilversum naar Almere bij 108,4. A28, Zwolle Amersfoort, 59,6. En een flitser op de A59, Den Bosch richting Breda bij 111,9.
13: Hey Matty!
14: Hey Matty!
15: Hey Mattie.
16: Met Luc.
17: Hey Mattie.
16: Annemarie.
18: Hey Mattie.
16: En de redactie.
19: Hey Mattie.
20: Hey Mattie.
16: Iedere ochtend bij Q Music.
20: Q Music.
21: Wim van Helden.
10: Heb jij al een idee wat dit is?
22: Chuck. Chuck. Chuck. Chuck.
10: En dit is volgens Bram Krikke het geluid van Q.
22: Chuck.

0: een appje binnen van Floris via de Q-Music app.
1: Wanneer gaan jullie eigenlijk weer het geluid doen?
0: Ja, een goede vraag, Floris, want ik had het net al even over het geluid. Maandag al. Aanstaande maandag, dan start het geluid weer. We beginnen meteen met een dikke waarde van 10.000 euro. En bij ieder fout antwoord wordt het geluid weer 100 euro meer waard. Ja, hoe het geluid van dit jaar klinkt, dat hoor je dus vanaf maandag. Nou hebben wij als DJ's van Q het alvast mogen horen. We zijn in het geheim in een donkere ruimte gezet met alleen een koptelefoon op. En daar hoorden we exclusief als eerste het geluid van 2026. Dit is ongeveer hoe het klinkt volgens Bram Krikke.
2: Tjak, tjak, tjak, tjak.
0: Ja, en ik denk nu al te weten wat...
2: Tjak, tjak, tjak.
0: Ja, wat dat is. En er is een video van gemaakt. Die kun je bekijken op de Q-app en op Qmusic.nl en op onze socials en zo. En daar valt mij toch in iets op. Mijn voorspelling is gewoon waar. Dit is een heel ander geluid dan we gehad hebben. Oh, ik weet het! Ik weet het nu! Wordt het eruit geknipt? Let maar op, want dan heb ik het gewoon goed. Dat mag natuurlijk niet. In een hotel! Dat je je... Ik weet wat het is. Weet jij wat het is?

0: niet reizen om Stella Lefty live te kunnen zien? Ze is namelijk gek op toeren.
1: I want to keep touring. I want to tour forever. I love it. I want to be able to tour everywhere. So worldwide tour. Hit all the stops.
0: Kijk, worldwide tour. Ze is er dol op. I love it. Dat betekent ook dat ze volgend jaar naar Nederland komt. Ze staat in de Melkweg in Amsterdam. Slechte nieuws is wel dat dat al helemaal uitverkocht is. Schrale troost. Ik heb hier nog even een stukje van Stella Lefty. Live in de Pianobar. De leukste gratis bar die elke vrijdagavond open gaat op Q Music. Zo klonk dat live, dit liedje.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse a papi. En dit is Q Music.
1: Somber.
0: Is nieuw.
2: Nieuwe muziek van onze Limburgse vrienden Lucas en Steve. Dankzij jou door Repeat of niet heen gekomen. Je hoort hem nu vaker

0: Maar ja, die heb je nodig en die heb je nodig en die heb je nodig.
1: Het slimste bedrijf.
0: Al je collega's, steek de slimme koppen bij elkaar. Zometeen krijg je met je team 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. In een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. En ik heb hier alvast een kwalificatievraag. Als je mee durft te spelen tenminste, kom maar op. Nou, gisteravond hadden we al Feyenoord in de eerste speelronde van de Champions League. Het was al een dikke nederlaag tegen de FC Barcelona. Vanavond is het aan een andere Nederlandse club in de Champions League. Wie is vanavond de tegenstander van Shakhtar Donetsk?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Joehoe! Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Saladie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Saladie. Vakanties voor reizigers.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag.

0: Amazon.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Iwis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar €1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39. Aldi.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
14: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
14: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Het is maximaal 21 graden. Morgen kan het af en toe regenen en dan ongeveer dezelfde temperatuur. 12 files gemeld. Slechts ben je af op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam. Daar staat de langste file tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 8 kilometer. Vertraging 52 minuten.
17: Wim van Helden.
16: We spelen het slimste bedrijf en dit is Rag & Bowman. Skin.

0: Hey Martijn, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Was je meer voor Feyenoord gisteren of meer voor wat er vanavond gaat gebeuren in de Champions League?
1: Eigenlijk geen van beide.
0: Je wist het gewoon, je hebt het nieuws gewoon een beetje bijgehouden.
1: Ja, zeker.
0: Heel goed.
1: Zeker.
0: De tegenstander van Shakhtar Donetsk vanavond in de Champions League is...
1: PSV.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf.
0: Heb je er wel een ander clubje, Martijn, of ben je helemaal niet zo van het voetbal?
1: Ja, ik ben eigenlijk meer voor Ajax.
0: Nou, dan hebben ze alle drie wel gehad nu, zeg maar.
1: Ja, klopt.
0: De drie grootste hebben we nu genoemd, dus dan zijn we helemaal safe. We hebben geen partij gekozen.
1: Nee, dat dacht ik ook.
0: Hey, Martijn, je speelt namens de gemeente Bokstel.
1: Klopt.
0: Wat maakt jouw werk leuk?
1: Ja, de diversiteit elke dag weer. En als je bijvoorbeeld op de vuilniswagen zit en je komt langs een huisje rijden waar de kinderen al zitten te wachten en die zwaaien, ja, dat is gewoon geweldig om te zien.
0: Want je werkt op de vuilniswagen?
1: Onder andere. Ik ben volman van afval en reiniging, dus ik doe ook de planning en zo. Ja, eigenlijk heel divers, zeg maar.
0: En af en toe gewoon even tussen de mannen in.
1: Juist.
0: Je bent gewoon one of the guys en af en toe sta je er een beetje boven en daarna weer niet.
1: Juist, en zo hoort het ook, dacht ik.
0: Ja, precies. Houd je ook een beetje met de poot in de klei, hè?
1: Ja, zeker.
0: Zo zeggen ze dat. Tenminste, ik mag hopen dat niet dat het echt zo is natuurlijk als je al dat vuil komt ophalen. Maar...
1: dat zou het eruit zien.
0: Hey, maar als je op de vrachtwagen zit, ja, dan ben je natuurlijk wel met meerdere. Ik weet niet of dat nu ook zo is, want het klinkt allemaal wel heel erg alsof je alleen bent.
1: Ja, nu op dit moment ben ik wel alleen.
0: Dus jij gaat het in je eentje opnemen namens de gehele gemeente Bokstel?
1: Ja, spannend, hè?
0: Ja, nou, het is sowieso een applausje waard dat je dat aandurft natuurlijk.
1: Ja, niet zo, het is altijd mis, zeggen ze wel eens.
0: Zo is het. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. Je bent lekker nuchter, daar hou ik van. De snelste tijd voor de maand september is nu 42 seconden over. Dus als je 43 seconden over had, zit je in de safe zone.
1: Oké, we gaan ons best doen.
0: In welke provincie ligt Twello?
1: Dat is NCD, Twente. Ja, ik weet pas.
0: Uit welke tv-soap komen Nina, Bing en Janine?
1: Goed tijdens slecht tijden.
0: Wie schilderde de Sterrennacht?
1: Van Gogh.
0: Hoe heet het zwarte deel in het midden van je oog?
1: Iris.
0: Van wie zijn de hits Medusa en Kingdom of Fear?
1: Geen idee. Pas.
0: Wat is het noodnummer in Amerika?
1: 911.
0: Door welk bedrijf is de PlayStation ontwikkeld?
1: Sony.
0: Met welk apparaat maak je gaatjes in papier?
1: Perforator.
0: Ik denk dat we die vanaf maandag weer heel veel gaan horen. Perforator. Ik denk dat het gaatjes in het papier maken is met perforator.

0: Pas goed, PlayStation is ontwikkeld door Sony, noodnummer in Amerika, 911, de sterrennacht. Meesterwerk van Vincent van Gogh. GTSD zocht ik bij de namen Nina, Bing en Janine. Wat had je niet goed? In welke provincie ligt Twello? Ik zocht Gelderland, daar kwam je echt niet op.
1: Nee, ik kwam er echt niet op.
0: De iris ook niet, dat is niet het zwarte deel. Dus juist dat zijn al die kleuren in je oog. Het zwarte deel in het midden van je oog is de pupil.
1: Oh ja, klopt helemaal.
0: En je gaat hem nu horen met Kingdom of Fear. De hits Medusa en Kingdom of Fear zijn van Cameron Whitcomb.
1: Ja, dat was nooit voorkomen.
0: Krekelgeluid hoor ik alweer. Ja, het is de ene na laatste plek, maar je hebt het wel in je eentje gedaan. 25 seconden wist je over te houden. En leuk om, als je collega's er dan weer zijn, dan krijg je van mij het Sims bedrijf kaartspel. Kun je gewoon lekker blijven oefenen.
1: Ja, zo eerst kunnen we nog een paar keer oefenen.
0: Leuk dat je meedeed.
1: Graag gedaan.
0: De gemeente Bokstel en bij deze Bokstel staat op de kaart.
2: Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Dit is Q-Music. Wat heeft Bruno Mars te maken met Gooise vrouwen? Dat hoor je zo meteen. En het laatste nieuws krijg je van Eefje.
1: Goedemiddag. Al uren doen ze onderzoek bij de marine in Den Helder, want daar is iets verdachts gevonden.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
4: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
5: Oh, wow.
4: Oh, ja.
5: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
5: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets een...
4: Er is een veer bij betrokken.
5: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf maandag hoor jij het ook.
2: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
2: Q-Music.
5: Zeg even, wat is het?
6: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
7: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
6: Ah, check.
0: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
9: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Nu bij Gamma, met de voordeelpas, 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Nu, bij Spar in de Buurt. Een vers belegd broodje en gekoeld drankje samen voor slechts 5,75. Dus, even ontbijten, even sparren.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
21: Ja.
20: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
22: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
23: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
24: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
25: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
24: Sorry Bo, het is beauty.
25: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
26: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
25: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
27: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
29: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
30: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
31: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
30: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
0: Goedemiddag, 2 uur, Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunnen.
1: Goedemiddag, onderzoek in Den Helder. Daar is op een terrein van de marine een verdacht pakketje gevonden. Het pakket lag in een postkamer, het hele gebied is afgezet. Een speciale eenheid van Defensie doet nu onderzoek. In Gouda is de politie op zoek naar een bestuurder die is doorgereden na een ongeluk met een kind, meldt Omroep West. Het ongeluk was vanochtend op een kruising. Hoe het met het kind gaat, is niet bekend. Zeker 5 mensen zijn overleden na een brand op een veerboot in de Filipijnen, vlakbij een toeristische trekpleister. Er is nog een zoekactie aan de gang. Bijna 90 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers kunnen niet aan boord door de rook en de hitte. PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om te voorkomen dat er zondag Feyenoord-fans het stadion binnenkomen. De Rotterdammers nemen geen uitfans mee na het vuurwerkgeweld bij Cambuur vorige maand. Seizoenskaarthouders van PEC mochten extra kaarten kopen. De club vertrouwt erop dat die niet naar Feyenoord-fans zijn gegaan. Het weer. Zon, maar ook wolken tussen de 19 en 20 graden. Morgen af en toe regen en ook dan een graad of 20.
0: Er staan 15 files, 2 lange, op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Schravendeel, 6 kilometer, sta je 54 minuten vast. En de A50, Apeldoorn-Arnhem, tussen Hoenderlo en Waterberg, 7 kilometer, ruim 20 minuten daar. Flitsers op de A59, Den Bosch-Breda, bij 103,6. En langs de A73, Venray richting Venlo, bij 47,4.
32: Hey Mattie!
33: Hey Mattie!
34: Hey Mattie!
35: Met Luc.
36: Hey Mattie!
35: Annemarie.
37: Hey Mattie!
35: En de redactie.
38: Hey Mattie!
39: Hey Mattie!
35: Iedere ochtend bij Q-Music.
40: Q-Music. Wim van Helden.
0: Deze 5 letters kun je vast intypen in de Q-Music app. SOMBR. Zodra je sommer hoort, appen voor tickets.

0: van Yvonne over Bruno Mars.
1: Hey Wim, ben ik nou gek? Of lijkt het intro van het nieuwe liedje van Bruno Mars wel heel veel op de intro van De Gooise Vrouwen? Ik ben erg benieuwd naar jouw mening.
0: Ja, vind ik wel heel grappig dat je daarmee komt. Ik heb exact hetzelfde al vanaf moment dag 1 dat ik dit liedje heb gehoord. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon Gooise Vrouwenmuziek. En je ziet in gedachten, zeg maar, hoe Martin Marero zijn paniek weer in een plastic zakje zit te blazen. Of Cheryl die verhaal gaat halen bij Tante Cor. Nou, ik heb even voor de vorm de originele lieder van Gooise Vrouwen en Bruno Mars even naast elkaar gelegd. En hoewel het klinkt anders, geef ik toe, het ademt wel helemaal diezelfde sfeer. Kijk, zo begint Gooise Vrouwen.

0: Volgend jaar geeft hij zijn grootste show ooit in Nederland. 31 mei en 1 juni. Het zijn al twee avonden. Staat hij in de Ziggo Dome. Ja, de hele week maak je hier kans op tickets voor zijn concert op 31 mei 2027. Hoor je nou een liedje van Somber? Een van die vele hits die hij in no time heeft gescoord. Undressed, 12 to 12. Homewrecker zou nog kunnen. Of deze, My Body Isn't Ready. Dan app je zijn naam. Dus Somber in de Q-Music app. Kom je bij me in de uitzending, pak je twee tickets. Hallo Q-Music met Wim.
1: Hi.
0: Hi, met wie?
1: Met Julia.
0: Julia.
1: Oh my god, ben ik doorgevonden, wat goed.
0: Je bent in de uitzending, Julia.
1: Oh, hi, sorry, ik was even helemaal van slag, hi.
0: Weet je wat dat betekent?
1: Ik weet denk ik wel wat dat betekent, ja.
0: Durf je het ook hardop uit te spreken?
1: Ja, ik denk dat het iets met Somber te maken heeft.
0: Nou, nog iets harder uitspreken. Iets zelfverzekerder.
1: Ik denk dat ik dan twee tickets heb voor de Somber.
0: Julia, klopt helemaal niks van.
1: Oh, oh my god.
0: Jij denkt, zeg je.
1: Ik weet dat het twee tickets zijn.
0: Ik weet, Julia, jij wint twee tickets voor Q-Music Presents Somber 31 mei in de Ziggo Dome.
1: Oh, wat goed. Dank jullie wel. Oh, je gaat mijn moeder heel blij mee zijn.
2: Hey, is het al weekend? Let's make

0: in L.A. Adela, zo moet ik het zeggen, bij Q-Music. De ex-alarmschijf. Zometeen hoor je deze hit. Alleen de vraag is, welke hit is dit? Misschien zeg je nu meteen...
1: Oh ja.
0: Ja, het is een klein stukje vocale uit een heel bekend liedje. Maar welke?
2: Hallo, met Domien.
3: What's up, Domien? It's us, the Bauza.
2: Hey, the Bauza. What's up, guys?
3: Tell us, how are we doing this week in the top 40, man?
2: Ah, you want to know if you finally hit number one in the top 40 this week? I cannot tell you yet. You have to listen, like the rest van Nederland. Tomorrow, Q-Music.
3: Wait.
2: Zo, ja, ook voor de artiesten blijft het natuurlijk spannend. Weet de Bauza met Magnetic deze week eindelijk Die Die van de troon te stoten? Je hoort dat morgen in een nieuwe top 40.

0: Ik doe de loe.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeerprijs van maar €1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Trappen, trappen, ja, daar ga je.
7: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Oh, wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
14: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf. Dat

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Nu bij Iris Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel 200 euro korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Autotaalglas is partner van de top 40.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Erop uit met een camper, in de natuur.
12: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
14: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: nieuws.
1: Zon en wolken vandaag. Het is maximaal 21 graden. Morgen wel wat buien. Tussendoor ook de zon. Er zijn 24 files. Langste op de A50. Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Hoenderloo en Waterberg naar 8 kilometer met 26 minuten extra reistijd. Ik heb je net een klein stukje laten horen van een hit die je ongetwijfeld kent. Alleen een stukje van de vocalen. Ja, de vraag is, welke hit is dit? Mark dacht aan Falling van Alicia Keys. Dat is hem niet. Dirk zit een beetje in dezelfde hoek. Umbrella van Rihanna is er ook niet. Maar jullie zitten wel een beetje in de goede richting. Het is wel in de R&B-hoek, inderdaad.
2: Wim van Helden.
1: Welke het nou is, je hoort hem zo meteen na Martin Gaye.

0: Het is dus niet Alicia Keys. Het is ook niet Rihanna. Maar wie is dit wel?
1: Goedemiddag Wim, het is Destiny's Child.

0: Stay Textile and John en Turn the Lights Off. Nou, we zetten eens even vol de spotlight op dit liedje. Want dit is veel te lang geleden.
1: Wind vergeet me liedje.
0: Zo'n oh ja momentje.
2: Oh ja.
0: Ja, dit liedje heb ik gehoord bij mij in de sportschool. Dan moet ik zeggen, daar wordt nogal uiteenlopende muziek gedraaid. Sowieso vaak verrassingen. Ik heb wel eens een half uurtje gewoon alleen maar getraind op hard rock en metal. Niks anders dan dat. Nou, dan ga je lekker hard hoor. Ja, en nu iets heel anders. Terwijl ik met de beentjes onder de 120 kilo had liggen om die weg te drukken, zeg maar, op de machine. Kwam dit liedje van Olivia Rodrigo voorbij. En ik dacht, die heb ik heel lang niet meer gehoord. Maar desondanks is het nog steeds heel herkenbaar. Met name door het catchy refrein van dit liedje. Good For You van Olivia Rodrigo. Lang niet meer gehoord, maar vandaag wel. Het is

0: De alarmschijf hoor je zo meteen op Q Music. En de nummer 1 uit de top 40 komt er ook aan. Nou, als je nog niet weet wie dat is, ja, dat kan niet.
1: Morgenochtend is hij er weer. De man met de rebelse snor.
2: Hey, goedemorgen.
1: De man met een unieke muzieksmaak.
3: Kiki, ken jij ook het nummer Speel niet met mijn voeten?
4: Speel niet met mijn voeten.
3: Papi, doe dat niet.
1: Een man van feiten.
3: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
1: Zijn naam is Krikke.
3: Bram Krikke.
1: En morgenochtend zegt hij...
4: Hey, Mattie.
3: Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: De week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: Hallo!

0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
1: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het, doe het, deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
0: Nu bij Dirk, honigsoep. 99 cent. Ja, echt, 99 cent.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
5: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
6: Je wint 3000 euro!
5: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
7: Oh my god, ik kan het niet geloven.
5: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow...
8: Verdubbel je salaris.
9: In 1 minuut.
5: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
10: Q sounds better with you.
11: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
12: Kom werken!
11: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
13: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.com.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
8: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-Music News van nu.nl. Eefje Kunnen.
9: Goedemiddag. De meeste activisten die de A12 blokkeerden vorige maand, die komen er zonder straf vanaf. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en pas bij een derde keer gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten die worden gezien als de veroorzakers van de blokkade worden misschien wel vervolgd. Het aantal mensen dat besmet raakt met het West-Nijl-virus stijgt. Sinds vorige week kwamen er 9 patiënten bij, meldt het RIVM. En daarmee staat het totaal nu op 18 besmettingen. Tot nu toe zijn 3 patiënten aan het West-Nijl-virus overleden. Een grote ontslaggolf bij de gemeente Amsterdam. 2500 mensen moeten daar weg. Het gaat volgens het Parool onder andere om mensen die bij de verkeersafdeling werken, maar ook op veel andere afdelingen moeten mensen weg.
8: Ja, dat snap ik ook wel. Als je prullenbakken neer gaat zetten in plaats van een paaltje.
9: Oh, ja. Fans van FC Utrecht die mogen zondag gewoon mee naar de uitwedstrijd tegen Excelsior. Afgelopen weekend misdroegen een paar supporters van Utrecht zich. Ze gooiden vuurwerk op het veld. En toch mogen ze zondag dus komen. Ze moeten alleen wel samen heen in een supportersbus. Het weer, een zonnetje, maar ook wel bewolking. En het is tussen de 19 en 20 graden. Morgen af en toe regen en ook dan een graad of 20.
8: 21 files gemeld, de langste op de A50. Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Hoenderloo en Waterberg, 8 kilometer. Je vertraging is daar 25 minuten. En verder zijn er flitsers op de A27. Hilversum Almere bij 114,9. A50, Apeldoorn Zwolle, 213,1. En een flitser op de A73. Venlo richting Venray, 48,6.
10: Hey Matty!
11: Hey Matty!
12: Hey Matty!
13: Met Luc.
14: Hey Matty!
13: Annemarie.
15: Hey Matty!
13: En de redactie.
16: Hey Matty!
17: Hey Matty!
13: Iedere ochtend bij Q-Music.
18: Q-Music. Wim van Helden.
8: Als ze morgen nog op 1 staat in de top 40, wordt dat haar 12e week. Serieus nog even, we zijn er weer bij het volgende voetbalkampioenschap.

0: officieel is het Beyoncé Carter Knowles. Net andersom. Beyoncé Knowles Carter. Hier zie je het, ga ik gewoon onder mist in. Rihanna Fenty, ook een naam die je eigenlijk nooit uitspreekt. Adele Atkins en Shakira Ripoll. Ja, hun voornamen zijn allemaal al zo uniek dat ze hun achternaam achterwege laten. We kennen het gewoon allemaal als Beyoncé, Rihanna, Adele, Shakira zonder achternaam. Ja, en hoeveel Domiens, Menno's, Wims en Matties ken je eigenlijk? Daarom heet de ochtendshow ook gewoon Hey Mattie en niet Hey Mattie Valk. Nou, dat geldt nu ook voor deze wereldster. De naam Cyrus mag je laten zitten.
1: De Q Music Alarmschijf.

Deze stond er ook tussen. Bij de letter K. Cressip. Ja, ik was laatst in de platenzaak. Mijn zoontje, Gijs, die had net zijn verjaardag gevierd. 7 jaar is hij geworden. En hij wilde heel graag een LP hebben. Hij heeft vinyl opeens uitgevonden. Hij had al een plaat van Ed Sheeran, van Fleming. En die wilde nu ook de nieuwe van Kensington hebben. Nou ja, hij is pas 7 jaar, zoals gezegd. Dus ik moest hem wel even uitleggen hoe dat werkt in zo'n platenzaak. Dat alles op alfabetische volgorde staat. Dus, wij kijken bij de bak met de letter K. En hebben Kensington. Nou heb ik zelf altijd in zo'n winkel dat stemmetje in mijn hoofd. Dat je stay, hier blijven. Je wilt niet weg. Ik sta momenteel weer bij dezelfde verzamelbak. Want na Cressip en Kensington hoor je zo meteen ook nog...

0: love you, baby.
1: Zaterdagavond hoor je ze weer in de mix vanaf 9 uur hier bij Q Music. De vrienden van Criss Cross Amsterdam. My oh my, zojuist. Ja, en zometeen wil ik graag iets aan je voorstellen in Repeat of Niet. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven.
2: Het geluid.
3: Het geluid van Q Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
4: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
5: Oh, wow.
4: Oh, ja.
5: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
5: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
5: Ik hoor wel een soort veertje of zo.
4: Er is een veer bij betrokken.
5: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
3: En vanaf maandag hoor jij het ook.
2: Het geluid.
3: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q Music en speel mee.
2: Q Music.
4: Zeg even, wat is het?
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
8: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
9: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren. Nu, bij Spar in de Buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
11: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
11: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Fans van lekker gezond en lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen.

0: van waanzinnig veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8 pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
6: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Nu bij Dirk Innocent. Diverse varianten, €1,49. Heerlijk.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Zon en wolken vandaag. Het is 21 graden max. Morgen wel wat buien. Tussendoor ook de zon. Situatie op de weg, er zijn 39 files. Slechts ben je af op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De langste file 9 kilometer en bijna 40 minuten extra reistijd.
18: Wim van Helden.
17: Jouw mening telt. Zometeen nieuwe muziek in Repeat of Niet van Bente.

0: is van de Bauza, Magnetic.
1: Repeat. Of niet.
0: Nieuwe muziek stel ik aan je voor in Repeat of Niet. Jij bepaalt of je hetzelfde liedje vandaag nog een keer hoort. Of juist niet meer. Ja, vandaag ronde 4 in Repeat of Niet. Ze is inmiddels niet meer weg te denken van de festivals afgelopen seizoen. Ze stond op de Zwarte Cross, ze stond op Pinkpop, ze stond op Paaspop. Gisteren zag ik haar nog voorbij komen. Op NPO 3 was een compilatie van Concert at Sea te zien. Daar stond ze ook. Ja, en in december speelt ze nou weer 5 keer voor een uitverkocht Paradiso. Kortom, het gaat knettertje hard met de carrière van Bente. Wat wel grappig is, het nieuwe liedje dat ik nu aan je ga laten horen van Bente is als volgt ontstaan.
2: Het liedje gaat eigenlijk over een gedachte in mijn hoofd. Dus ik probeer de laatste tijd textueel heel erg bezig te zijn met hoe ik mensen echt in mijn hoofd mee kan nemen. Omdat ik gewoon best vaak anders naar dingen kijk dan dat ik soms van andere mensen om mij heen hoor. En ik soms in een gesprek echt meer bezig ben met een vliegtuig wat er aankomt. Dan gaan er gewoon 100.000 gedachten door mijn hoofd.
0: Gewoon chaos in het hoofd van Bente. En dat resulteert dan in dit soort liedjes. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Parachute, Bente, in.

0: en ook Teddy Swims. Ja, en natuurlijk een nieuwe ronde van verdubbel je salaris in 1 minuut. Ja. Dat krijg je ook weer als je rood en wit mengt.
1: Ja, dan krijg je roze en niet oranje.
0: Ja.
1: Ja, echt kloot. En ik snap ook ergens wel een beetje waar het dan misgaat. Het is ook een hartstikke spannend spel. Maar ik durf wel te zeggen dat wij geven iedere dag een vraag weg.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk is vraag 1 ook altijd een weggever. Als je daar 1 seconde langer over nadenkt, het meest logische antwoord is... Nou, 99% van de tijd het juiste antwoord.
0: Oké, okay, nou, gisteren ging er dus gelijk mis bij vraag 1. Dat gaan we vandaag niet doen. Ah. Want vraag 1 geven we bij deze cadeau.
1: Heel goed. Wat is de derde maand van het jaar?
0: Inderdaad, nou, kan niet misgaan.

0: ochtend is hij er weer. De man met een rebelse snor.
1: Hey, goedemorgen.
0: De man met een unieke muzieksmaak.
2: Kiki, ken jij ook het nummer Speel niet met mijn voeten?
3: Speel niet met mijn voeten.
2: Papi, doe dat niet.
0: Een man van feiten.
2: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
0: Zijn naam is Krikke.
2: Bram Krikke.
0: En morgenochtend zegt hij...
4: Hey, Mattie.
2: Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
10: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
15: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
0: Wat kun je allemaal doen in 1 minuut? Even uit het raam kijken, reageren op een appje, op de klok kijken, even je collega dag zeggen en even je mail checken. Maar wat ook kan, is je salaris verdubbelen. Vanmiddag om 4:15 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
18: In 1 minuut.
0: Jij verdubbelt jouw salaris.
19: Yes, dankjewel.
0: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
20: Q sounds better with you.
21: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
7: Goedemiddag. De meeste activisten die de A12 blokkeerden vorige maand, die komen er zonder straf vanaf. Volgens het OM krijgen ze bij een volgende blokkade een waarschuwing en pas bij een derde keer gaat justitie vervolgen. Twee demonstranten die worden gezien als de veroorzakers van de blokkade, die worden misschien wel vervolgd. In Den Helder, daar is al uren onderzoek gedaan vanwege iets verdachts. Op een terrein van de marine lag een verdacht pakketje, maar het blijkt loos alarm. Het hele gebied werd afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Het aantal mensen dat besmet raakt met het West-Nijl-virus stijgt. Sinds vorige week kwamen er 9 patiënten bij, meldt het RIVM. En daarmee staat het totaal nu op 18 besmettingen. Tot nu toe zijn 3 patiënten aan dat West-Nijl-virus overleden. Vanavond begint PSV aan hun eerste wedstrijd in de Champions League. PSV speelt thuis tegen Shakhtar Donetsk. En daar zitten een aantal goede spelers bij. Maar volgens mij heb jij het verkeerde quoteje daar.
8: Ja, dat denk ik inderdaad ook. Ik heb een heel verkeerd quoteje.
7: Ja, dat is mijn schuld.
8: Ja, dat heb ik even gezegd.
7: Ik dacht voordat je dat gaat instarten.
8: Ja, want
9: fout. Als je daarmee besmet raakt.
8: Ja, dat was heel raar. Dat gaat over
7: precies.
8: Goede spelers waar je mee besmet raakt. Nee.
7: Maar goed, PSV speelt dus thuis tegen Shakhtar Donetsk. Ja, en bij die club zitten een aantal goede spelers, vertelt onze voetbalverslaggever.
10: Riepke Bakker!
11: Wie Shakhtar zegt Oekraïne. Maar je kunt ook Brazilië zeggen. Bijna de halve selectie van Shakhtar is Braziliaans en dat zijn aardige voetballers. Vorig jaar schakelde Shakhtar door 5 goals van Brazilianen AZ uit in de kwartfinales van de Conference League. PSV is gewaarschuwd.
7: PSV Shakhtar Donetsk is vanavond om 6:15. Het weer. Een zonnetje, maar ook bewolking. En die bewolking neemt vanavond en vannacht toe. En dan kan het ook gaan regenen. Morgen ook af en toe een bui. Het westen krijgt wel wat meer zon. En het wordt morgen ongeveer 20 graden.
6: Jouw verkeer van Flitsmeister met 53 files. 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 richting Utrecht tussen Zaltbommel en Deil, door een ongeluk 5 kilometer met 28 minuten. En de A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen Heidplaats, Pernis en IJsselmonde, door een ongeluk waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. 7 kilometer, 33 minuten.
12: Hey Mattie!
13: Hey Mattie!
14: Hey Mattie!
15: Met Luc.
16: Hey Mattie!
15: Annemarie.
17: Hey Mattie!
15: En de redactie.
18: Hey Mattie!
19: Hey Mattie!
15: Iedere ochtend bij Q-Music.
20: Q-Music. Domien en Anton.
6: Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Het is de middagshow van donderdag met Jugal, Jamaican Bam Bam. Je hoort hem zo meteen naar Taylor Swift.

0: Q Music, Taylor Swift en de Fade of Ophelia. Q.
1: De Q Middagshow.
2: Met Domien en Anton.
3: Domien, Anton, hoe is het?
0: Goedemiddag, 6 over 4. KKV is het begin van de donderdagmiddagshow voor 10 september 2026. Anton, goedemiddag.
4: Hallo.
0: Serieuze zaken.
4: Oh?
0: Ja, het had niet veel geschild of ik had hier vandaag als een vrijgezel man gezeten.
4: Hé, hoezo?
0: Ja, ik heb vanmorgen een grote relatiecrisis weten af te wenden. En dat begon eigenlijk gisteravond. Toen wij, mijn freule en ik, tezamen naar de bedstede gingen. Samen tanden poetsen, gezellig voor de spiegel, weet je wel.
4: Ja.
0: Niks aan de hand. Daarna moest er worden getoiletteerd. Er moest geplast worden. Met een lege blaas slaap je nou eenmaal lekkerder. Dus zij kijkt naar de toiletrol en zegt, hey, die is bijna op. Nou, geen probleem. Koen en ridder dat ik ben, ik ga naar beneden, ik ga een nieuwe halen. Die breng ik meteen naar boven. Daarna ben ik direct de slaapkamer ingedoken. Kom ik vanmorgen, met de slaappitjes nog in mijn ogen, kom ik die badkamer binnen, kijk ik naar de toiletrol, hangt die met het velletje naar achteren. De toiletrol hing met het velletje naar achteren. Nou, toen werd het even zwart voor me. Naar achteren.
4: Maar wat maakt dat nou toch uit?
0: Wat maakt dat nou toch uit? Kijk, ik kan het echt wel handelen bij andere mensen. Als bijvoorbeeld bij jou op het toilet zit, Anton Giep.
4: Ja?
0: En het velletje hangt naar achteren. Ja, dat jij zo'n psychopaat bent.
4: Ja, mijn velletje hangt naar achteren.
0: Nou, nee, het velletje moet natuurlijk naar voren. Het is esthetisch mooier. Het is gewoon handiger pakken. Het is denk ik zelfs ook gewoon hygiënischer.
4: Maar hebben jullie hier echt afspraken over thuis?
0: Afspraken?
4: Jij vindt dit ook.
0: Wij zijn gewoon normale mensen, dus je hangt het velletje naar voren.
4: Ja, dat is echt. Oh, ik vind het. Nee. Het maakt gewoon niet uit.
0: Kijk, om verdere escalatie van morgen te voorkomen en om nog een liefdevol gezin voor onze zoon Boris.
4: Het is nu bijna weekend, hè? Dus je moet toch?
0: Nee, ja, nou dat ook. Ik heb vanmorgen ervoor gekozen om het niet naar haar uit te spreken en de grotere persoon in de relatie te zijn. Ik heb de toiletrol van het houdertje gehaald en omgedraaid, zodat hij nu met het velletje naar voren hangt. Maar wat is het dan heerlijk om een landelijk programma te hebben op de radio waarin ik dit heel even kon ventileren. Lucht me echt in. Maar het is thuis weer hartstikke gezellig. Niemand heeft hier iets van doorgehad, behalve ik.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And

0: Liquido Narcotic bij Q-Music in de middagshow van donderdag. 4:15. Altijd leuk om wat van je te horen... middel van een bericht in de Q-Music-app. Debbie, die zegt... Domien, kun je niet even een onderzoekje doen? Want dat velletje hoort natuurlijk gewoon naar voren. Bestaan die mensen echt die vinden van niet? Ja, het is echt een relatiecrisis die afgewend is in het huiselijke in Utrecht... waar mijn vriendin Marcella en ik samen wonen. We vinden in de VT Wonen van deze maand.
1: Ja, 18 pagina's, hè, mensen.
0: We hadden bijna te koop moeten zetten vanwege... 18 velletjes. We hadden bijna te koop moeten zetten vanwege een euvel in de badkamer. Zijn de toiletrol opgehangen met het velletje aan de achterkant.
1: Als dit de problemen zijn in het leven.
0: Nou, dit zijn ook de problemen bij ons huis.
1: Ja.
0: Jij voelt het helemaal niet, hè, dit issue.
1: Nee, joh, wat boeit dat nou? Nee. Dat maakt toch niet uit?
0: Nou, veel mensen die boeit het wel wat. Onder andere... Nick?
2: Domien, ik ben het helemaal met jou eens. Tuurlijk hang je het spelletje naar voren.
0: Sabine zegt, ik snap je 100%, Domien. Ik verander het ook als ik het ergens anders tegenkom. Toch even het rolletje anders oppakken. Ja. René die zegt, daarom ben ik dus gescheiden. Een bericht van Nadine en Siem.
3: Hey Domien, Siem en ik zitten ook naar jou te luisteren. Siem is mijn zoon, die wil wat vertellen.
4: Nou, mijn moeder die zegt dat ook altijd, dat het velletje naar voren moet. Dat vind ik ook. Dat is ook gewoon zo, hoor.
3: Werk ze!
0: Dankjewel. Er komt ook nog een bericht binnen van een schoonmaker. Die ben ik heel even kwijt in echt de tientallen berichten die binnenkomen. Oh ja, hier zegt, ja Domien, het klopt wat jij zegt. Ik werk in de schoonmaker. En als je bedenkt hoe vaak je met je vingers tegen de muur achter dat velletje raakt... Dat is niet mis. En veel viezigheid heb ik gezien. Dus inderdaad, velletje daarvoor is hygiënischer.
1: Oh, anders dan heb je dus viezigheid...
0: Ja, zowel op de muur als op de rol.
1: Oh,
0: dus het
1: ja.
0: Is gewoon beter. Het is gewoon beter. Sterker nog, Jari, die zegt... Het originele patent van de maker van de wc-rol zegt ook velletje naar voren. En nu gaan we echt even de diepte in. Dit is waar. Als je googelt, dan kom je bij het patent uit... dat de New Yorkse zakenman Seth Wheeler ooit heeft aangevraagd. Daar zie je de tekening van het origineel patent. Daar zie je dus een patent op de wc-rol. En hoe zie je de wc-rol erop gehangen?
1: Ja, een velletje naar voren.
0: Kijk, ik wil niet zeggen dat ik alles weet.

stappen zet in de auto, ik schakel net in. En het eerste wat ik hoor is de discussie over het velletje naar voor of het velletje naar achter. Dat is een beetje apart inschakelen, moet ik wel zeggen.

0: Purple Disco Machine Substitution bij Q Music. Het is ten overvloede, want ik zag hoe jij reageert op deze discussie. Maar in Huize Kuhne, velletje naar voren, velletje naar achter van de toiletrol.
1: Naar voren natuurlijk.
0: Onderweg naar 16:30, wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Gewoon lekker ouderwets, elke avond stipt om 18:00 de piepers op tafel. Daar is niks mis mee, ik vertel je zo waarom.
0: En Bibi Rexha komt eraan met Faithless, een nieuwe religion hoor je zo.
2: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
3: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
4: Oh, wow. Oh, ja.
3: Hè?
4: Het is een driestapsraket.
3: Jongens, dit kan alles zijn.
4: Klik, klik, klik, klik.
3: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
4: Er is een veer bij betrokken.
3: Ik heb wederom weer geen flauw idee.
4: Ik ben nu alweer boos.
2: En vanaf maandag hoor jij het ook.
5: Het geluid.
2: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
5: Q-Music.
4: Zeg even, wat is het?

0: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
1: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
3: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
3: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadee. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadee. Vakanties voor reizigers.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
4: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voordeelmarkt. Fomar,
5: voordeelmarkt. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/

Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedemiddag, het is 16:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 65 files, 4 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus-Nijhoffbrug. 13 kilometer met 55 minuten. Op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Wognum. Door een ongeluk 16 kilometer met een half uur. Dan de A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht West en Gorkum. Door een auto met pech 9 kilometer, 51 minuten. En een half uur op de A15 Oostvoorne richting Ridderkerk. Tussen Hoogvliet en Vaanplein. Door voorwerpen op de weg. Daar 10 kilometer file.
3: De zon schijnt, maar af en toe zit er ook een wolk voor. En vanavond neemt die bewolking toe en dan kan het ook gaan regenen. Dan even naar de kwikstaaf. In Den Helder is het 15,5 graden en in Assen is het 17,6 graden.
2: Evie heeft het laatste nieuws.
4: Goedemiddag. De politie doet vandaag weer onderzoek in Overasselt in Gelderland. Begin vorige week was daar die veelbesproken schietpartij. De politie zoekt onder andere in een maisveld. Ze willen vooral uitsluiten dat er nog wapens verstopt liggen.
5: Daarom zoeken we ook vandaag specifiek nogmaals in het maisveld, dat vandaag ook gehakseld is, wat zoeken makkelijker maakt. En ook in de buurt van scholen en kinderdagverblijven in de gemeente Heumen wordt vandaag extra gezocht.
4: Dat zei de politie tegen Omroep Gelderland. Gisteren werden er nog wapens gevonden in de buurt van een basisschool. Scholen en ouders die kunnen steeds vaker niet door één deur. Daar zijn steeds vaker ruzies, zegt de onderwijsraad.
2: Oh, zijn die wapens die bij die basisschool in Overasselt dan misschien van ouders? Heeft het niet met Jan G te maken?
4: Ja, dat is een mooi bruggetje.
2: Dat zou toch iets kunnen zijn, hè?
3: Nou, dat kan je niet.
4: Zo erg loopt het, nou ja.
2: Je weet het niet.
4: Hopelijk niet. Op.
2: Ik weet het niet.
3: Ja, het is wel heftig in het onderwijs.
2: Dit is toch echt waar die verhalen
4: herken
2: krijgen ook?
4: Herken je dat?
3: Nou, van vroeger uit. Ja. Ja, toen waren ouders al vervelend.
2: Toen al, ja?
3: Ja, dat is 20 jaar geleden, hè?
2: Want we krijgen nog best wel vaak ook berichten van docenten en van leraren, van juffen en meesters, die ook zeggen dat de sfeer op de basisscholen, zeker in de wat hogere klassen, dus vanaf groep 6, 7, 8, dat het daar echt ongezellig kan.
3: Ja, je hebt gewoon heel veel ouders die vinden dat hun kind VWO kan doen. En als, dat dan, als de leraar dan zegt dat dat niet zo is, dan wordt het gezag van de leraar wordt ondermijnd. En dat vind ik gewoon, het respect is gewoon een beetje weg.
4: Ja, nou inderdaad, de ruzietjes gaan vaak over dat schooladvies voor de middelbare. Steeds vaker komen ze er zelfs onderling niet uit en stappen ze naar een geschillencommissie. Dat is natuurlijk uiteindelijk voor niemand bevorderlijk. Niet voor de ouders, niet voor de kinderen. En voor leraren maakt het werk ook extra stressvol. Defensie krijgt een nieuw speeltje. Een hypermodern vliegtuig speciaal om drones te spotten. Ons land wil zich beter wapenen tegen drones van spionnen die hier zonder toestemming rondvliegen. Het nieuwe verkenningsvliegtuig, de Global Eye, houdt lucht, land en zee scherp in de gaten. Het heeft een geavanceerd radarsysteem, sensoren en communicatieapparatuur. Hoeveel dat ding kost is niet bekendgemaakt, maar experts die schatten hem op zo'n €500 miljard.
2: Zo!
4: En gewoon lekker ouderwets elke avond stipt om 6 uur de piepers op tafel.
2: Nou, dat zou ik lekker vinden. Wij zitten in de studio. Nee, dat kan bij ons niet. Nee. Om 6 uur vanavond.
4: Nou, dat kan alsnog.
3: Dan moet ik koken.
2: Nee, we gaan
4: even
2: niet.
4: Dat iemand even naar de magnetron loopt.
2: Nee, ik vind tijdens het radioprogramma eten, dat is echt alleen in noodgevallen.
3: Ja, maar ik kan zo'n gastelletje regelen.
2: Nee, die hoeft echt niet. Dan zit je ook halverwege het programma zit je te smakken hier ook. Oh ja. Wat ga je op het gastelletje? Ik heb net verteld dat je op de camping dat je daar niet op een gastelletje wilde koken. Dat je iedere avond het eten ging. Gaat hij nu opeens in de studio met een gastelletje?
3: Nou, zo groot is mijn liefde voor jullie.
2: Oh, oké, nee, dat vind ik heel mooi. Nee, voor mij hoeft het niet hoor. Zo graag hoef ik het ook niet. Maar ik vind het altijd wel een romantisch beeld van thuis uit. Om 6 uur, stipt 6 uur eten.
3: Dat is ook altijd leuk op vakantie. Op het strand zie je ook alle Nederlanders. Die gaan om 5 uur gaan ze weg. Ofwel is het tot 9 uur s'avonds nog 30 graden. Maar om 6 uur is het strand leeg.
2: Het is ook zo Hollands om 6 uur aan de piepers te gaan.
4: Ja, maar het is hartstikke goed hoor. Zo'n vast eetritme is goed voor je gezondheid. Het blijkt uit onderzoek. Het is goed voor je hart. Het is goed voor je hart.
2: Hoezo, waarom dan?
4: Nou, het is gewoon zo.
2: Oké, sorry. Je bent niet de onderzoeker, je bent alleen de brenger van het nieuws.
4: Nee, precies, ik ben alleen de brenger. Let wel op dat je het ritme ook doortrekt in het weekend.
2: Oh.
4: Want ga je dan ineens heel veel later eten, dan krijg je last van een eetjetlag.
2: Oh ja.
4: En dat kan vooral bij mannen slecht zijn voor de gezondheid.
2: Nou, iets makkelijk allemaal.
6: Zometeen verdubbel je salaris.
7: In 1 minuut.
8: Hoi, ik ben Tom, 31 jaar. Ik kom uit Uden en ik ben HR-adviseur.
6: Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45. Yeah.

Ja, je vergeet liever het spel van gisteren, denk ik. Hij ging bij vraag 1 al nat. Vandaag de beurt aan HR-adviseur Tom. Of hij verder komt dan vraag 1. Ik mag het hopen. Misschien wel zijn salaris gaat verdubbelen, hoor je zo. Naar Carol G met Bruno Mars.

0: Carol G, Bruno Mars, Still bij Q Music.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: 4:15. Tom, goedemiddag.
3: En goedemiddag.
0: Welkom in jouw arena.
3: Dankjewel.
0: Tom, je werkt als HR-adviseur.
3: Ja.
0: Bij een bedrijf waar ik lang geleden ook heb gewerkt.
3: Ja, ik ben ervan op de hoogte, Domien.
0: Is dat zo, ja?
3: Ja.
0: Mijn foto hangt nog steeds aan de muur daar als medewerker van de maand natuurlijk.
3: En aan de verbouwing niet meer.
0: Oh, jammer. Jij werkt als HR-adviseur bij Omroep Brabant.
3: Ja, dat klopt.
0: Wat leuk. Ja, Omroep Brabant is natuurlijk de regionale omroep van de prachtige provincie Brabant.
4: Ja, drie uurkes vooraf, toch?
0: Drie uurkes vooraf.
4: Kijk, altijd.
0: Met carnaval is natuurlijk een groot feest daar.
4: Dan kun je niet even in het Brabant doen dan?
0: Nee, ik kan het niet. Ik hoor Tom zijn tongval en die is nu al meer Brabant dan ik. Beter dan Tom kan ik het niet. Tom,
3: is dat zo?
0: Ja, joh, ik ben het helemaal verleerd. Ik ben het helemaal uitgeslagen toen ik in Hilversum kwam werken. En zo gaat dat.
3: Oké.
0: Wat maakt het werken bij Omroep Brabant zo leuk? Wat is jouw baan als HR-adviseur? Waarom is dat zo leuk?
3: Nou, mijn baan is heel leuk omdat we met hele leuke, fijne journalisten werken.
0: Ja.
3: En we hebben natuurlijk ook een radioafdeling, hè.

0: gewoon dat deze collega's zo'n enorm veel passie voor hun eigen vak hebben. En ook voor hun eigen radioshows bijvoorbeeld. En doen er echt alles aan om het beste eruit te halen. En dat is het allermooiste wat er is.
1: Wat verdien je als HR-adviseur per maand, Tom?
0: 3200 euro.
1: Voor hoeveel uur is dat?
0: 36.
1: En je bent zelf 31 jaar jong.
0: Ja.
1: Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Het telt zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 3200 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
0: Helemaal duidelijk.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, zeker.
1: Ik wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Wat is de derde maand van het jaar?
0: Maart.
1: Wat voor dier is het fictieve karakter Paddington?
0: Pas.
1: Hoeveel is 110 plus 32?
0: 110 plus 32 is 142.
1: Van welke zangeres is de Q-top 1500 hit Houdini?
0: Pas.
1: Welke social media app heeft een wit spookje in het logo?
0: Snapchat.
1: In welke stad staat de Radboud Universiteit?
0: Nijmegen.
1: Wie schreef het boek Turks Fruit?
0: Die mag niet meer passen.
1: Nee, het fictieve beertje. Het fictieve karakter.
0: Ja, dat was een beer.
1: Dan mag je niet passen.
0: Jan Wolker.
1: Dat is goed. Welk groen kruid zit er in traditionele pesto?
0: En de andere was trouwens Dua Lipa.
1: Welk groen kruid zit er in de traditionele pesto?
0: Pas.
1: In welk jaar viel de Berlijnse muur? Mag je passen?
0: Pas.
1: Bij welke sport horen de termen holing one en birdie?
0: Golf.
1: In welk jaar viel de Berlijnse muur?
2: Ik heb je al een beetje geholpen
1: en de tijd was om.
0: Ja.
1: 1989, beste Tom, boort jou in dit geval 3310 euro door de neus.
0: Ja, balen. Ja, dat is echt moeilijk, maar...
1: Het is een moeilijk spel, hè?
0: Ja, zeker. Maar ver gekomen, helaas net niet.
1: Heel ver gekomen. Een klein beetje hulp van Google en van mij ook. Het fictieve beertje Paddington. Maar die had je zelf ook al gegoogeld. En volgens mij had je het altijd ook zonder mijn hulp geweten.
0: Ja, uiteindelijk heb je heel veel hulpmiddelen tegenwoordig.
1: Als je dan toch even
0: nog een check soms.
1: Maar de tijd gaat hard, dat zeg ik iedere dag. De klok is onverbiddelijk. Het jaar 1989 was het jaar voor de Berlijnse muur. Je hebt 9 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro is 90 euro cash dat je krijgt van Q-Music en Tempo Team. Maar dus, zoals gezegd, niet de gedroomde 3200 euro.
0: Nou, nog steeds heel blij mee. Dankjewel.
1: Tom, lekker gespeeld en ik wens je een mooie donderdag.
0: Jullie ook, dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Verdubbel je salaris.
4: In 1 minuut.
3: Ga ook de uitdaging aan.
4: En geef je op via de Q-Music app.

0: Golding, Burn by Q-Music in de middagshow. Daarvoor speelden we verdubbelde salaris in 1 minuut met Tom. Net niet gelukt, 9 vragen goed beantwoord. Je bent welkom in jouw arena als je aanmeldt via Q-Music.nl of via de Q-Music-app. Onderweg naar 5 uur, laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Vanavond begint PSV aan zijn eerste wedstrijd in de Champions League. We blikken zo vooruit.
0: En topic komt eraan.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké. Elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
14: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar! Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
14: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
17: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
18: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
19: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
20: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
20: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
22: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
24: Jongens, eten!
25: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
27: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
30: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso. Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo. Vandaag om 17:15 in de Q-middagshow.
31: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
0: Vijf uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kunen.
1: Goedemiddag. Er wordt gewerkt aan maatregelen tegen opstootjes in voetbalstadions. Justitieminister Van Wil die praat erover met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie. Wat voor maatregelen, dat weten we nog niet. Afgelopen tijd is er vaak gedoe geweest in stadions. Vorige maand nog gooiden Feyenoord-supporters vuurwerk op het veld, waardoor de mensen gewond raakten. Alle coronaverhoren zitten erop. De enquêtecommissie denkt nu genoeg te weten om te beginnen aan het eindverslag. En dat zal volgend jaar klaar zijn. De Tweede Kamer hoopt in beeld te krijgen hoe het kabinet het tijdens de coronacrisis heeft gedaan. En hoe het een volgende keer beter kan. Er is een groot onderzoek aan de gang naar fraude met paardenvlees. Op meerdere plekken in ons land zijn invallen gedaan. Mogelijk zijn oude sportpaarden naar de slacht gegaan. En dat mag niet, want die hebben vaak medicijnen gehad. Ook in Frankrijk en Ierland zijn invallen gedaan. En vanavond begint PSV aan zijn eerste wedstrijd in de Champions League. PSV speelt thuis tegen Shakhtar Donetsk. En daar zitten wel een aantal goede spelers bij, vertelt onze voetbalverslaggever
0: Riepke Bakker.
32: Wie Shakhtar zegt, zegt Oekraïne. Maar je kunt ook Brazilië zeggen. Bijna de halve selectie van Shakhtar is Braziliaans. En dat zijn aardige voetballers. Vorig jaar schakelde Shakhtar door 5 goals van Brazilianen AZ uit in de kwartfinales van de Conference League. PSV is gewaarschuwd.
1: PSV Shakhtar Donetsk is vanavond om 18:45. Ga je het nou elke keer doen?
0: Nou, je liet ook even een stilte vallen. Ja. Je liet ook even een stilte vallen nadat Riepke Bakker iets had verteld. Liep jij een stilte? Want je verwachtte eigenlijk deze verwachtte je eigenlijk. En dan kon je aankondigen hoe laat de wedstrijd was vanavond.
1: Maar ik ben gewoon helemaal afgericht al op jouw geluidjes en dingen.
0: Dat is ook wat ik afdwing in dit programma. Maar we kunnen het vandaag voor het laatst doen. Dan doe ik maandag doe ik gewoon weer normaal.
1: Nou ja, gewoon gooi me gewoon af en toe even in.
0: Hier vind het hartstikke leuk.
1: Ja, vind het wel leuk. Het weer. Nog een beetje zon, maar de bewolking neemt vanavond en vannacht toe. En het kan ook gaan regenen. Morgen helaas ook af en toe een bui. Het westen krijgt wel een zonnetje en dan wordt het ongeveer 20 graden.
0: Op een keer Flitsmeister belt 79 files. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel. Door een auto met pech 11 kilometer met 1 uur en 14 minuten vertraging. De A15 Ridderkerk-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 9 kilometer met 1 uur. En de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Schavendeel en Klaverpolder. Daar staat ook luisteraar Dogjuan. Ik hoop dat je naam goed uitspreekt.
2: Oeh.
0: Die vrij. Dogjuan.
2: Doch Juan. Ach, Doch Juan.
0: En Doch Juan Erkan. Die zegt, wat de hel is er aan de hand op de A16? Daar is een auto met pech, dus het zal wel een ongeluk zijn geweest. Je komt tussen Schavendeel en Klaverpolder, daardoor in een file van 5 kilometer terecht. En je staat in een vertraging van 37 minuten. Hoppa! Het is 5 over 5. Donderdagmiddag, Little Friday. Inpakken, wegwezen.
3: Klaar met je werk!
4: Oké, let's go.
5: Domien en Anton.
0: Hey Anton.
2: Hallo, hey Domien.
0: Onderweg naar Tankbonden Bingo met Dua Lipa, Houdini, zometeen naar Topic Baggage. Sorry, papi.

0: Topic and Becky G. Sorry, Poppy, back your music. Gezellig. Ik ben maar heen. Oh mijn hemel.
1: Daphne is aan de beurt.
0: Oh mijn hemel, Daphne van de Plas. Daphne van de Plas. Ja, oké.
2: Oh, gezellig.
1: Dat was dus Daphne van de Plas.
0: Ja, 8:05, goedemiddag. Het is de donderdagmiddagshow voor 10 september. Mieke laat net weten in de Q-app dat ze boodschappen heeft gedaan. En schrijft daarbij, altijd zo heerlijk als de winkel bijna leeg is.
1: Dat heeft ze allemaal gekocht dan?
0: Nee, ik denk dat ze qua mensen bedoelt, toch? Ja, of ze heeft een enorme boodschappenlijst meegenomen. Dat kan ook, ja.
1: Ik denk dat ze de winkel leeg gekocht.
0: Nee, ik denk dat de schappen leeg zijn.
1: Ik denk dat zij
0: gewoon mazzel heeft gehad met een bijna lege supermarkt.
1: Ja, precies.
0: Maar dat gebeurt ook niet vaak, dat je rond 5 uur een bijna lege supermarkt aantrekt.
1: Iedereen toch eten kopen?
0: Dan moet iedereen eten kopen, ja. Dan een bericht van Quinten. Ja, het is eigenlijk gericht aan jou, Anton.
3: Hey, Domien en Anton. Hey, ik zou graag een voorstel willen doen. Kunnen we niet om 17:45 Tank Bonnebingo doen? Want dan kan ik nog even luisteren.
1: Nee.
0: Oh nee! Vandaag niet. 17:45 mensen. Nee.
1: Jawel, natuurlijk. Oh. Voor jou maken we een uitzondering, beste Quinten.
0: Ja, bij hoge uitzondering van Quinten vandaag. 17:45,
1: dus houd er rekening mee. 17:45.
0: Nog steeds heel veel berichten van mensen die zich bemoeien met het debakel over het wc-papiertje wat ik vanmorgen aantrof. De toiletrol die achterstevoren hing. Het velletje tegen de muur, aan de kant van de muur, niet aan de voorkant.
1: Ja, dat maakt toch niet uit hoe velletje hangt?
0: Het maakt wel uit. We hebben inmiddels besloten, heel Nederland houdt ze daar vanaf nu aan. Velletje naar voren. Jeffrey die stuurde er een bericht over.
4: Zulke discussies zijn precies de reden waarom ik naar Q-Music luister.
1: We kunnen hier een diepte-interview houden over de Midden-Oosten-problematiek. Alles kunnen we doen. Maar nee, deze discussies zijn de reden waarom Jeffrey naar Q-Music luistert.
0: Heb ik er nog wel één?
1: Oh, god.
0: Ja, heb ik er nog wel één?
1: Oh, god.
0: Ik ben er net even tijdens de reclame gaan plassen.
1: Ja, ik miste je al.
0: Hier bij Q-Music. Ja. En wij hebben op de spiegel, ik weet niet of dat bij de vrouwen ook zo is, ik denk het wel.
5: Ja.
0: We hebben op de spiegel geplakt, hebben we zo'n feedbackknop.
1: Oh, met die gezichtjes.
0: Met die gezichtjes.
5: Ja, ja. Dus, ja, leuk vind ik dat.
0: Hoezo, wat is daar leuk aan?
5: Nou, ik vind gewoon die smileys gewoon al heel gezellig. Behalve dan die verdrietige. Maar...
0: Ja, dus je hebt een verdrietige, je hebt een neutrale, je hebt een hele blije.
5: Ja.
0: En het idee daarvan is dus dat wij als toiletgangers, hè, we zitten toch lekker in de materie vandaag, dat wij dan laten weten door middel van een druk op een van die knoppen, wat wij van toiletbezoek vinden.
1: Ja, dat doe jij? Super.
0: Nee, ik doe dat nooit. Want er gebeurt natuurlijk helemaal niks mee. Er is natuurlijk niemand leest dat uit. Dat is volgens mij gewoon een stukje. Dat is gewoon een stukje plastic. Daar zit echt geen Bluetooth connector achter.
1: Dat zou toch best wel kunnen. Nee,
5: dat is speciaal iemands werk om elke dag.
0: Heb jij diegene ooit gezien?
5: Te checken.
1: Nee, Harry.
0: Harry van de feedbackknop.
1: Harry van de feedbackknop.
0: Nee, ik denk dat die feedbackknop, het viel me net weer op, die feedbackknoppen doen niks. Dat denk ik echt.
1: Nou, ik denk dat het wel. Waarom hangt het er anders?
0: Maar doen jullie iedere dag een feedbackje geven?
5: Ja, tuurlijk.
0: Maar je weet toch niet wie dan daarvoor een feedback heeft gegeven of hij of zij de handen heeft gewassen?
5: Niet dat. Oh, ja. Iets vies.
0: Ik vind het wel een beetje gooien. Nou, mocht jij in de feedbackelarij zitten wat betreft de toiletten, laat het even weten.
1: Feedbackelarij.
0: In de Q-Music app. Dank je wel.

0: Lost Frequencies, Live It All. Het gaat vandaag toch vooral over het kleinste kamertje in de middagshow. Excuses daarvoor.
1: Een soort thema-uitzending is het eigenlijk.
0: Bijna wel. Kort programma doorspoelen.
1: Leuk.
0: Ja. Het gaat nu om de feedbackknoppen. Die je vooral ook op luchthavens ziet. Er op Schiphol, Eindhoven Airport, daar zijn ze ook op de toilet. En dan kun je laten weten of je rood ontevreden bent of groen heel tevreden over je toiletbezoek. Nou, ik denk dat dus die feedbackkastjes, dat die helemaal aan niks gekoppeld zijn. Dat het een soort van psychisch spel is dat ze met ons spelen.
1: Nou, anders hang je het toch niet op. Waarom moet je het anders ophangen?
0: Dus ik vroeg, zit er iemand in die feedbackelarij? En heeft iemand hiermee te maken? Laat je even horen in de Q-Music app. En ik wilde eigenlijk al gaan zeggen op de radio dat wij het in dit programma kunnen hebben over het NK neusfluiten met mensen met rood haar in het dorpje Toorn. En dan luistert toevallig de winnaar van dat NK. Ja, die heb je dan binnen één minuut in de app hangen.
1: Dat is wel altijd zo.
0: Altijd zo. Hier meldt niemand zich over. Tot de laatste 20 seconden van Lost Frequencies. Hier is Henk.
2: Hey Lumine en Anton, ik ben als facilitair manager verantwoordelijk voor de schoonmaak. En wij hebben net die kastjes ook gekregen waar je op kan klikken. In een online dashboard kan ik zien of de toiletbezoekers tevreden zijn. En dan kan ik het schoonmaakteam daarop aansturen. Dus of een compliment geven of op de donder geven dat ze beter hun best moeten doen. Succes!
1: Ja, dit is fantastisch. Een heel groot computersysteem.
0: Heeft een online dashboard waar hij dus de hele dag kan zien of mensen tevreden zijn over.

0: Hallo.
1: Hi.
0: Hi.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hi.
1: Ja.
0: Ja. Kun je mij goed verstaan?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Kan je ook goed verstaan? Ik denk dat jij in de auto zit.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ja, ja. Met wie spreek ik eigenlijk?
1: Met Hanna.
0: Hanna, je spreekt met Domien en Anton van de Q-middagshow.
1: Oh my lord, ik ben het door.
2: Je bent het door.
0: Hanna, je hoort een
1: Sam. Ik ben
0: zo blij. Ja, ik heb er niks gezegd. Ho, rust, kalm aan, hè, kalm aan.
1: Ja,
0: het kan, nee. Het kan ook... Nee, hoezo nee?
1: Ja, die gaan we niet vooruit.
0: Oké.
1: Okay. Ga daar niet even... het is geen 1 april.
0: Nee, oké. Okay. En dus jij denkt, je bent op de radio, dus je hebt 2 tickets.
1: Ja, ik hoor jou niet zo vaak, Kam. Ik heb jou niet vaak aan de lijn.
0: Nee, dat is maar goed ook. Want anders dan zou jij inmiddels een blok hebben... en dan zou ik je geen tickets mogen geven voor Somber, beste Hanna.
1: Ja.
0: Lieve Hanna, jij hoorde 12 to 12 van Somber. Ik heb eigenlijk maar 1 boodschap voor je. Jij gaat volgend jaar naar de Ziggo Dome!
1: Jij krijgt
0: 2 tickets voor Q-Music Presents Somber op maandag 31 mei in Amsterdam. Lieve Hanna, waarom moet jij naar Somber? Waarom ben je er zo blij mee?
1: Ja, ik ben er gewoon zo fan van. Vanaf het eerste liedje dat ik ze hoorde was ik zo fan van ze. Dus je kan me echt niet gelukkiger maken.
0: Jij bent erbij. Je moet er even aftellen. 31 mei 2027 gaat het gebeuren. Hanna, jij gaat naar Somber.
1: Helemaal leuk. Dankjewel.

0: Al City, Coloray Jepsen, Good Time bij Q Music. Onderweg de 5:30, het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag. Psychologen hebben de manier gevonden om iedereen aan de tweedehands kleding te krijgen.
0: En turn the lights off.

0: met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
3: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op Esso.

0: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
1: Gekkenhuis bij Leen Bakker.

0: naar Weltsink.nl.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar Simyo.nl.
2: Simyo. De prijs van

0: op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet en Sepeldruiven 1 plus 1 gratis.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
4: Goedemiddag, het is 5:30, oftewel een kwartier voor tankbonnen bingo. Verkeer van Flitsmeister met 76 files. Vertragingen langer dan 35 minuten op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 6 kilometer met 42 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewoude-Rijndijk en Prins Klausplein. 13 kilometer met 36 minuten. En de laatste de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug door een auto met pech 7 kilometer. Vertraging 1 uur en 7 minuten.
5: Af en toe nog zon, maar vanavond neemt de bewolking toe en dan kan het ook gaan regenen. Op dit moment is het in Dordrecht 20,1 graden... en in het dorpje Sint-Jacobi-parochie in Friesland is het 15,9 graden.
4: Evie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemiddag. Er wordt gewerkt aan hardere maatregelen tegen onruststokers in voetbalstadions. Justitieminister Van Wil die praat daarover met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie. Wat voor maatregelen we dan gaan krijgen, dat is nog onbekend. Maar afgelopen tijd is er vaak gedoe geweest in stadions. Vorige maand nog gooiden Feyenoord-supporters vuurwerk op het veld, waardoor er mensen gewond raakten. We hebben weer een weerrecord te pakken. Want vorige maand was wereldwijd de heetste augustus ooit. Dat zeggen klimaatwetenschappers.
5: Het is eigenlijk niet echt iets om blij om te zijn.
6: Want ja, dat het steeds warmer wordt, dat komt volgens experts vooral door de uitstoot van broeikasgassen. Het was wereldwijd gemiddeld bijna 17 graden. Ja, eind juni bij ons nog, hè, gold voor het allereerst code rood vanwege de hitte. Honderden berichten van premier Jette en zijn partij D66... die blijken helemaal niet zelf geschreven, maar door AI.
4: Hey.
6: Dat heeft de Volkskrant ontdekt. Het gaat om ruim 200 berichten op onder andere Instagram. Ook delen van Jettens boek en teksten voor campagnefilmpjes zijn met AI gemaakt.
4: Oh, dat vind ik wel heel matig.
6: Ja, dat klinkt toch wel ongemakkelijk. Experts die zeggen ook dit is slecht voor zijn geloofwaardigheid. Maar Jette zelf die ziet het probleem eigenlijk niet zo.
7: Net als, wat is het inmiddels, driekwart van de Nederlanders gebruik ik ook af en toe AI om dingen beter te maken. Maar alle social media posts die we doen worden ook door mensen gecheckt.
4: Ja, wordt het gecheckt of wordt het in je eigen woorden? Want dat vind ik het verschil. Ik vind AI, ik heb al vaker gezegd in het programma ook. Ik vind AI, dat moeten we, zolang het kan, moeten we dat omarmen. En je moet het inzetten om er zelf slimmer van te worden. En er zelf beter van te worden. Ik vind het best oké dat je aan AI een vraag stelt, aan een AI-tool. Maar ik denk, zeker als je dus een politicus bent. Ja. En je gaat publiceren, dan moet je dat wel in je eigen woorden doen. En dan kan AI een hulpmiddel zijn om de woorden te vinden of een bepaald onderzoek te doen. Maar je zult het inderdaad eerst altijd moeten checken en dan dus in je eigen woorden moeten overbrengen.
6: Ja,
5: zoals een premier.
4: Ja, ik vind het wel kwalijk hoor.
6: Ja, iemand zegt dus ook in de Volkskrant, op deze manier verwatert de authenticiteit van de premier.
4: Ja, dat snap ik wel.
6: Dat is wel een beetje wat er gebeurt. Ja. En psychologen hebben de manier gevonden om echt iedereen, ook jullie, aan de tweedehands kleding te krijgen.
4: Nou, ik vind tweedehands kleding in principe niet zo'n probleem. Ik vind vooral die tweedehands kledingwinkels vind ik zo muf.
5: Ja, dat lucht. Stinkt.
4: Daar heb ik gewoon niks mee.
6: Die muffe geur.
4: Door huidflora.
5: Oh ja.
4: Ja, ik heb het een paar weken geleden over gehad. Het woord huidflora, daar komt dat door. Dat is een heel speciale geur. Dat komt omdat dus al die mensen...
6: Unieke geur.
4: Ja, uniek. Nou ja, uniek is het.
5: Per persoon.
4: Ja. En dat komt omdat al die mensen die hebben die kleding gedragen. En dan komt dus al die huidflora, dus je schilvers en ook je zweet en zo. Dat gaat allemaal in de leren zitten. En dat, al die jassen bij elkaar en die trui.
5: Geen reclame.
4: Dat gaat een beetje, rieken natuurlijk.
6: Maar heel vaak is die kleding eigenlijk gewoon prima schoon.
4: Zeker.
6: Hoor.
4: Absoluut, absoluut. Maar goed, er zit wel een bepaald luchtje aan.
6: Ja. Twee psychologen van de Radboud Universiteit in Nijmegen die zijn hier dus helemaal ingedoken. Zij hebben op onopvallende plekken in tweedehands winkels geurverspreiders neergezet.
4: Huh?
6: De ene dag verspreiden ze de geur van citrus. De andere dag de geur van frisse was.
4: Ja.
6: En weer de andere dag was er geen geurtje. Dus dan hing er gewoon die kenmerkende muffe geur.
4: Die huidflora geur. Ja.
6: Nou, wat bleek? Bij de frisse wasgeur vonden mensen de kleding mooier.
4: Ja.
6: Dus ze waren positiever over de kleding. En ze gaven dus echt meer geld uit.
2: Wat goed. Joh.
6: En achteraf, als ze dan vroegen aan die mensen van... heb je iets gemerkt in de winkel? Nou, dan hadden ze het niet echt gemerkt.
4: Maar dit is wel goed, want het is goed dat je het zegt. Die kleding die daar hangt is natuurlijk in, nou, laten we zeggen... 3/4 van de gevallen, echt in 75%, is dat natuurlijk allemaal netjes gewassen.
6: Ja.
4: Ik weet eigenlijk niet of de tweedehands kledingwinkels dat zelf ook doen. Ik denk, die vintage stores natuurlijk wel, die gooien dan wel even in de wasmachine.
6: Ja.
4: Dus je laat je ook een beetje in de war brengen door die geur die daar kan hangen.
5: Ja,
4: dus als het dus naar frisse was ruikt, dan denk je meteen, dat zal wel gewassen zijn ook.
5: Ja. Nou ja, ik vind het wel goed. Als we hierdoor dat meer gaan doen, dan is het alleen maar een plusje, toch?
4: Ja, precies. Ja. Dus overal lekker die geurverspreidertjes neerzetten. Gaan we ook een keer lekker tweedehands winkel, Anton?
5: Oh, volgende week. Wanneer kun je?
4: Dat kan ik niet.
5: Eind van je werkdag is een zin. Lekker op weg naar.
4: Echt druk. Even nog tot de middag spelen. Heel druk. Ja, ja.

0: Britney Spears en Baby One More Time. Wat is er?
1: Sorry, jij zat zo lekker even te Instagrammen. En toen
0: Nee, ik was even aan het opzoeken. Kijk, hier, je kunt het hier zien. Ik was even aan het opzoeken waar ik vandaag voor getankt had.
1: Oh, jee.
0: Voor welk bedrag? Dat zat ik even op te zoeken.
1: Oh, sorry, ja, ik denk dat liedje loopt af.
0: Ja, is toch mijn werk? Dat weet ik toch.
1: Oké, jij doet dat op gehoor.
0: Oh, ja, op gehoor, op gevoel.
1: Ach, ik zit me weer druk te maken om niks.
0: Britney Spears, Baby One More Time in de Q-Music Middagshow. Ik ga zo meteen vertellen voor hoeveel euro ik vandaag heb getankt. Eerst even naar een bericht van Charlotte.
2: Hey Domien, de tankpannenbingo is natuurlijk weer vandaag. Ja. Maar ik vroeg me af of jullie daar nog aanpassingen in gingen maken met de huidige benzineprijzen. Mm-hmm. Want ik heb nu getankt en dat was 106 euro. Maar ja, dan heb ik natuurlijk nooit bingo, want 106 zit niet in de bingo. Nee. Hoe hadden jullie daar toevallig over nagedacht? Doeg!
1: Zal ik het zeggen?
0: Ja, leg eens even uit. Dus hij heeft een bon met 106 euro.
1: Kijk, als we dan dus 06 draaien, ja. dus de 6, hè, de 06, dan mag hij ook meedoen voor 106. Dus
0: hey, voilà.
1: 06 en voor 106.

0: voor zes. Wij spelen het origineel. Welkom bij de tankbollen bingo van 10, 9, 20, 26. Ik heb vandaag getankt.
1: Ja, voor hoeveel heb je nou getankt?
0: €152.
2: Nou, dat is toch niet normaal?
0: Nou, maar ik rij een tank van... vanmiddag ging er 64 liter in.
2: Zo, het is wel een forse tank.
0: Het is een dorstig beestje.
2: Ja.
0: 64 liter voor €152. En heb ik nog niet eens langs de snelweg getankt.
2: Ja, maar wat een geld.
0: En wat een geld. Gelukkig zijn daar je vrienden van de Q-Music Middagshow. We willen graag zometeen jouw bon betalen. Plus een gratis tankbeurt bij Esso. Het is heel eenvoudig. Er worden zometeen vier getallen getrokken. 01 tot en met 99. Heel scherp van Charlotte. Die zitten in de gouden bingo-molen van Anton Griep. Een van die vier getallen moet in je betaalde bedrag of in het aantal getankte liters zitten. Voor of achter komma, dat mag uiteraard allebei. Heb je bingo, dan maak je een foto van je bon. Die stuur je in via de Q-Music app. En wie weet kom je met je bingo op de radio en win je dus dat getankte bedrag terug overgemaakt. Plus die gratis tankbeurt bij Esso.
2: Duidelijk!

0: Oh, bescheiden.
1: Maar ik houd klein vandaag.
0: Ja, goed zo. Ik wil weer een poliep.
1: Zo is het. Ja.
0: Hey, is het niet leuk als ik een getal noem? Dat is wel een leuke anekdote bij die leeftijd hebben van het getal. Dat we die dan vertellen?
1: Ja, doe maar.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oh, nou, dit is heel toevallig. Dit is 06.
1: 06.
0: Waar we net een appje over kregen.
1: 06. Ik, 06, ja.
0: Zes jaar dus, hè?
1: Ik ging naar groep 3.
0: Nou,
1: ook een hele leuke
0: anekdote.
1: Ja, ja, ja, juf Hanneke.
0: Was zij leuk, juf Hanneke?
1: Ja, juf Hanneke was heel leuk. Juf Angelique was ook heel leuk.
0: Nou, die was van groep 2 zeker?
1: Nee, die was ook van groep 3.
0: Ook?
1: We hadden heel veel juffen in groep 3. Ja, het is jouw spelletje.
0: Ja. Dit is... 86. Nou, dit is een probleem.
1: Nou, welke anekdote heb jij bij 86?
0: Ja, maar toen ik 86
1: was. Ik weet het! Ik weet het! Wanneer ben jij geboren? Welk jaar ben je geboren?
0: Oh, 1986!
1: Ja! Yes! Oké, snel door. Snel
0: leuk.
1: Door.
0: Ja. Het is echt leuk dit.
1: Heel leuk. Heel leuk.
0: Een leuke twist.
1: Ja.
0: Nou, dit is 60. Dus 06 en nu 60. Maar ja, dat kan toch niet?
1: Nou, ik hoop dat ik het haal.
0: Ja!
1: Goh! Met deze levens, ik hoop dat ik het haal.
0: Ja, goeie anekdote, leuk.
1: Ja, dankjewel, denk ik.
0: En dan gaan we alweer naar het laatste getalletje van vandaag.
1: Jammer, want ik zat net zo lekker in die anekdotes.
0: Nou, ik vind wel dat we een beetje diepgang dragen.
1: Absoluut, eindelijk een beetje diepgang in de bingo.
0: Godsamme.
1: Nee toch?
0: 99.
1: Nou, 1999.
0: Ach, dat was jouw geboortejaar.
1: Nee, dat was denk ik het allereerste jaar dat ik bij de lokale omroep van Goorle een radioprogramma maakte.
0: Oh, en hoe heette dat dan?
1: Had je wat.
0: Had je wat?
1: Ja, dat programma heette Had je wat.
0: Wat leuk.
1: Okay. Nou, mag ik even, wel leuk, we hebben 99 niet zo heel vaak. Dat is natuurlijk het hoogste getal in de bingomolen. Mag ik ze even van laag naar hoog?
0: Nou, 06.

0: 60, 86 en 99 dus.
1: Heb jij bingo met een van deze vier getallen, met een van deze vier prachtige anekdotes? Maak een foto van je bon, stuur hem in en win de tankbonnen bingo van vandaag. Dit is Sienna Spyro en Great Expectation met you.

0: Sienna Spyro en Great Expectation bij Q Music. Van 10 september 2026. We spelen met Ben. Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ga jou heel snel koppelen aan Anton. Anton, Ben. Ben, Anton. Nee, ik ben Domien, maar dit is Anton. Hier komt Anton.
2: Hey, Ben.
1: Hey, Anton.
2: Hoe heet je van achteren?
1: Boon.
2: Ben Boon. Ben yes. Boon. Ja,
0: dat
2: Ben Boon.
0: Hartstikke leuk, Ben.
1: The one and only one.
0: Ben Boon.
2: Where are you from, Ben Boon?
1: Emmen.
2: Emmen. Ja, ik heb geen vragen meer.
0: Ja, ik heb geen vragen. Wat is het leukste? Heb je er veel van gemerkt dat de koning er 2 jaar geleden was?
2: Goeie vraag. Ja, heb je er nog last van?
1: Nog steeds, ja.
2: Ja. En waar merk je dat vooral aan?
1: Dat alles zo in één keer zo serieus is geworden.
2: Ja, ja, ja. Zelfs Emme heeft zichzelf nu als stad gezien.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, Ben Boon, ik vond het een goed gesprek. We gaan snel naar de ontknoping van dit middagvariété. waar heb jij de bingo, Ben Boon?
1: Ja, 86.
2: 86, dus in het bedrag. Even de bon erbij. Ik zie daar inderdaad staan 101 euro. Moet je nagaan, hè?
0: Zo.
2: 101 euro en 86 cent. Ja,
1: man.
2: Dat is een juist.

0: Benson Boone heb jij in jouw naam zitten. Je bent eigenlijk de Benson Boone van Emmen.
1: Emmen?
0: Ja.
1: Ben jij het?
2: Ik ben het, jongens.
0: Jij bent het. Benson Boone, ofwel Ben Boone uit Emmen. Wij hebben geweldig nieuws voor jou. Jij wint een gratis tankbeurt bij Esso. En daarbij mogen wij jou feliciteren met €101,86.
2: Lekker.
0: Nou, is de grote vraag, Ben Boone. Wat ga je ermee doen met €101,86?
2: Ja, tanken natuurlijk.
0: En daarna weer veilig de weg op. Smith komt eraan. Dan draai je weer echt iedere week naar Tankbon de Bingen.
3: Hey, is het al weekend?
0: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Tankbon de Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Boek

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
21: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika en morgen?

0: Deals Bijbel.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probleem.

0: op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld. De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Jongens, is de mond leeg?
5: Ja, shit.
4: Oké, ik kan toch niet weer. Wat is dit nou weer voor onprofessioneel gedoe van het nieuwslezen?
5: Nou zeg.
4: Is het weg?
5: Mag ik ook af en toe even eten?
4: Zit iemand tussen je tanden?
5: Echt?
4: Ja, slaat je bla. Laat je slaan.
5: Slaat je bla.
4: Oké, nou het nieuws. Even goedenavond.
5: Goedenavond. De relatie tussen ouders en scholen die verslechtert, zegt de onderwijsraad.
6: Eén keer per uur iets te doen.
5: Twee keer per uur.
6: Oh, twee keer per uur.
5: En dan ook nog af en toe even zeggen wat er straks komt. Oh, hè? Ja. Ook nog. Ik heb het hartstikke druk, man.
4: En dan kun je nog kunnen voorbereiden.
5: Nee, dit is nog mijn lunch.
6: Nou, dat is al op.
5: Het is
4: lunch, zo druk is het geweest vandaag. Excuse. 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen.
5: Goedenavond. De relatie tussen ouders en scholen verslechtert, zegt de onderwijsraad. Er zijn steeds vaker ruzies die eindigen bij een geschillencommissie. Ruzies gaan bijvoorbeeld over een schooladvies voor de middelbare. Leraren die krijgen hier extra werkstress door. Premier Jette blijft gewoon AI gebruiken voor zijn teksten. Net als 3/4 van de Nederlanders, zegt hij. Hij denkt niet dat het slecht is voor zijn geloofwaardigheid. De Volkskrant ontdekte dat de premier onder andere in 200 berichten op de socials AI heeft gebruikt. Alle coronaverhoren zitten erop. De enquêtecommissie denkt nu genoeg te weten om te beginnen aan het eindverslag. En dat zal dan volgend jaar klaar moeten zijn. De Tweede Kamer hoopt zo in beeld te krijgen hoe het kabinet het tijdens de coronacrisis heeft gedaan. En hoe het een volgende keer beter kan. Ook de Franse voetbalbond is klaar met Infantino. Ze geven geen steun meer voor zijn herverkiezing als voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Reden is het plan dat Infantino lanceerde om het WK commerciëler te maken. Ook onder andere België en ons land willen af van Infantino. Het weer, de bewolking neemt toe en tegen de ochtend krijgen we regen. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 20.
4: Eet smakelijk.
5: Dankjewel.
4: Je verkeer, Flitsmeister meldt nog 92 files in Nederland. Vertragingen van 25 minuten of langer op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen het Liemersaakwaduct en Leidschendam, 10 kilometer met een half uur. En op de A12 Lunette Oude Rijn. Wacht even tot de microfoon dicht is.
5: Lunette... Ja, dat kan jij toch doen?
4: Oké. Okay. Lunette Oude Rijn op de hoofdrijbaan door een auto met pech. 7 kilometer, vertraging is 27 minuten.
7: Hey Mattie!
8: Hey Mattie!
9: Hey Mattie!
10: Met Luc.
11: Hey Mattie!
10: Annemarie.
12: Hey Mattie!
10: En de redactie.
13: Hey Mattie! Mattie.
10: Iedere ochtend bij Q Music. Q
14: Music. Domien en Anton.
4: Goedenavond.
6: Goedenavond.
4: Het is de middagshow van donderdag met Jay-Z en Linkin Park. Zometeen Nam Encore komt eraan. Naar Miles en Niall.

0: September 2026. Het is de avond dat Harry Styles nieuwe tourdata heeft aangekondigd. Ja, dat was niet helemaal de afspraak met Harry Styles. Na 10 avonden in de Johan Cruijff Arena afgelopen jaar komt hij weer terug naar Europa. Details zometeen even na 6:30 in een KKO-verse top 40 update hier bij Q. Ook de avond dat PSV in actie komt in de Champions League. Gaan spelen tegen Shakhtar Donetsk, Oekraïnse club. In de Q-app heeft Arnoud er vertrouwen in.
1: Ik zeg 3-1 overwinning voor ons allermooiste PSV.
0: Staat genoteerd. Ja, en de avond dat ik de B&B van Liefde Reunie ga kijken natuurlijk.
2: Heb je die nog niet gekeken?
0: Hij staat vanavond online op Videoland.
2: Ja, niet gisteren al.
0: Ja, maar hij staat vanavond nog steeds online op Videoland. Ja,
2: maar gisteren om 9:30, ik zat echt naar het testbeeld te kijken, te wachten tot ik erop stond.
0: 9:30 was wel de afspraak, toch, met Videoland?
2: Ja.
0: En?
2: Nou, het was geweldig. Ja, het was echt geweldig. Het was smullen.
0: Ja, ik wil dus niet te veel weten, maar ik wil tegelijkertijd ook alles weten, want ik heb niet alles gezien van het huidige seizoen.
2: Nou, het is een van die gasten die wordt echt. Nou, moet ik het. Nee, ik ga geen namen noemen.
0: Nee, maar ik wil niet te veel.
2: Eentje wordt voor de bus geflikkerd.
0: Oh ja.
2: En er is ook een stel waarvan je het eigenlijk gewoon niet verwacht dat ze.
0: Oh, dat vind ik leuk.
2: Ja.
0: Dus, maar zou je het een succesvol seizoen willen noemen?
2: Ja, dit was het beste seizoen in jaren.
0: Oh ja, vind je
2: dat? Nou ja, goed, ik weet niet. Kijk, je bedoelt qua liefde.
0: Ja?
2: Ja, ik weet niet of het de meest succesvolle seizoen is wat dat betreft. Nee,
0: qua karakters was het natuurlijk echt geweldig.
2: Ja, dat was toch smullen, man.
0: Ja. Ben jij een beetje bij inmiddels?
3: Nee joh, ik zit bij aflevering 14 of zo.
0: Hoe kan dat nou?
3: Ja, ik kijk het gewoon af en toe even lekker en dan vergeet ik het weer.
0: Maar aflevering 14, hoeveel moet je dan nog bijkijken?
2: Nog 120.
0: Dat duurt toch echt veel te lang, toch?
2: Nee, 31 afleveringen.
0: Jeetje, oh. Je bent op de helft.
3: Wauw, jeetje.
0: Dus als straks Wintervoorliefde begint, dan heb je net de reunie kunnen kijken.
2: Ja.
0: Hey, Anton, dit gebeurde gisteren in de middagshow.
2: Timothy. Tim, Domien, ik heb hem gevonden.
4: Je hebt hem gevonden?
2: Hallo.
4: Had ik jou maar gevonden?
2: Nu word ik rood, nu weet ik niet wat ik moet zeggen.
0: Jij hebt gisteren Timothy van B&B Verliefd, heb jij
2: hier. Hij is klein.
0: Bij Q Music. Je had wel, van één ding had jij heel veel spijt.
2: Ja, ik ben niet met hem op de foto gegaan.
0: Je hebt geen foto gemaakt met hem.
2: Ik was helemaal zo starstruck dat ik gewoon vergeten ben om even te vragen. Mag ik hem? Maar ik moest ook weer terug naar jou. En ik weet niet, ik was gewoon kwijt.
0: Maar hij gaat nu toch helemaal furoren maken als volkszanger?
2: Ja, want er komt zijn nieuwe single is uit vandaag trouwens. Leuk dat je erover begint. Likkie Likkie.
0: Ja, dit gaan we niet doen. Hey, heb ik, ja, dit...

0: Blaster in de Q Music middagshow van donderdag.
1: Kwart over zes, dus wij stellen onszelf de vraag:
2: wat serveert de keuken van Kuhne vandaag?
3: Kipspiesjes.
0: Applaus.
4: Ja, oh lekker. Ja.
0: Lekker.
3: Goed hè?
1: Ja, ja, ja. Assortie ook, zag ik.
3: Ja, in twee smaken. Je kan kiezen voor de yakitori of de Indonesische kipspiesjes.
4: Welke beveel je aan?
3: Ik zou gaan voor de yakitori.
1: We hebben er een beetje een joint venture van gemaakt vandaag, want ik heb ook wat meegenomen. Ik heb wat vorige week nog over geelworst met kaas.
3: Oh ja, lekker.
1: Is niet mijn lievelings, maar mijn vriendin is ook dol op. Ik vind het niet zo heel lekker. Ik dacht, neem het mee voor jullie.
4: Oh.
1: Ik heb olijven met witte kaas meegenomen. Ik heb Spaanse chorizo meegenomen. En waar ik heel benieuwd naar ben, ik heb het even naast me gezet: gemarineerde kaasblokjes knoflook peper.
3: Oh. Nee,
4: maar dat gaat toch smelten? Als je het gaat marineren.
1: Als je de kaas in de marinade legt.
3: Gemarineerd.
1: Ik heb dit nog nooit gezien. Het komt gewoon bij de.
3: Met een beetje olie of zo.
1: Ook, dat denk ik. Ik denk het. Maar het is gewoon. Weet je, je hebt heel veel van die gekke kaassmaakjes natuurlijk. En dan gooi je van alles overheen terug.
4: Wel heel bizar.
1: Gemarineerde kaas.
3: Chemisch kleurtje.
1: Ja, ook chemisch kleurtje toch?
3: Chemisch kleurtje.
1: Ja, ja. Knoflookpeper. Ja, ik ben tegen eten op de radio, dus dat doen we niet. Maar ik ga het zo meteen even proberen. Hey, morgenavond. Zijn jullie er klaar voor?
3: Help me even.
1: Sorry hoor. Grote avond.
3: Je bedoelt het uitje?
1: Het uitje van het jaar, Eefje Kuhne. Ja, wij gaan weer op het traditionele jaarlijkse middagshow uitje.
3: Ja, leuk.
1: We gaan morgen. Vorig jaar hebben we het in Bos gedaan.
4: Ja, dat vond ik ver. Vond ik ver rijden.
1: Nou, toen zat jij. Jij deed toen nog wel mee met leven, geloof ik.
4: Ja, toen was nog niet uitgestapt.
1: Nee, maar ik weet nog wel, ik stap met jou de trein terug. Zo, toen, ja. Ja, dat was niet goed.
4: Nee.
1: Hadden we ruzie, weet je, we zaten in de stilte, we hadden ruzie met een meneer.
4: Oh.
1: Ja.
4: Ja. Nee, maar ik had toen de ochtendshow met Joost.
1: Oh, ja.
4: Dus ik was om 4 uur opgestaan.
1: Ja.
4: En toen hadden wij vervolgens tot 11 uur 's avonds of tot 12 uur nog even de borrel.
1: In Den Bosch, ja. Ja, heel druk programma en lekker zitten pimpen toen met de trein terug.
4: Ja, ik kwam eiland, kwam ik al op de borrel terecht.
1: Ja, dat klopt.
4: Dat
1: ja. Lijkt bleek een eiland, ja.
4: Nou, toen ben ik 6 maanden thuis gebleven.
3: Oh, dat was eigenlijk de druppel. Ja, dat was het uitje.
4: Ja. Dus ik hou mijn hart vast.
1: Ik hoop dat jullie klaar zijn voor morgen. We spreken morgen af. Ja, moet je dat zeggen eigenlijk? Allemaal fans gaan natuurlijk. Juichen natuurlijk.
4: Alle twee staan ze er weer. Ja. Thuis blijven, niet komen.
1: Jonathan staat morgen.
4: Ja. Ja. Jonathan en Tineke Loer Snijders. Jongens, gewoon thuis blijven.
1: Thuis blijven. We gaan nee, niet zeggen.
3: Vlak mijn fans niet uit. Hè.
1: Alle fans van Eefje Kuhne. Ja,
3: dus mijn moeder.
1: Ja, de moeder van Eefje staat morgen. We gaan morgen pingpongen in Utrecht. Nou, daar ben ik. Alles wel gezegd. Nou, we gaan proberen dat zo goed mogelijk te laten verlopen. Met een klein pilsje on the side.
4: Ik kan niet pingpongen.
1: Nee, daarom gaan we het doen morgen. Nee, de beelden vind je morgen op @domien op Instagram.

0: Armin van Buuren. Ja, special and larger than life. In de Q-middagshow. We gaan morgen met het hele middagshowteam, met iedereen van voor en achter de schermen, gaan we lekker op een uitje. We gaan iets doen met een pingpongbedje in Utrecht.
1: Ja, godsamme.
0: Weet je wel waar het is, eigenlijk?
1: Genant.
0: Nou, ik dacht, we moeten dat niet zeggen, want er komen alle fans van jou en mij en dus van Eefje, die komen erop af.
2: Ja.
0: En fans heb je. Chiran die zegt, Elsje heeft ook veel fans.
2: Elsje
0: heeft ook veel fans.
1: Elsje Kühne.
0: Maar ik vrees dat de meesten alleen haar stem echt kennen. Als ze gewoon niet praat, wordt ze vast niet herkend. Nou, Chiran, dat is zo volgens heel prettig, hoor. Ja, als Elsje morgen even een avondje niet wil praten, zou dat echt heel prettig zijn. Nou, het nieuws krijg je zo meteen van Elsje Kühne.
2: Ja, dag.
0: Harry Styles. Dat is vanavond de Top 40 update. Je hoort hem zo.
3: Het geluid.
4: Het geluid van Q-Music komt terug. En de Q-DJ's mochten het alvast horen.
5: Nou, ik ben er klaar voor. Zet maar aan.
6: Oh, wow.
5: Oh, ja.
6: Hè?
5: Het is een driestapsraket.
6: Jongens, dit kan alles zijn.
5: Klik, klik, klik, klik.
6: Ik hoor wel een soort veertje of zo. Iets...
5: Er is een veer bij betrokken. De
6: ik heb wederom weer geen flauw idee.
5: Ik ben nu alweer boos.
4: En vanaf maandag hoor jij het ook.
3: Het geluid.
4: Start met een waarde van 10.000 euro. Luister Q-Music en speel mee.
3: Q-Music.
6: Zeg even, wat is het?
7: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
4: Het geluid wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers, de business software voor jouw onderneming.
9: Makkelijke software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Kijk op numbers.com.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Moelenmilk, the moo you can't resist.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
13: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Nog 309.000.
17: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
18: 7 sturen.
17: Alcantara op kleding. En,
19: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
19: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Dames en heren, de daluren beginnen.
21: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
22: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
23: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
24: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
25: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
26: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Vis Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
27: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.

0: Veel deals bij Bol.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
8: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
9: Goedemiddagavond, het is 6:30, de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. Vertraging langer dan 15 minuten op de A2 richting in Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 17 minuten met 7 kilometer. De A2 richting in Den Bosch tussen Vught en Sint-Michielsgestel 3 kilometer met een kwartier. Ook een kwartier op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug 7 kilometer. En de laatste is de A28 Groningen richting Assen tussen Groningen-Zuid en Haren een kwartier met 2 kilometer.
2: Het weer van Buienradar. De komende uren neemt de bewolking toe en vannacht krijgen we regen. Op dit moment in Haarlem 18,1 graden en in buurtschapje Gassel ter Boer Veense Mond. Hele mond vol. In Drenthe is het 17,2 graden.
9: Wel knap in één keer. Goed gedaan. Evi heeft het laatste nieuws.
10: Er was weer een groot politieonderzoek in Overasselt vandaag. Begin vorige week was daar die veelbesproken schietpartij. De politie zocht vandaag opnieuw bij twee basisscholen, omdat gisteren bij een van die scholen wapens werden gevonden. En er komen ook steeds zoekgebieden bij, zegt de politie.
11: Vanochtend bijvoorbeeld is er een grote akker met mais gekneusd door een boer. Dat betekent die akker komt vrij. Dat betekent dat we die akker zo snel mogelijk willen doorzoeken. Als we kijken naar de grootte van zo'n akker, dan heb je daar gewoon heel veel mensen voor nodig.
10: En zo'n 100 agenten zochten vandaag mee. Komend weekend staat er weer Formule 1 op het programma. Madrid, een gloednieuw circuit. Max Verstappen heeft er zin in, zei hij bij het persmoment. Hij is vooral benieuwd naar de spectaculaire kombocht die schijnt te zitten in dat nieuwe circuit. De race is natuurlijk komende zondag.
9: We schakelen over naar onze Formule 1-verslaggever Anton Griep. Anton, goedenavond.
2: Goedenavond.
9: Wat verwacht jij van de race van Max komend weekend?
2: Ja, ik heb geen idee. Kijk, hij is natuurlijk ontzettend goed. Dus ik denk wel dat hij een voorsprong heeft op de rest natuurlijk. Dus hij, het is voor het eerst dat we gaan racen. Dus ik denk dat hij dan wel zijn ervaring als wereldkampioen kan gebruiken om een goed resultaat te scoren. Laten we het hopen.
9: Oh, sorry. Ja, het was ook goed, ja.
2: Ja, ja. Hoe je het had?
9: Ja, ik vind het mooi dat je niet op een naam kunt komen van Antonelli en dat je dan maar zegt de rest, toch? Dat was het niet.
2: Nee.
9: Ook dat je Antonelli zocht.
2: Nou ja, maar goed, kijk, Antonelli, ja. die heeft wel een hele goede auto nu.
9: Een hele goede auto.
2: Dus ja, het is... God, ja. Ja, ik hoop dat Max gewoon een soort voorsprongetje heeft.
9: We gaan het zien, zeg jij.
2: Weet je hoe die baan heet in Madrid? Dat is een leuk feit.
9: Dat weet ik niet.
2: De Madring.
9: Echt?
2: Ja.
9: De Madring?
2: Ja. Madrid, Madring.
9: Nee, ik snap hem wel. Je hoeft hem niet uit te leggen.
2: Oh, oké. Ja, leg hem even uit.
9: Het is gewoon geen leuk woord.
2: Madring.
10: Nee. Er was een opvallende demonstratie in Polen. In de hoofdstad Warschau gingen boze robots de straat op. Om te demonstreren tegen strengere AI-regels.
9: Daar gaan we.
10: Dat klonk zo.
9: Dit is natuurlijk doodeng. Dit is verschrikkelijk eng.
2: Dit is over 10 jaar realiteit.
9: Oh, mijn hemel. Er worden allemaal doodgrote robots.
10: Ja. Ze gaan de wereld overnemen.
9: Dat kan niet anders.
10: Nou ja, maar hier zat gewoon een robotverhuurbedrijf achter, hoor.
2: Reclame.
9: Gelukkig.
2: Reclame-stunt.
12: Eefjes Book. Of World Records.
10: De Amerikaanse Susan heeft een record op haar naam staan. Met een unieke verzameling. Zij heeft namelijk de grootste kikkercollectie ter wereld.
9: en Susan.
10: Zij heeft, hou je vast, 13.201 kikkerspulletjes in haar huis. Knuffeltjes, beeldjes, theepotten, vazen, sleutelhangers, schilderijtjes, overal kikkers. Het is ook erg groen bij haar thuis. Er is nu alleen één probleem. Ze heeft geen plek meer.
9: Ach, je hebt een foto toegevoegd ook in het bulletin. Ja. Is dit Susan?
10: Dat is Susan, ja.
9: Susan heeft ze niet alle 24 meer in het kratje. Die is,
10: ja, sorry. Nee, ziet er hartstikke gelukkig uit. Ze heeft ook een t-shirt met kikkers.
9: Ja, en een hoed van een kikker.
2: De haar is groen.
9: Ja, alles is groen bij Susan. Ja. Mijn vader die spaarde vroeger ook kikkers. Tenminste, ik weet eigenlijk nooit of het echt een verzameling was.
10: Nou, waren het er meer dan 3?
9: Nou, het waren meer dan 30. We hadden de hele huis om het kikkerbeeld. Is dat de reden? Vanaf 3 is de verzameling?
10: Ja, dan is het verzameling.
9: We hadden echt kikkerknuffels en kikkerasbakken en kikkerbeeldjes.
2: En wat vond hij dan zo mooi aan de kikker?
9: Ja, dat moet ik hem een keer vragen. Maar het heeft natuurlijk voor mij alles te maken met Oeteldonk. Wij vieren altijd carnaval in Den Bosch. Het is toch de stad van de kikkers. De Oetel is natuurlijk een kikker.
2: Oh.
9: Ja.
2: Echt?
9: Ja,
10: nooit geweest.
9: Oh, dat zeg ik nou. God, ik hoop het zo. Anders dan hang ik zo meteen echt aan een hoge brug in Den Bosch.
10: Dat is een leuk beetje.
9: Ja, nou, de Oetel is een kikker.
2: Is een kikker. Ik ben even aan
9: het. Dat is toch zo? De Oetel is toch een kikker?
2: Oetel, hij is aan het laden.
9: Oké, wat later
2: is er? Nee. Volgens de officiële Oeteldonk-traditie is de Oetel geen kikker.
9: Wat is de Oetel dan?
2: Oh, hoewel ze in de praktijk wel vaak zo worden afgebeeld.
9: Oh, nou, wat is het nou? Godsbol, nou, hè, gelukkig maar. Maar ik zal even aan mijn vader vragen waarom we zoveel kikkers hadden. Want volgens mij was het niet echt een verzameling. Maar wat er vaak gebeurt bij mensen die heel veel spulletjes, bepaalde dingetjes in huis hebben. Mm. Ook al is het niet echt een verzameling. Dan gaan mensen die bijvoorbeeld op vakantie gaan en die jou goed kennen. Die nemen dan uit die verzameling, waarvan ze denken dat jij het dus thuis hebt staan. Ja. Nemen ze iets mee.
2: Oh, ja.
9: Dus uiteindelijk was het gewoon bij ons, dat iedere keer als mijn vader jarig was. Dan kreeg je weer iets van een kikker.
2: Oh, wat leuk.
9: Wilde die volgens mij helemaal niet.
0: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
13: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
0: Dit is de top 40 update. Here we go.
9: Oh ja, het was natuurlijk eigenlijk ook dierennieuws.
10: Eigenlijk wel.
9: Ja, dat doen we volgende week weer. We gaan naar het hitdossier van donderdag 10 september 2026. Zometeen op nummer 1. Mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 de huidige alarmschijf van Miley. En op 3 een tip voor de top van Busy. Eerst Harry Styles. Groot nieuws vandaag naar buiten gebracht. Begin dit jaar ging alle aandacht naar zijn stadiontour Together Together. Bijzonder aan die tour is dat hij enkel op een paar plekken zijn show zou spelen. Maar vandaag is bekendgemaakt dat hij volgend jaar die tour gaat verlengen. 12 steden op de planning met onder andere Berlijn, Parijs, LA en Madrid. En bij die bekendmaker vertelt hij ook dat hij niet weet wat hij daarna gaat doen. Dus of er ooit nog nieuwe top 40 is bijgekomen, dat blijft een vraag. Zijn grootste top 40 hit in de update vanavond op
0: nummer 4.

0: 4 in de top 40 update van vandaag. We krijgen een bericht van Marieke. Naar aanleiding van ons verzamelingsverhaal zojuist om 6:30 het nieuws. Oh, even, ja, play.
1: Hey, Domien en Anton, ik hoor jullie praten over wanneer iets een verzameling is. Nou, ik ben nu toevallig onderweg naar de verjaardag van mijn beste vriendin, Annika. En jaren geleden gaf mijn geliefde aan hun, voor hun verjaardag, een witte porseleinen katje. Omdat zij een witte kat hebben. Vrij lelijk porseleinen katje had hij gegeven. Daar hebben we om gelachen. Maar ever since, elke keer als mijn Sander mijn vriendin Annika en haar vriend ziet, geeft hij ze een lelijk wit porseleinen katje.
2: Ja, natuurlijk.
1: En ja, zij willen het eigenlijk niet, maar ze krijgen het gewoon door de strot geduwd. Inmiddels staat in hun huis een verzameling van 40 witte porseleinen katjes. En ook nu zit er weer eentje in de tas.
0: Wat een geweldig kutcadeau.

echt een klassieker. Alleen een klassieker die het nooit tot de top 40 heeft geschopt. Busy heeft er een totaal nieuwe versie van gemaakt. Die gaat hartstikke hard op streaming. Zou morgen zomaar eens de lijst kunnen binnenkomen. Daarom hoor je Anne van Busy vanavond op 3.

0: op nummer 3 vanavond. Top 40 update. Dan nummer 2, daar staat een andere tip voor de top. Die ene was van Busy, die andere is van Miley. Het is al meer dan een jaar geleden dat Miley in de Nederlandse top 40 stond. Maar ze is druk bezig met nieuwe muziek. En naast met nieuwe muziek bezig zijn, heeft ze ondertussen ook een nieuwe artiestennaam gelanceerd. Het is namelijk geen Miley Cyrus meer, maar Miley zonder Cyrus. Of haar nieuwe track de lijst binnen gaat komen. Ja, dan wordt het dus al haar eerste hit onder de naam Miley. En of dat gaat gebeuren, dat weet je morgen vanaf 2 uur in een KKV-set top 40. Vandaag heeft ze nog de alarmschrijver in handen met Bass Persuades. The artist formerly known as Miley Cyrus. Vanavond op 2.
1: De Q Music. Alarmschijf.

platenarmschijf van deze week van Miley. Top 40 update. Van donderdag 10, 9, 20, 26 gaat het volgende archief in. Harry Styles, As It Was, nummer 4. Busy, Anne, 3. Miley, 2. Bass Persuade. Nummer 1 van vanavond. Het moment dat ik de nummer 1 van morgen ga voorspellen. Was de afgelopen week een beetje saai, want er gebeurt wel echt een hoop hoor. Dat is best wel knap. 11 weken op rij heeft Die Die van Shakira en Burna Boy het goud in handen. Succes van die hit is vooral bijzonder voor Shakira, want als we kijken naar alle zangeressen uit de top 40, dan zijn er nu 2 die allebei in totaal de meeste weken op nummer 1 hebben gestaan. Het record wordt gedeeld door Lady Gaga en Shakira. Allebei hebben ze 29 weken het goud in handen gehad. Nog 1 weekje aan die absolute top dus. En Shakira heeft dat record, niet verbroken, maar wel geëvenaard. Nee, verbroken, dan is ze eroverheen. Nu allebei op 29. Volgende week zou het dus 30 zijn. Je kunt jouw voorspelling voor de nummer 1 van morgen doorgeven. Dat kun je doen via qmusic.nl/top40. Je maakt kans op kaartjes voor concert naar keuze plus vervoer. Ja, dan zal het je niet verbazen wat mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen is. Ik denk dat Shakira morgen dat record gaat verbreken. En dat zij de artiest met de meeste weken op nummer 1 zal zijn in de Nederlandse top 40. Met Burna Boy staat Die Die vandaag.

Onderweg dan nog een week op nummer 1. Shakira, Die Die, samen met Burna Boy, nummer 1 in de top 40 update. Hey, dan een liedje dat ja nog net niet in de top 40 update thuis hoort vandaag. So Incredible van Ilse Lange. Ik wil hem toch draaien. Ik gok namelijk dat zij binnenkort opnieuw kan binnenkomen in de top 40. Het gaat zo hard op TikTok. En ze is inmiddels ook een van de meest gestreamde tracks in Nederland. Ik denk nog niet genoeg om morgen de top 40 binnen te komen. Maar volgende week zou het zomaar zover kunnen zijn. Ilse Lange, back you.

0: Niels de Lange, So Incredible bij Q Music. Zometeen na 7 uur, Stefan en Quinty!
1: Hoi!
2: Hey. Hallo!
3: Hallo,
1: hallo Domien en Anton.
0: Oh, Mark, gefeliciteerd nog.
2: Oh ja, dat,
0: ja, dat was ik. Hallo, ja.
4: Wat een fantastisch cadeau.
2: Ach, niet normaal.
0: Gaan we het er zo meteen over hebben in de show?
2: Ja, natuurlijk.
0: Oh, oké, laat het even liggen. Nee, dan doen we het even
4: wat een
0: tease. Ja, we hebben het hele programma weggegeven om 5 voor 7. Dus ik
5: dankbaarheidsmomentje.
0: Ja, nu zijn mensen natuurlijk helemaal getriggerd. Over welk cadeau gaat het?
2: Over welk cadeau gaat het? Ja, daar is mijn dankbaarheidsmomentje. Heeft er wel mee te maken.
0: Oké.
2: Ik ben dankbaar voor een DVD-speler.
0: Oh ja. Nou, nu zou ik helemaal luisteren. Als je nu niet weet wat het over gaat, dan moet je zo meteen even de radio aanhouden. Na 7 uur zou ik sowieso doen. Want jij hebt Stefan Bouwman en Quinty Misitjan en Dean Lewis.
6: Morgenochtend is hij er weer. De man met de rebelse snor.
7: Hey, goedemorgen.
6: De man met een unieke muzieksmaak.
8: Kiki, ken jij ook het nummer Speel niet met mijn voeten?
9: Speel niet met mijn voeten.
8: Papi, doe dat niet.
6: Een man van feiten.
8: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
6: Zijn naam is Krikke.
8: Bram Krikke.
6: En morgenochtend zegt hij...
10: Hey, Mattie.
8: Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen... Helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
14: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

0: Boeingroep.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Trappen, ja, daar ga je.
2: Als we nou zo trots zijn zodra onze kinderen leren fietsen, waarom brengen we ze dan met de auto naar school? Pak ook wat vaker de fiets. Zo maken we het veiliger voor iedereen. Veilig Verkeer Nederland.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest

0: weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe panden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
7: Novamora.nl, een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smint. Boost yourself.
12: 7 uur, goeie avond, Q-Music nieuws van nu.nl. Jannet Adolfsen.
13: Goedenavond. Er komen strengere maatregelen tegen relschoppers in voetbalstadions. Justitieminister Van Wil praat erover met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie. Wat voor maatregelen het worden is nog niet bekend. De afgelopen tijd was er vaak gedoe in stadions. Vorige maand nog gooiden Feyenoord supporters vuurwerk op het veld tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur. 7 Cambuur supporters raakten gewond. De FIOD doet onderzoek naar corrupte cardiologen. Vandaag zijn 8 woningen en bedrijfspanden doorzocht. De opsporingsdienst denkt dat de cardiologen jarenlang zijn betaald door leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor kregen de producten van die leveranciers een voorkeursbehandeling. Het zou allemaal zijn gebeurd in 2 ziekenhuizen. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft een man van 61 uit Apeldoorn opgepakt. Hij wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in de jaren 90. De man kon worden aangehouden met behulp van DNA-onderzoek. Voor allebei de zaken is nooit eerder iemand aangehouden. De Ray-Ban camerabril van Meta moet verboden worden. Dat wil de Consumentenbond. De bril kan te makkelijk mensen filmen en dus is hij een gevaar voor de privacy, zegt de bond. Bovendien gaan alle filmpjes en foto's die de bril maakt rechtstreeks naar Meta, het moederbedrijf van Instagram en Facebook. De Consumentenbond hoopt dat er een Europees verbod komt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond meer bewolking, maar minder wind. Morgenochtend regen, maar in de middag is het voor een groot deel droog met af en toe een bui. Tot de graad of 20.
12: Jalla, dankjewel.
14: Dan een verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden 4 kilometer, daar 17 minuten. En de A67 Turnhout-Venlo tussen Lenerheide en Someren, daardoor een defect voertuig 5 kilometer en 16 minuten.
12: Heb je ook een beetje dyscalculie?
14: Ja, soms wel.
12: Het gaat echt dansen op het scherm, hè, al die cijfers. Ja. Oh, ik ken het.
15: Hey Matty!
16: Met Luc, Annemarie en de redactie.
17: Mattie.
16: Iedere ochtend bij Q-Music.
17: Q-Music.
10: Stefan en Quinty.
12: Nou, daar zijn we weer.
14: Daar zijn we weer. Goedenavond.
12: Joost, ja, wat is Joost ook? Ik weet het eigenlijk niet.
14: Vakantie.
12: Oh, vakantie, dat mag ook wel eens, ja. Felicitaties zijn nog welkom voor Quinty, ondanks dat je te laat

0: Music met Stefan en Quinty. Want Joost heeft vakantie, heb ik net geleerd.
1: Joost heeft vakantie, zo is het.
0: Stom, ik vraag dat dus nooit. Als ik dan heel vaak als ik vraag om voor een vrije dag...
1: Ja.
0: Dan krijg ik daarna van de invallers de vraag... wat ga je eigenlijk doen? Maar als ik gevraagd word om in te vallen, zeg ik altijd... ja, is goed.
1: Ja, je hebt gewoon geen interesse in je mede-collega's. Is dat het, Stefan?
0: Je weet het weer mooi te verpakken. Ja. Ik heb wel heel veel interesse in jou. Wie van de twee gaan we ook weer doen vanavond?
1: Zeker weten, zeker weten.
2: Vanavond de vraag, wie van de twee was deze week jarig?
1: Ja, dat was ik! Nee.
3: Nee, stop. Zijn het allemaal dvd's? Nee, stop. Dit is... Oh mijn god.
0: Dit is jouw TikTok, voor de goede orde.
3: Oh my god.
0: Quinty Misijan werd helemaal gek, want jij hebt echt allemaal dvd's gekregen.
1: Ja, maar dit klinkt als je het zo zegt. Klinkt het een beetje buitensporig met dan die reactie daarop.
0: Nee, jij was gewoon hartstikke blij. Hoeveel films waren het bij elkaar?
1: Ja, het waren echt heel erg veel films. Het waren 30 pakketjes met daarin dan ook weer allemaal verschillende films erin. Ja, het was geweldig.
0: Ja, wie van de twee is dus eigenlijk al beantwoord. En ik wil er een spelletje aan toevoegen.
1: Oké, dat is
0: namelijk,
1: goed.
0: Namelijk, wie van de twee wint Quinty's laatste verjaardagscadeautje? Ik heb hier een dvd.
1: Nee, stop.
0: Dit is mijn lievelingsfilm. Ik kijk deze film minimaal 1 keer per jaar. Maar de vraag is dus wie van de twee wint hem. Dus ik ben op zoek naar een filmkenner in de Q-Music app... die het op wil nemen tegen Quinty voor haar laatste verjaardagscadeautje. Mogen jullie straks om de beurt een vraag stellen? Nou, daar komen we straks wel op hoe dat allemaal werkt. En dan wie weet nog 1 extra verjaardagscadeautje in jouw verjaardagsweek.
1: Dit vind ik heel spannend en heel leuk.

0: Ik heb slecht nieuws.
1: Slecht nieuws?
0: Ja, joh, ik zit op de plek van Joost. Samen met Quinty natuurlijk hier gezellig. En ik heb weer iets bedacht wat ik niet had moeten doen. Namelijk, wie van de twee wint het laatste verjaardagscadeau van Quinty? En ik denk, dan gaan we een filmquiz doen. Want ik heb hier dus een ingepakte DVD. Lange verhaal kort, jij hebt heel veel DVD's gekregen voor je verjaardag. Jij was daar heel erg blij mee. Heel erg blij was jij daarmee. Dus ik dacht, ik voeg er nog eentje toe. En dan gaan we iemand zoeken die het dan opneemt tegen jou. Maar we hebben niemand met filmkennis in de Q-app.
1: Hoe is het mogelijk,
0: we echt,
1: jongens?
0: Echt 80 mensen net teruggebeld. En iedereen zegt, ja, ik wil wel mee, maar ik weet niks van films. Dus jij krijgt 5 vragen, 5 ja-nee vragen... om jouw cadeautje in de wacht te slepen.
1: Oké. Vind ik leuk.
0: Ja, dus ja, je mag zelf bepalen wat voor vragen... maar ik zou iets in de categorie film doen. Vertel, Quinty.
1: Huh?
0: Jij moet mij vragen stellen.
1: Oh, ja, ik nee, moet jou vragen stellen.
0: Ja.
1: Oké.
0: Sorry,
1: oh,
0: heb ik het ook nog eens kut uitgelegd. Nou, goed.
1: Ik heb je. Oké. Is het een Hollywoodfilm?
0: Dat vind ik een moeilijke vraag om te beantwoorden. Het is enigszins... Het is niet Nederlands in ieder geval.
1: Ja, precies.
0: Ja, dit is mijn favoriete film. Alle tijden zeg ik erbij, ik kijk deze 1 keer per jaar.
1: Joh. Ja. Oké. Is het een musical?
0: Het is geen musical. Er zit wel heel veel muziek in.
1: Is het een biopic?
0: Nee, het is geen biopic. Derde vraag.
1: Is het...
0: Wat voor genre schat je mij in?
1: Ja. Wat voor genre? Is het een actiefilm?
0: Nee.
1: Oh god. Is het... Wacht, moet ik dan nu het antwoord geven of moet ik nog een vraag stellen?
0: Mag
1: ik
0: nog
1: een
0: vraag stellen?
1: Oké, okay, is het een romcom?
0: Het is een romcom.
1: Oké.
0: De romcom.
1: De?
0: Vind ik wel.
1: Is het The Holiday?
0: Oeh, dat had zomaar gekund. Ik ga het ook gewoon niet zeggen.
1: Nou!
0: En je krijgt je cadeautje gewoon niet.
1: Nou, hier baal ik heel erg van.
0: We gaan het niemand in Nederland ooit vertellen.
1: Dit hier eindigt het.
0: Toch?
1: In het roze.
0: Dat is wel eerlijk, toch? Want anders ga ik nu soort van heel zwak alsnog het cadeautje geven.
1: Ja, dat is wel eerlijk.
0: Maar het was Love Actually.

0: Back to you op Q. Ja, nu in één keer in de Q-music app is iedereen een filmkenner. Hè?
1: Ja, ja, dat is een beetje te laat, jongens. Je kan er geen meer winnen, want ik heb hem al.
0: Ja, Quinty is jarig geweest. Dus betekent ook dat jij vandaag mag bepalen wat zometeen het beginbedrag is van Knok tegen de Klok.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik heel goed ga op dit soort macht. Ik vind dit heel prettig.
0: Ik wil wel gewoon om een salaris krijgen.
1: Als oh, oké, okay, dat wel. Wil je hem nu ook of mag ik er nog even over broeden?
0: Wat jij wil, meid. Het is jouw feestje.
1: Nee, weet je wat? We beginnen die klok straks op 130 euro.
0: Oh, vind ik een heel mooi bedrag. Want je bent 30 geworden.
1: Ja.
0: Ja, hè, dat is hem. Ja, bro, ik ken jou. Wil je meespelen? Stuur klok in een berichtje met de Q-music app.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck. En kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
7: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
13: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
17: Terstal. Maak elk moment mooi.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: meteen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hey. Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Ice Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
15: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Stefan en Quinty.
17: Ja. En wat gaan we zo doen, Quinty?
18: Wij spelen straks knok tegen de klok.

0: Vertel.
1: Sorry, Eva Max trouwens op Q-Music. Ik ging weer net naar het toilet hier. En er was weer niet doorgetrokken bij de heren. Ik snap niet hoe dat toch elke keer kan gebeuren.
0: Maar wat was de boodschap? Is toch mijn vraag.
1: Ja, het was gelukkig een eentje.
0: Dus ja, alsnog.
1: Ja, het was een soort van een aquariusplasje, zeg maar, lag erin. Maar het was toch dat ik dan denk, jongens, kom op.
0: Maar hoe kan dat überhaupt?
1: Ik weet dat dus niet.
0: How do you not go through the motion?
1: Ik snap het echt niet. Maar ik moest het even van me af.
0: Ik moet zeggen dat me nog nooit gebeurd is op de wc's hier.
1: Nee?
0: Nee. Ja. Waar ik me wel altijd over verbaasd is de poster van Domien. Die hangt op één van de toiletten.
1: Ja, dat klopt. En als je dan gaat zitten...
0: Dan kijk ik naar Domien. Daar snap ik weinig van.
1: Kijk je hem recht in zijn ogen aan.
0: Yes, sir.
1: En hij is altijd blij om je te zien. Dat is het wel, hè? Ja.
0: Dat wel. Dat scheelt.
1: Zo meteen nog tegen de klok. Eerst som je ook Q Music. Dit is Feels Part 2.

0: heel lief berichtje van Elijn.
1: Dit is Your Music met Stefan en Quinten. Ah.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Zeg dat je erbij bent, kleine vriend. Ja, Quinty, we gaan knokken tegen de klok.
3: Zeer zeker. Nou ja, wij gaan dat niet doen. Dat spelen
0: dat is waar.
3: We met iemand anders, namelijk met Robin.
0: Hey.
4: Hey, goedenavond, Stefan en Quinty.
0: Hallo.
3: Hallo. Goedenavond, Robin. Voordat wij dit spelletje spelen, dan is er altijd...

0: Was je heel waar, de vinken je heel dierbaar?
1: Ja, dat is natuurlijk, als je dieren hebt, moet je er altijd zuinig op zijn. En goed voor zorgen, zeg ik altijd. Dus dat is altijd jammer.
2: Ja, wat voor de, ik noem het beestje even bij de naam letterlijk. Ze zijn dood, hè? Ze zijn opgegeten door een kat.
1: Nou, niet opgegeten, maar meer opgejaagd, zeg maar. En dan gaan ze vliegen s'avonds. En dan is het donker en dan gaat het niet goed.
2: Ah, ze zijn gewoon, ah, oké. Okay.
0: Nou, ik vind het, ik wil kijken met jou naar de toekomst, Robin.
2: We kijken.
0: Hoeveel nieuwe vogeltjes wil jij?
1: Ja, het is altijd leuk als het per koppeltje gaat, zeg maar. Dus dan een koppel of drie kan er makkelijk in. Dus dan zijn het 6 vogeltjes, zeg maar.
0: En dan spelen we voor een bedrag van?
1: Ja, ligt net aan wat ze kosten en wat voor vogels er uiteindelijk zijn. Maar in ieder geval een goed koppel grijze zebravinken. Dat is gelijk ook een oproep, daar ben ik gelijk naar op zoek ook.
2: Oh, dat zijn de
1: grijze, natuurlijke wildkleur zebravinken.
2: Oké dan. Maar je hebt nog steeds geen bedrag genoemd.
1: Oh nee, tussen de 30 en de 40 euro.
2: Per paar.
0: Ja. Zeg jij vooral stop wanneer het goed voelt,
2: ja,
0: Robin.
2: Ja, nou ja, we weten al één ding. Omdat Quinty 30 is geworden, mocht zij het bedrag behalen. Hij begint al bij 130 euro.
1: Ja, dat is altijd goed. Dan ja, dus in ieder geval de koppel zal komen.
2: Maar dat zeg, als je gelijk stoproept, dan... maar je weet nooit hoe ver die gaat, hè?
1: Nee, dat gaan we doen.
2: Klaar voor?
1: Zeker.
3: 130 euro. €168.
1: Stop.
0: Oh, ja.
1: Nou, kijk. Helemaal goed. Het is helemaal prima.
0: Ach, Robin, jij bent gewoon al hartstikke tevreden met €168.
2: Jongen, er komen 4 paardjes.
1: Altijd, je komt met niks en je gaat altijd met wat weg. En
2: je gaat met 3 paardjes, ja, zo is het.
1: Precies.
0: En zo is het, volle handen.
1: Dat dacht ik.
0: Ben je dan ook nog benieuwd wat er eventueel in de klok had gezeten, Robin?
1: Ja, dat ben je altijd wel benieuwd, maar het is altijd wel dat je denkt, jammer hè?
2: Ja, maar dat is ook wel onderdeel van het spelletje.
3: €180.
2: Oeh, toch weer wat voer.
3: €190.
2: Nog een goedje erbij.
0: Nog een vink.
2: Nog een vink.
1: Ja.
3: €208.
1: Nog meer voer.
2: Ja.
3: €228.
0: Ach jongens, dat is een hele familie. €228 had het kunnen zijn, Robin.
1: Ja, ik ben tevreden.
0: Heel goed, dat is mooi. Ik wens je heel veel succes met jouw zebravinken. Ik hoop dat je het gaat vinden.
1: Super, ja. Hartstikke goed.
2: En ik hoop dat je het adresje waar je ze kan halen snel af kan vinken.
0: Leuk.
1: Dankjewel.

0: Gallup Q.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
3: Goeie vraag.
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
3: 826. Wat is het vreemdste ding dat jij thuis hebt liggen?
0: Oh, leuk.
3: Leuk.
0: Ja, dus als jij iets vreemds thuis hebt liggen, laat het vooral weten in de Q-Music app.
3: Ja, Stefan, heb jij nog iets vreemds thuis liggen?
0: Nou, het raarste wat ik kan bedenken, ik heb ooit mijn beste vriend geholpen met verhuizen. En die had ooit voor Sinterklaas een heel hoog totempaal van een kat gekregen.
3: Ja.
0: En toen later vond ik zo'nzelfde soort kat in een andere kleur in de kringloop. Dus nu heb ik er twee.
3: Ja, je hebt twee kattentotempalen.
0: Ja, maar ik heb eigenlijk helemaal niks met katten, daarom is het een beetje vreemd. Ja, dus dat is, maar die ding is een heel groot. En iedereen valt zal het kosten binnenkomen.
3: Ik vind dat, ja, ik vind dat wel vreemd.
0: Jij hebt sowieso hele rare dingen, dat weet ik zeker.
3: Ja, ik heb wel wat.
0: Bedenk er even één. Ja,
3: komt goed, geef ik je zo.
0: Ook het nieuws met Jan Atzo.
4: Ja, en daarin, er is weer eens Prinsjesdag nieuws uitgelekt. De zorgpremie gaat volgend jaar 10 euro omhoog.
0: Spoilers. Hoef ik weer niet te kijken dit jaar. Ook David Guetta, Sia, hoor je zo.

0: Lieve Vuurwerken, .nl.
1: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
2: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
3: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
1: Dat is een Velsink-advies.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
14: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
19: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
18: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Op zoek naar een auto?
0: Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: 1 over 8, goede avond. Q-music nieuws van nu.nl. Jan-Ad Adolfsen.
2: Goedenavond. De zorgpremie gaat volgend jaar opnieuw omhoog. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagcijfers, meldt de Telegraaf. De premie wordt zeker 10 euro per maand duurder en dat betekent dat de gemiddelde maandpremie uitkomt op 169 euro. Het is niet zeker hoeveel meer iedereen gaat betalen. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk zelf hoe hoog hun premie wordt. De relatie tussen scholen en ouders gaat achteruit, zegt de onderwijsraad. Er zijn bijvoorbeeld regelmatig ruzies over het schooladvies. Steeds vaker komen de partijen er niet uit met elkaar en wordt er een geschillencommissie ingeschakeld. Voor leraren wordt het werk daardoor extra stressvol. De Amerikaanse regering wil burgers geld teruggeven dat ze te veel zouden hebben betaald voor hun zorgverzekering, de zogenaamde Obamacare. Het gaat om bijna 1 miljoen mensen. Ze krijgen per persoon $500 terug, zo'n 430 euro. Trump is lekker met geld aan het smijten. Eerder beloofde hij alle volwassen Amerikanen $5000... als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in november winnen. Ook de Franse voetbalbond heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino. Als het aan hen ligt, wordt Infantino niet herkozen als voorzitter. Allemaal vanwege zijn plan om het WK commerciëler te maken. Net als veel andere landen vindt ook Frankrijk dat de waarde van het voetbal onderuit haalt. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond en vannacht bewolkt. Tegen de ochtend gaat het regenen. Morgenmiddag is er ook af en toe zon en het wordt ongeveer 20 graden.
1: Jan-Ad, dankjewel.
3: Dan het verkeer van Flitsmeister op de A16 Breda-Antwerpen tussen Breda en Galder. 4 kilometer daar 11 minuten. En de A58 Bergen-op-Zoom Tilburg tussen Breda en Galder. 4 kilometer 11 minuten.
1: Je bent helemaal...
3: Ja, dat is hetzelfde stukje, dus het gaat daar even helemaal lekker mis.
1: Nice.
4: Hey Matty!
5: Hey Matty!
6: Hey Matty!
7: Met Luc, Annemarie en de redactie.
8: Hey Matty!
7: Iedere ochtend bij Q Music.
8: Q Music.
9: Stefan en Quinty.
1: Hi.
3: Hallo.
1: Hoe doet die Trump dat toch? Ja, als je zo'n hoge staatsschuld hebt, kan je ook gewoon roepen dat je iedereen geld geeft.
3: Ah, jawel joh.
1: We hadden een levensvraag, Quinty. Het vreemdste ding dat jij thuis hebt liggen. Wil jij alvast een sluiertje oplaten wat jij hebt?
3: Nou, ik heb wel eens van een collega van ons echt een heel raar cadeau gekregen.
1: Huh? Welke collega ook?

0: Key Music.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Nou. Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
3: 826. Wat is het vreemdste ding dat jij thuis hebt liggen?
0: Oké. Voor de draad mee, want jij hebt dus ooit iets van een collega gekregen wat jij heel vreemd vindt.
3: Ja, het is een Q-collega van ons beiden. En ik heb dit cadeau gekregen van Bram Krikke.
0: Oh, dan kan het echt van alles zijn, want die man verzamelt shit, dat wil je niet weten.
3: Nou, nogal, daar staat hij dus inderdaad ook bekend om. En hij kwam op een gegeven moment, we hebben natuurlijk vorig jaar in Wie is de Mol gezeten samen, dat avontuur gehad, toen kwam hij bij mij eten. En toen had hij een pakketje bij zich en daar deed hij heel spastisch over. Hij zei, dit is super, super bijzonder wat ik jou ga geven. Dit is nou echt het. Dus zoals Bram Krikke dat kan vertellen, ik moest ervoor gaan zitten. Ik kreeg het pakketje op schoot. Ik maak de doos open. En ik had echt al heel veel scenario's langs laten komen. Maar deze nog niet. In dit pakketje zat de 101 Bars trofee van Lil Kleine.
0: Sorry? Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem. Ja. Die. Deze man. Jij hebt een award van Lil Kleine.
3: Ik heb een award van Lil Kleine. Echt, zijn naamplaatje staat erop. Het was van zijn wintersessie in 2022, geloof ik.
0: Zo.
3: Ik heb nog geprobeerd te vragen aan Bram. Waar komt dit dan vandaan? Waar heb je dit nou vandaan gehaald? Maar een goede verzamelaar vertelt zijn trucen niet, denk ik.
0: Nou, kat en wiekie hoor bij hem.
3: Ja, het is echt heel raar. Maar goed, als je in mijn huis komt, dan is dit een van de dingen die je pontificaal ziet staan.
0: Wel, hij heeft dus wel een heel dankbaar plekje gekregen.
3: Hij heeft een prachtig plekje boven mijn koffieapparaat.
0: Dus je ziet hem ook echt elke dag.
3: Ik zie hem elke dag.
0: Grappig. Heb je Lil Kleine alles ontmoet of gesproken hierover?
3: Ik heb hem hier nog nooit over gesproken, nee. Nee, ik voel toch raar.
0: Ik heb nog wat van jou.
3: Hé, moet jij eens luisteren dan.
0: Oh, ik hoop dat dit gesprek ooit plaats gaat vinden.
3: Zou mooi zijn, hè?
0: Ja, zou heel mooi zijn. We hebben ook een hoop mensen in de app die iets geks thuis hebben. Eén daarvan is...
4: Jennifer.
0: Ja.
4: Ja.
0: We gaan nog niet zeggen wat, maar hoe kom je hier aan? Van wie?
4: Van een oud kameraad van mij.
3: Oh.
0: Spannend.
3: Vertel ons later meer.

0: Ik heb twee hele grote totempalen van katten in huis.
1: En ik heb de 101 Bars trofee van Leeuw Kleine thuis.
0: Op je koffiezetapparaat staan zelfs.
1: Nou, op een plankje boven.
0: Oh, ik dacht echt erop.
1: Nee.
0: Dat het helemaal aan het trillen was als die bonen dan. Weet je.
1: Ja, dat doet mij goed. Wordt mijn koffie lekkerder van.
0: Dat zag ik helemaal voor me. Wat is het raarste wat jij thuis hebt liggen? Jennifer, we hadden je net al aan de lijn. Het is iets van een oud kameraad. Oh, is het een baby?
2: Ja, dat is de tweeling die achterin zit.
0: Die is niet van een oud kameraad dus.
2: Nee.
0: Oké, gelukkig. Wat heb jij thuis staan wat zo raar is?
2: Een potje met keelamandelen.
1: Wow, wacht even, Jennifer.
2: Ja.
1: Dit heb jij. Een potje met keelamandelen is op zich al een tamelijk vreemd object.
2: Ja.
1: Dit heb jij van een vriend gekregen.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Zou je daar de context bij willen vertellen ook, Jennifer?
2: Nou, het is nu ongeveer 3 jaar geleden, 4 jaar. En hij moest een keelamandelen eruit laten halen.
0: Ik hoop het.
2: En toen zei ik voor de grap van, neem je ze mee in een potje op sterk water. Het zei hij, ik kan het altijd aan een dokter vragen. En toen heeft hij net voor de operatie het inderdaad gevraagd aan de dokter. En zei de dokter, ik ga kijken wat ik kan doen. Want het is niet gebruikelijk, zeg maar, om dat mee te nemen.
1: En nee.
0: Toen het einde van het verhaal weten we.
2: Ja,
0: het
2: toen
0: werd
2: hij wakker en toen stond het potje naast hem.
1: En hoe heeft hij dit vervolgens weer, heeft hij het voor jou ingepakt? Zat er een mooie strik omheen? Was dit voor jouw verjaardag?
2: Nee, ik kwam gewoon bij ons thuis. Hij zegt, ik heb wat voor je. Ik zeg, hij zegt, hier heb je mijn amandelen.
0: Wat een gek. En waar staan die amandelen nu te pronken in jouw huis?
2: Ja, ze staan nu wel heel hoog op de kast, omdat ik dus inderdaad 2 kinderen heb. Dus die mogen er natuurlijk niet bij komen, want die stof wat erin zit is hartstikke gevaarlijk. Dus ik mag hem ook absoluut nooit openen.
0: Oh.
2: Dus hij staat heel goed weggestopt voor de kinderen, maar ik heb hem nog steeds.
0: Grappig. En niet in de buurt van de keuken, hè? Voordat je een keertje vergist en denkt dat het een ingrediëntje is.
2: Nee, dat zie je echt wel, hoor.
0: Ja, ik heb ze eruit laten halen, maar ik heb ze niet meegekregen. Dus ik weet niet hoe het eruit ziet.
2: Het is niet heel fris. Je moet er wel een sterke maag voor hebben.
0: Wat een kut cadeau.
1: Dat je het hebt bewaard ook,
0: ja,
1: Jennifer.
0: Inderdaad. Jennifer, groetjes aan de tweeling en aan die oud-kameraad.
2: Ja, ga ik doen.
0: Marieke?
3: Ja?
0: Wat heb jij dan?
3: Ik heb een potje met galstenen.
0: Natuurlijk. Ook van een vriend.
3: Nee, die zijn van mezelf.
0: Oh, die zijn lichaamseigen. Wat fijn.
1: Ja. Marieke.
3: Zelfgemaakt.
0: Ook. Je bent er trots op die galstenen.
3: Nee, ja. Nou, ik wilde gewoon weten wat voor een ellendige dingen het waren die zoveel klachten konden veroorzaken. Dus ik zei voordat ik de OK in ging tegen de chirurg luisteren. Leuk, maar ik wil ze wel graag meenemen, want uiteindelijk zijn ze van mij.
0: En die zei, dat is ongebruikelijk.
3: Nee, dat zei hij niet. Hij zegt, dat is goed, dat regelen we. En toen ik wakker werd, stonden ze inderdaad ook op mijn nachtkastje in een potje.
0: Maar dat deel snap ik dan nog wel, dat je het een keer wil zien en dan meeneemt. Maar inmiddels heb je ze dus nog steeds. En ze staan blijkbaar op je nachtkastje.
3: Nee. Ik heb ze nu gewoon in een bureaulaadje zitten. En als we ooit eens een keer op de afdeling sterke verhalen zitten, dan laat ik ze gewoon zien. Maar ik wilde ze gewoon eens een keer. Ik wilde gewoon eens zien hoe dat eruit zag. Ja. Dus vandaar.
0: Ja, kun je googlen.
1: Je zegt ook de afdeling sterke verhalen. Komen deze dan dus wel eens op feesten en partijen uit? Omdat ze even rondgaan in de groep?
3: Jawel. Want dan zeggen mensen bijvoorbeeld van, dan wordt er een heel bloederig verhaal verteld. Dan zeg ik, oh wacht even, want ik heb nog galstenen. Dus dan komen die galstenen tevoorschijn.
0: Nee, jij bent niet goed, joh.
1: Marieke, je bewaart toch ook je teennagels niet? Waarom gooi je die dingen niet gewoon weg? Ze hebben je pijn gedaan.
3: Ja, maar ja, weet je, het is best grappig om te zien. Want toen ze eruit kwamen, waren ze relatief groot. En dat komt dan door het gal. En als ze op een gegeven moment drogen, dan worden ze heel klein. En dat zijn ze nu uiteindelijk
0: kleine
3: ook.
0: Kleine croutonnetjes.
1: Dat zijn een soort
3: dat zijn de tijgenootjes.
1: Nou,
0: dan zeg ik ook tegen jou, kijk uit, leg ze niet te dicht bij de keuken, want voor je het weet...
3: Nee, ze blijven netjes in het laadje.
0: Goed zo. Hey Marieke, dankjewel voor je appie.
3: Dank je, fijne avond.
0: Yo, nou we kappen even met lichaamsonderdelen.
1: Zo, ik weet niet, je kan het niet horen, maar het komt een beetje omhoog bij me.
0: Ja, het is wel een beetje goor. Hè? Het is ook nog een beetje goor trouwens. Hanna die heeft een portemonnee van een opgezette exotische kikker. Het kontje en de achterpoten zijn eraf en hebben ze een rits ingezet.
1: Ja, word ik ook niet vrolijk van.
0: Maaike, wat heb jij? Is dat iets waar Quinty wel vrolijk van wordt?
4: Nou ja, ik werk bij de dierenarts, dus ik heb ook wel dingen waar je niet vrolijk van wordt. Maar ik belde nu voordat waar jullie wel vrolijk van worden.
1: Ja.
4: Ik heb een stukje van de A9.
0: Huh?
4: Ik werk dus bij de dierenarts. En vroeger liep de A9 echt voor de praktijk langs in Bad Hoefendorp. Dwars door het dorp heen. En die hebben ze natuurlijk een paar jaar geleden omgelegd. En toen ze dat asfalt aan het slopen waren, vond ik een stukje dat ik dacht, hé, die neem ik mee naar huis.
0: Ja, wat grappig, een soort Berlijnse muur, joh.
4: Ja, bijna. Ja.
1: En staat dit dan in jouw huis zo gewoon tentoongesteld? Heeft dit ook een mooi plekje gekregen, dit stukje A9?
4: Maar hij ligt in het rariteitenkabinetje naast de andere dingetjes waar jullie het niet meer over willen hebben.
0: Oh mijn god, wij gaan jou volgende week bellen. Dit moeten we. Ik
1: jij
0: wil
1: hebt
0: het
1: een
0: hele
1: kabinet?
0: Ja, ik wil alles weten wat erin ligt.
4: Van alles.
1: Nou, ik spreek je volgende week, Maaike.
4: Helemaal goed.
0: Ja, ik wil weten wat voor rare endeldarmen...

0: Jan.
1: Hallo Stefan Bouwman, noem je mij nou een bad bitch?
0: Ja, dat is positief, hè?
1: Ja, zeker. Ah, dat vat ik ook absoluut zo op.
0: Even vooropstellen. En je bent ook een bad bitch in het spelletje Hoger Lager, weet ik.
1: Nou, ik ben minder slecht dan ik had gedacht.
0: Ik ben verdomde goed erin. En we gaan het zo meteen een nieuwe ronde doen. Categorie vandaag, hoogte van gebouwen. Dus is het volgende gebouw in de reeks dan hoger of lager? Aan de start staat zometeen Quinty. Ervaring leert dat het best moeilijk is om het einde te halen. Dus als jij mee wil spelen, stuur dan hoger lager in een berichtje in de Q-Music app. Spreken elkaar zo.
1: Ja, durf je tegen mij te spelen? Dat is eigenlijk de vraag.
0: Ja, en dan uiteindelijk degene die de tiende haalt, die wint, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, dus je kan zelfs ook gewoon met maar één antwoord winnen. Dat is lekker. Als Quinty nou even 9 doet en jij daar...

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Oh, Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn, zeg. Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
13: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
14: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
22: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
23: Stefan en Quinty.
24: Ik ga alvast verklappen. We beginnen bij de Domtoren.
25: Oeh.
24: Ja.

0: Rihanna en een beetje van Michael Jackson. Don't Stop the Music. Oh, ik dacht dat er wat gezongen werd. Hoger, lager. Quinty.
1: Nee hoor, dat zijn wij.
0: Jij bent ontzettend goed in dit spelletje, heb ik mij laten vertellen door Joost Swinkels.
1: Nou, het gaat minder slecht dan dat in eerste instantie gedacht werd.
0: Ja, nou, dat is dus goed.
1: Ja, oké, dat is waar. Het gaat hartstikke goed.
0: Ook wel goed, dus ja. We gaan zo meteen iets roepen. In dit geval gebouwen.
1: Ja.
0: De taak is daarna elke keer om te schatten of het volgende gebouw hoger, al dan niet, lager is. Heb jij het goed, speel je gewoon een ronde door.
1: Ja.
0: Heb je het fout, dan gaan we naar mensen uit de Q-app.
1: Ja, ook leuk.
0: Zeker leuk.
1: Ik zou het ook wel heel leuk vinden om gewoon een keertje dat rijtje tot de 10 af te sluiten.
0: In jouw verjaarsweek. Nou, Mandy, jij bent zometeen de eerstvolgende. Hoe goed denk jij dat ze het gaat doen?
2: Wie, zij of ik?
0: Nee, eerst, Quinty moet eerst.
2: Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik heb geen idee.
0: Hoe spannend. Je moet hopen dat ze tot 9 komt en het dan verpest. Want dan hoef jij er nog maar 1 te doen.
2: Ja, nou, doe niet je best.
1: Nou, lekker, Mandy. Staat genoteerd. Ik weet waar we staan.
0: Oké, we beginnen. Ik had het al weggegeven. Bij de Domtoren. Nummer 2. De Erasmusbrug. Hoger of lager?
1: Hoger.
0: Dat is goed. De London Eye. Hoger of lager dan de Erasmusbrug?
1: Lager.
0: Oh, sorry.
1: Oh,
0: dat was goed. Sorry, het verkeerde knopje. Ik wilde zeggen, het scheelt niet veel. Het scheelt maar 4 meter, maar je hebt het goed. De Taj Mahal, hoger of lager dan de London Eye?
1: Hoger.
0: Wat? Heel gek. Lager. Taj Mahal, een heel klein gebouwtje. London Eye is een hele grote. Nou, Joost heeft gelogen. Je bent helemaal niet goed in dit spelletje.
1: Hey, we gaan door naar Mandy.
0: Mandy!
2: Ja!
0: De Taj Mahal
2: nou,
0: is dus...
2: Nou, kan
0: dat
2: beter doen.
0: Ja. Oké, nu worden we lullig. Even kijken hoor.
2: Ja, sorry.
0: Taj Mahal
2: sorry.
0: Is laag. Ja, we doen het samen. De Westerkerk in Amsterdam, hoger of lager dan de Taj Mahal?
2: Lager.
0: Lager? Oh, dat is fout.
2: Nee.
0: Het spijt me, Mandy. Maar ik vond het wel heel gezellig.
2: Gelukkig maar, ik ook.
0: Hoi, hoi.
2: Mooi.
0: Even kijken, wij hebben hier... ik zie alleen het telefoonnummer. Hallo, met wie?
3: Met Rick.
0: Rick, natuurlijk. Rick, goeie avond.
3: Hi, hi.
0: De Martini-toren in Groningen, is die hoger of lager dan de Westerkerk in Amsterdam?
3: Hoger.
0: Hoger, natuurlijk. Dan is de vraag, het Rijksmuseum, we blijven heel erg in de... Is dat hoger of lager dan de Martini-toren?
3: Lager.
0: Is goed. Dat helemaal van eigen. De Adamtoren, hoger of lager dan het Rijksmuseum?
3: Ik denk hoger.
0: Ik denk dat je het goed hebt. De Euromast, hoger of lager dan de Adamtoren?
3: Hoger.
0: Dat is helemaal goed. Dat betekent dat we aanbeland zijn bij nummer 10. De Maastoren in Rotterdam. Is die hoger of lager dan de Euromast?
3: Lager.
0: Rick, dat is goed!
1: Hey, yes. Rick, jongen, wat goed!
0: Rick.
3: We begonnen met een Martini te horen, dus als Groninger dan is dat een heel goed begin, hè?
0: Ja, dat is zeker waar. Hey, je hebt, er gaat niets boven Groningen, niets boven Rick.
3: Nou, inderdaad.
1: Dit is wel lekker hoor. Ja, je wint gewoon een Q-prijzenpakket. Hoe voelt dat nou?
3: Nou, hartstikke leuk.
1: Je hebt het in ieder geval beter gedaan dan ik het heb gedaan. En daar mag je best trots op zijn, Rick.
3: Nou ja, goed, je hebt een begin gemaakt. Hè? Dus dat scheelde voor mij weer.
1: Dat is waar.
0: Nuchtere grunnen.

0: zitten met Teens op Q Music. Stefan en Quinty hier op de plek van Joost en Quinty. Dus 50% is aanwezig.
1: Zeker bezig, maar gelukkig ben jij er.
0: We speelden dus hoger lager net en daar zat de Euromast in.
1: Ja, en daar gingen jouw ogen van sprankelen.
0: Ik schrok. Hoe hoog denk jij dat de Euromast is?
1: Nou, hoe hoog? Het spelletje is hoger lager. Ik hoef geen exacte getallen.
0: Nee, maar wat denk je?
1: Ik ben daar heel slecht in.
0: 100
1: meter.
0: 100, plus 85.
1: 185 meter.
0: En waarom ben ik nou zo geschrokken? Ik heb jaren geleden, Nederlands, taalman, moeilijk, meegedaan aan de trappenloop in Rotterdam. En dan ren je dus vanaf beneden, via de trappen, de Euromast op. En ik heb dus 185 meter in echt nog geen 4 minuten naar boven gerend via trappen. Lijpen? Dus ik ben eigenlijk een beetje trots op mezelf, daar komt het op neer. Maar dat is, ik schrok, ik had niet door hoe hoog dat was.
1: Dat is wel echt heel erg hoog. Daar mag je best een stukje trots over zijn.
0: Ja, daar ben ik ook echt. Maar ga dat een keer doen, trappenloop. Je moet daarna wel in de zuurstof, maar het is wel echt lachen.

0: Nieuwe muziek van Alex Warren, Emerald Eyes. Cijfer, Quinty?
1: 7,5.
0: Oh, vind ik echt een goed cijfer. Zometeen deze. Bibi Rexha, Faithless en New Religion. En serieuze zaken, het nieuws met Jan Ad van 9 uur.
2: Ja, en dat is heftig nieuws. Doden en gewonden bij busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. Zometeen hoor je meer.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Met de Gamma Voordeelpas. Extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
13: Boost yourself.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
15: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
15: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
17: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
18: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.
19: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft bloklader.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: Nog 309.000.
22: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 stuur.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
26: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
28: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
27: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
29: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
29: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
3: Albert Heijn. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: 18 plus, speel bewust.
23: Ja. Echt serieus?
30: Zo.
23: Wat een geld.
30: 18.000.
31: Potverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust.
32: 1 over 9. Goedenavond. Q-music nieuws van nu.nl. Jannat Adolfsen.
33: Goedenavond. Een ernstig ongeluk in Zwitserland met een bus van reisorganisatie OAT met 48 Nederlanders aan boord. Dat meldt reiskoepel ANVR. Volgens de Zwitserse politie zijn er bij het ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Meer details zijn nog niet bekend. Opnieuw stakingen morgen, deze keer in de bouw en de metaal. Duizenden werknemers leggen het werk neer. Ze protesteren tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op sociale zekerheid, zegt vakbond FNV. Wat de impact van de staking is, blijft afwachten. Werknemers die gaan staken zijn niet verplicht om dat vooraf te melden. Voor de stakers worden bijeenkomsten georganiseerd. Bij een grote brand in een stad in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 26 schoolkinderen omgekomen. Bijna 30 scholieren raakten gewond. Door de brand werden 2 scholen en zo'n 300 huizen in de as gelegd. Het vuur is intussen geblust. Wat de oorzaak is van de brand wordt nog onderzocht. Voetbal. PSV speelde vanavond de eerste wedstrijd in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel 1-1. Sergino Dest scoorde voor PSV. De Eindhovenaren waren sterker in de tweede helft, maar wisten toch niet nog een keer te scoren. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond meer bewolking en vannacht gaat het regenen. Morgenmiddag is het een hele tijd droog. Af en toe valt er nog een bui en het wordt ongeveer 20 graden.
34: En de verkeersinformatie van Flitsmeister op de A16 Breda-Antwerpen tussen Breda en Galder. 3 kilometer, daar 13 minuten. Heeft te maken met een verbindingsweg die is afgesloten. De A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Schaarsberg en Hoenderlo. 3 kilometer, daar 11 minuten. En dan de A58 Berg-op-Zoom-Tilburg tussen Breda en Galder. 4 kilometer, 14 minuten.
35: Hey Matty!
36: Hey Matty!
37: Hey Matty!
38: Met Luc, Annemarie en de redactie.
39: Matty.
38: Iedere ochtend bij Q Music.
39: Q Music.
40: Stefan en Quinty.
32: Hey Quinty.
34: Hey Stefan.
32: Ah nee, volgens mij heeft hij het echt naar zijn zin met zijn nieuwe ochtendshow, hey Matty, of niet?
34: Denk het wel. Q.

0: Ik hoor toch net een feitje. Dat was trouwens Martin Garrix en U2, Fireflies op Q-Music. De oud-Franse premier is die toch?
1: De oude Canadese premier.
0: Oh, Canadese.
1: Ja.
0: De nieuwe vlam van Katy Perry.
1: Justin Trudeau.
0: Al was inmiddels niet meer nieuwe vlam.
1: Nee, ze zijn al een tijdje gewoon echt wel steady aan het daten.
0: Maar blijkbaar heeft die meneer niet meer zoveel te doen. En hij is een beetje een obsessief, nou eigenlijk een soort stalkende ex geworden. Heel veel mensen op het internet vinden het lief.
1: Je kan het ook toch een beetje een groupie noemen.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Wat doet hij?
1: Nou, hij gaat dus gewoon, van de 20 afgelopen concerten die zij gegeven heeft, was ze er zeker bij de helft.
0: Dat vind ik heftig.
1: Ik vind dat veel. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij zit niet om de show die ik hier doe.
0: Dat hij daar in het glas zit. Ja, dat zou toch heel grappig zijn ook, ja.
1: Dus het is ergens natuurlijk hartstikke lief, hè? Hij steunt haar, ze zijn er voor elkaar, maar heeft hij geen hobby's?
0: Ja, blijkbaar niet.
1: Afspraken, vrienden, dingen te doen. Je bent heel lang premier geweest. Live a little. Maar
0: live
1: dit is
0: a little. Je mag eindelijk. Blijkbaar is zijn versie van live a little is gewoon lekker naar Katy Perry concert te gaan.
1: En Stefan, who are we to judge?
0: Nou, ja, kunnen we mogen judge hoor. Wil jij trouwens ook naar een concert? Deze week maak je kans op Q Live tickets voor Sombor. Hoor je hem, stuur zijn naam in de Q Music app. En die zou je er hebben.

0: Ginter.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo?
2: Hi.
1: Met wie, wie hebben we aan... Hallo?
2: Hi.
0: Gaat dit goed?
1: Wie is...
2: Wat ga je?
1: Wie is... Wie hebben we aan de lijn? Ik hoor een hond. Is dat een hond? Hebben we een hond aan de lijn?
2: Nee, Lizzie heb je aan de lijn. Sorry, mijn telefoon doet niet heel goed met geluid.
1: Is daar een hond of niet?
2: Die is op de achtergrond.
1: Wat voor hond is het?
2: Een
1: tackle. Tackle, oh wat leuk. Langharig, kortharig?
2: Langharig.
3: Oh, Stefan, hou op.
1: Lizzie, gefeliciteerd!
2: Oh mijn god!
3: Oh Lizzie, we verlossen je uit je lijden. Je hebt 2 tickets gewonnen voor Q Music Presents Summer. Oh mijn god. Is dat je eerste reactie?
2: Ja.
1: Pure ontlading. Ja, we hadden door dat je een klein beetje zenuwachtig was, Lizzie. Dus we vonden het leuk om je een klein beetje te pesten.
3: Och, Lizzie, heb je al bedacht wie je zou willen meenemen op 31 mei in de Ziggo Dome?
2: Ja, mijn moeder.
1: Oh, wat lief.
3: En zijn jullie groot somber fan?
2: Ja.
3: Ach.
1: Kijk, dit wordt helemaal top. Dit gaat topavond worden. Die gast is een enorme performer. Je gaat het helemaal naar je zin hebben. Denk alleen niet dat de hond mee mag. Dus het wordt wel echt alleen jij en je moeder.
2: Mijn hond blijft gewoon lekker thuis.
3: Heel goed.

0: met The First Time on Q Music. Ik weet het nog goed, de eerste keer dat Quinty en ik elkaar ontmoeten.
1: Ach, never forget.
0: Ja, waar was het dan?
1: Geen idee.
0: Ja, hier zie je. Ik wist, dit is echt zo nep. Dit is zo nep. Je weet het dus helemaal niet meer.
1: Wat zal de eerste keer zijn geweest?
0: Waar was het, denk je? Ik heb een ex voorgesteld toen.
1: Top 40 of zo?
0: Ja, dat is, ja, jammer. Jammer dat je het niet goed hebt. Ja, dus, ja. Lucky guess hoor. Daar gaat het trouwens zo meteen ook om, die lucky guess. Want we gaan een spelletje spelen. 06 loterij.
2: 06 loterij.
1: Allermakkelijkste loterij ever ooit.
0: In de geschiedenis van de loterijen.
1: In de geschiedenis van loterijen, de 06 loterij.
0: Jouw lot zit eigenlijk gewoon in je zak.
1: Zeker weten, het is jouw telefoonnummer. En dat levert jou straks misschien wel een paar honderd euro.
0: Zou toch lekker zijn. Dat is inderdaad in de kleedkamer van de Q Music Top 40 live in Ahoy Rotterdam.
1: Jawel toch?
0: Heel leuk dat ik zo'n indruk heb achtergelaten.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
18: Ja. Met Frank, ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
21: Stefan en Quinty.
22: Met zometeen jouw cijfers voor de makkelijkste loterij van...

0: beetje Cat's Eye Gate op dit moment.
1: Vertel.
0: Nou, dat zijn een aantal meiden uit de running. Een paar een beetje overspannen, een paar met sabbatical. Dus ze staan niet met z'n allen in de Ziggo Dome. Morgen.
1: Ja, maar goed, je hebt er 23 om uit te kiezen, toch? Dus dat kan wel.
2: 06 Loterij.
0: Ja, het zijn wel veel meiden, ja. We gaan de 06 Loterij spelen.
1: Zeker weten. Ook wel het aller makkelijkste spelletje. Of loterij.
0: Loterij, ja.
1: Allermakkelijkste loterij.
0: Trapt in eigen val.
1: Ja, zo is het.
0: je lot is je telefoonnummer.
1: Dat klopt.
0: Ja, en dat lot kan jou 100 euro opleveren.
1: Mm-hmm.
0: En misschien wel het dubbele heb jij mij ooit verteld.
1: Ja, zo is het wel. Ja, heb jij de twee getallen die Stefan en ik noemen in jouw telefoonnummer zetten, dan mag je jackpot sturen in de Q-app. Stefan, welk nummer heb jij?
0: Ik ga voor de 1.
1: Mooi.
0: En jij, Quinty?
1: Ik ga voor de 2.
0: Oh, oké, okay, lekker opeenvolgend. Waarom ook niet?
1: I'm going crazy.
0: Dus die vraag is...
1: De vraag is, heb jij deze twee getallen in jouw telefoonnummer zitten? Stuur dan jackpot in de Q-app.
0: Ja, en hoe je dan straks daar 200 euro van kan maken, dat vertellen we zo meteen wel, goed?
1: Ah, jawel joh. Nieuws voor later.
0: Eerst muziek, Kensington. Mensen willen muziek op die bak.

0: Stella Lefty.
1: 06 Loterij.
2: Ja, we spelen de allermakkelijkste loterij der loterijen in de geschiedenis ooit. Van alle loterijen die er geweest zijn. De 06 Loterij.
0: Met ook echt verdomd hoge winkans trouwens.
2: Ja, dat klopt.
0: Toch? Ja.
2: Ja, zeker weten. Ja, je hoeft eigenlijk maar een telefoonnummer te hebben. Stefan en ik noemen twee getallen, zitten die in je telefoon. En heb je jackpot. En kom je dan in de uitzending, dan win je wellicht wat.
0: Welke hebben we genoemd?
2: We hebben de 1 en de 2 genoemd.
0: Meerte!
3: Ja, goedenavond.
0: Zonder jouw telefoonnummer te noemen, heb jij een 1 en 2 je telefoonnummer.
3: Ja, klopt.
0: Nou, dat is helemaal goed. Ik weet dat ook. Ik heb hem net gecontroleerd, dus dat zit helemaal goed. Verder gaan we nog even niks zeggen. Je wint dus sowieso 100 euro, toch?
2: Die ja. heb je, die jackpot
0: is binnen. Die heb je. Maar wat ben je allemaal doen vanavond? Vertel.
3: We zijn lekker serie aan het kijken.
0: Leuk. Welke?
3: Lang leve liefde.
0: Oh, dat valt dan niet onder serie?
3: Ja.
2: Dat is gewoon lekker platte reality.
0: Ja, toch?
3: Ja, precies. Zit gewoon lekker tv aanzetten en een beetje kijken.
2: Zit er nog een stel in waarvan je denkt, nou, daar heb ik ook daadwerkelijk hoop in?
3: Ja, soms wel. Soms wel.
2: Soms wel, soms niet. En dat is de spanning waarvoor we blijven kijken, dames en heren.
0: Het is eigenlijk jammer dat Joost vrij is nu, want die zit zo diep in die serie.
3: Ja?
0: Ja, die ademt dat helemaal. Ik heb dit seizoen dus nog niet gekeken. Is het een aanradertje?
3: Ja, zeker.
0: Er zit volgens mij een of andere echt zwaar sociaal contact gestoorde meneer in, met bijna geen haar.
3: Ja, klopt. Ja. Maar ik kijk meestal via Videoland, want dan heb je al die reclames niet. Dus dan kijk ik nog lekkerder weg.
0: Ideaal. Je krijgt gewoon je binge heel een seizoen in één avond.
2: En maar blijven kijken.
0: Ja. Oké, we zijn aanbeland bij Beaumont Supreme. Je hebt dus al 100 euro gewonnen. Dat kan 200 euro worden. Meerte.
3: Ja.
0: Wij gaan zo meteen aftellen. Ik heb het laatste cijfer van jouw telefoonnummer gecheckt. Dat weet ik. Als Quinty tegelijkertijd met mij hetzelfde cijfer zegt, krijg jij dus 200 euro. Dus je kan er nu nog even instralen.
2: Doe dat vooral.
3: Daar ben ik mee bezig. Ik ben heel erg bezig.
0: Jomanda, die zit. Daar gaan we.
2: Heel goed, Meert. Ik hoor het helemaal.
0: In 3. In 2. In 1.
2: 5.
3: Ah, jammer.
0: Maar alsnog 100 euro. Hey!
2: Toch lekker om op die manier je weekend in te gaan, toch?
3: Precies.
0: Hoppa, niet alles uitgeven van Videoland abonnement, hè?
3: Nee, zal ik niet doen.
1: De Q Music Alarmschijf.

0: gek. Ja, het is altijd een beetje chaos. Als Joost er niet is, sorry daarvoor, Quinty.
1: Quinty, het is voor een raar fenomeen dat die man zijn eigen naam gaat zingen. Ja,
0: is Lars er ook nog eens niet?
2: Ja, nou ja, ik neem er gewoon helemaal inspiratie aan.
1: Sorry, dat doe ik. Ja, goed, ik heb het van hem overgenomen.
0: Oh ja, ik ben weer de schuld.
2: Geef Steven maar weer de schuld.
0: Ja.
2: Lekker makkelijk.
1: Wat?
0: Ik zei letterlijk niks.
1: Oh, oké.
0: Jij gaat strakjes somber draaien. Dan maken mensen kans op Q-Live tickets voor zijn show in de Ziggo Dome.
1: Ja, want ik heb dit van de week ook gedaan. En werd zeer op prijs gesteld door iedereen die er naartoe wilt. Om 10:30 ga ik.
0: 10:30.
2: Ja, gewoon lekker duidelijk.
1: Ja,
2: oh, daar hou ik van.
1: Tweede liedje na half elf.
2: Dus ik was vroeger die fan die luisterde, hoor. Dus dit. Ja, waardeer je.
0: Nu niet meer.
1: Ja, je gaat zo meteen toch luisteren naar me?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ik ga zo meteen naar jou luisteren, absoluut.
0: Ik ook. Ik heb vandaag een nieuwe auto opgehaald. Ik zet keihard Q aan met Joey zo meteen.
1: Ja, heel fijn. Jongens, somber. 10:30. Tweede liedje.
0: Tweede liedje.
1: Tweede liedje. En Bent in repeat of niet?
0: Leuk! Parachute! Goed liedje. Bent is zo'n goede zangeres.
2: Ongelooflijk.
1: Volgende week weer, Quinty.
2: Heel veel zin in.
1: Leuk.
3: Hallo, met Domien.
4: What's up, Domien? It's us, the Bauza.
3: Hey, the Bauza. What's up, guys?
4: Tell us, how are we doing this week in the top 40, man?
3: Ah, you want to know if you finally hit number one in the top 40 this week? I cannot tell you yet. You have to listen. Like the rest van Nederland. Tomorrow, Q Music.
4: Wait.
3: Zo. Ja, ook voor de artiesten blijft het natuurlijk spannend. Weet de Bauza met Magnetic deze week eindelijk Die Die van de troon te stoten? Je hoort dat morgen in een nieuwe top 40.
5: De top 40.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.

0: cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Wow. Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Sawadi. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Sawadi. Vakanties voor reizigers.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurder.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 50.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: Autotaalglas is partner van de top 40.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.

0: Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Exact 10 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Jan Ad Adelsen.
5: Goedenavond. Reisorganisatie OWAT is ontzettend aangedaan door het ongeluk in Zwitserland met een van hun bussen. Er waren 48 mensen aan boord, vooral Nederlanders. Die zouden op een excursiereis zijn. Volgens de Zwitserse politie zijn er bij het ongeluk in de buurt van de grens met Oostenrijk en Italië meerdere doden en gewonden gevallen. De politie is met een aantal reddingsploegen uitgerukt. Meer details zijn nog niet bekend. Justitieminister Van Weel wilde alles aan doen om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Gisteravond gaf hij een interview op de Sierra Leoneanse TV om druk te zetten op de regering van het Afrikaanse land. Het is zo goed als zeker dat de drugscrimineel in Sierra Leone zit. De premier van Sierra Leone beschuldigde Van Weel van neocolonialisme. Onder meer omdat hij de Europese geldkraan voor het land wil dichtdraaien als Bolle Jos niet wordt uitgeleverd. Een tegenvaller voor president Trump. Hij wilde proberen het stemmen per post te beperken, maar het Amerikaanse Hof van Beroep steekt daar voorlopig een stokje voor. Een lagere rechter deed eerder al hetzelfde. Trump wilde de maatregel doorvoeren voor de tussentijdse verkiezingen in november. Vooral democraten stemmen namelijk per post. Gianni Infantino kan rekenen op genoeg stemmen om voorzitter van de FIFA te blijven. Dat meldt persbureau Reuters. Veel landen, waaronder Nederland, hebben geen vertrouwen meer in Infantino en willen dat hij opstapt. Dat komt vooral door zijn plannen om het voetbal commerciëler te maken. Die landen gaan nu kijken of ze hem op een andere manier weg kunnen krijgen. De voorzittersverkiezingen zijn op 18 maart. Er is nog geen tegenkandidaat voor Infantino. En dan nog het weer van Buienradar. Vannacht regen, maar niet al te veel. Morgenmiddag wordt het droog. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Maar er kan ook af en toe nog een bui vallen. Het wordt 19 à 20 graden.
4: En dank je verkeer gemeld door Flitsmeister. Opeens twee vertragingen. Eentje op de A16 tussen Breda en Antwerpen. Tussen Breda en Galder. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 11 minuten. En de A58 Berg op Zoom Tilburg tussen Breda en Galder 11. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Echt en Weert. Bij 205.9. Op de A12 Maarn Utrecht bij 75.0. A15 Gorkum Rotterdam bij 71.9. Op de A27 Hilversum Almere bij 108.4. A28 Assen Hogeveen bij 172.6. A50 Apeldoorn Zwolle bij 213.3. En de laatste melding is de A79. Maastricht Heerlen, de hoogte van Valkenburg. Daar staan ze bij 8.2.
6: Hey Mattie!
7: Hey Mattie!
8: Hey Mattie!
9: Met Luc, Annemarie en de redactie.
10: Hey Mattie!
9: Iedere ochtend bij Q-Music.
11: Joey van der Velden.
4: Een band in ronde 5 van Repeat of Niet. Het liedje heet Parachute, maar heeft ze ook een parachute nodig? Mattie!

0: sorry, papi.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Bente, dat is echt een ras-entertainer in hart en nieren. En dat voel je als ze op het podium staat. Maar dat voel je ook in interviews. Ik neem je even mee naar afgelopen zaterdag. Speelden de Spaanplaten van het podium tijdens het grootste zomerfeest van Nederland. En Kane, die mocht haar voor de show even interviewen. En toen gebeurde dit. Ze kreeg namelijk een vraag uit het publiek.
3: Kan je me zien? Ik sta nu namelijk in het publiek met een bord in mijn handen.
4: Ah! Ah! Wow, wat een zieke inception! Hi! Oh, oh, ik vind dit echt zo'n leuke inception. Als kijk, allemaal zwaaien. Hallo.
5: Je moet eens even voor je zien. Het beste die is voor je. De handen heen en weer aan het zwaaien. En het hele publiek hier op het veld van het strand is met haar mee aan het zwaaien.
0: Ja, meteen een feestje als Bente. Er is en iedereen die ook meedoet. Sommige mensen die horen gewoon op het podium. En Bente is er daar één van. Ze heeft een nieuw liedje. Het heet Parachute. En mijn vraag aan jou is, wat vind je eigenlijk van dit liedje? Vind je het geweldig? Stuur repeat. Vind je het uien? Stuur niet. Of spreek even wat in.
1: Repeat.
2: Repeat.

0: barbecue en parachutes.
1: Repeat. Of niet.
0: Nou, ze zit met het nieuwe liedje in Repeat of niet vanavond. Het is ronde 5 en aan jou de vraag, vind je het leuk of zeg je, nou Joe, ja, ik weet het allemaal niet, vind het verschrikkelijk. Stuur maar Repeat of niet. En ik ga de Q-Music app, ga ik eens eventjes, nou, ik ga gewoon eens even schudden, even kijken wat eruit komt. Ik hou zo van Bente, haar muziek, dat schrijft Michelle Jager. En dit is ook een ongelooflijk goed nummer. Het is echt een hele dikke repeat voor mij. Dan Rick Nijland, die stuurt ook repeat. Ans Paulussen, geen repeat. Ik vind het echt vreselijk saai. Christa Brand zegt, helaas topvrouw, maar dit is echt een niet. En audio binnengekomen van Marjo, onder andere.
2: Een vreselijk nummer, geen repeat.
0: Oké, duidelijk, nou duidelijk hoor. Kevin.
3: Goedemorgen Menno, voor mij niet zo moeilijk hè. Voor mij graag de Black Eyed Peas. Luisterde ik vroeger heel veel naar. Ik had er ook cd's van.
0: Ja, oké, dat is iets van, dat heb ik uit de bak gepakt. Dat is van vanochtend, dat is voor Menno ook, zat doorsturen. Nou goed, maakt niet uit. Jackie.
4: Ja, nummertje, nog niet gehoord. Maar de tekst is gewoon goed.
0: Nou, helemaal waanzinnig. Dan even kijken, repeat van Anage. Repeat van Marina en ook een repeat van Rick de Roy.
1: Repeat of niet.
0: En alles wordt hier gecheckt en alles wordt hier gezien en gelezen. En ja, er is een eindoordeel. En dat eindoordeel, dat, dat liegt er niet om. Bente met parachute. Hakkies over de sloot, maar wel een repeat. Echt hakjes over de sloot. Door naar ronde 6. Dat is zondag bij de enige echte Stefan Bouwman. En mocht Afrojack

Music en American Girls. Ik ga nu Afrojack draaien. Grote kans dat het liedje dat ik nu ga draaien is ontstaan in Kalmhout, België. Daar heeft hij een van zijn studio's. En ik lees dus echt net. Elk detail is gericht op de allerbeste sound. En met de ultramoderne apparatuur kun je je creatieve grenzen verkennen. Nou, dat klinkt als een tekst die op een bookingsite staat voor een mooie vakantieadres. Dat was ook zo. Dit staat dus op de site van Airbnb. Want die studio's die kon je ook een tijdje boeken om te blijven slapen. Kreeg je een rondleiding en ook een workshop muziek maken bij. Ik heb even gecheckt. Het kan ondertussen niet meer. Al denk ik niet dat het komt door te weinig animo of zo. Want het ziet er echt waanzinnig uit. Maar ik denk dus dat hij vooral de studio nodig had om dit soort liedjes te maken. Dat hij weer gewoon lekker productief is. Liedjes zoals deze. Dit is In My World bij Q Music.

0: Somber. Somber, onthoud die naam, want hij is echt een goed voorbeeld van... hij kwam, hij zong en overwon. Zijn ster is reizende. Volgend jaar staat hij gewoon in de Ziggo Dome met zijn eigen show. Dat is op 31 mei en 1 juni 2027. Grote kans dat hij daar de volgende liedje zingt. 12 to 12 natuurlijk. Somber is de man achter deze hits. En die laatste, Undressed, die ga ik zo meteen draaien. Als je die hoort en je wilt Somber volgend jaar zien in de Ziggo Dome... stuur dan zo snel als je kan Somber in de app van Q. Wellicht ben je er dan bij. Ga ik je terugbellen. Ik draai hem naar Just Stay en Turn the Lights Off, want die komt er ook aan. En dit is ook wel even een dingetje.
1: Morgenochtend is hij er weer. De man met de rebelse snor.
2: Hey, goedemorgen.
1: De man met een unieke muzieksmaak.
2: Kiki, ken jij ook het nummer Speel niet met mijn voeten?
3: Speel niet met mijn voeten.
2: Papi, papi, papi, doe dat niet.
1: Een man van feiten.
2: Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon.
1: Zijn naam is Krikke.
2: Bram Krikke.
1: En morgenochtend zegt hij...
3: Hey, Mattie.
2: Hebben mijn snor en ik jou ooit teleurgesteld?
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Mama.
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
11: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
12: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
16: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
21: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
0: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling.
24: Terugleverkosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
27: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
28: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
29: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
30: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
31: Joey van der Velden.
32: Yo! Zometeen Justin Timberlake, Rock Your Body en natuurlijk...

0: Sombers, het grote talent van dit moment. Hij heeft al 4 keer in de top 40 gestaan met een liedje dat nooit meer uit je hoofd gaat. En volgend jaar komt hij die liedjes gewoon zingen in de Ziggo Dome te Amsterdam op 31 mei en 1 juni staat hij daar. En als je Somber bij Q hoort, dan stuur je Somber in de Q-app en dan kan het...
1: Hallo, met Mirte.
0: Hey Mirte, met Joey van Q.
1: Hi.
0: Hi, sinds wanneer ben jij hooked aan Somber?
1: Sinds ik zijn optreden op Lowlands heeft gezien.
0: Oh, van echt een paar weken geleden?
1: Ja, van een paar weken geleden. Ik vond zijn muziek altijd al heel leuk.
0: Ja.
1: Maar toen zag ik hem op Lowlands laatst en toen wist hij mij echt onver met zijn optreden.
0: En wat vond je dan zo vet eraan?
1: Ja, gewoon de hele act en hoe hij zo enthousiast over het podium springt en zo.
0: Wist jij dat hij zo enthousiast over het podium springt dat hij wel zijn eigen tand uit zijn mond heeft geslagen?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Ja, dus die viel toen zo up in het publiek. Het is toch wel, is hij aan het einde gaan zoeken, maar hij heeft zijn tand volgens mij niet meer kunnen vinden.
1: Oh, nou, wil ik graag nog een keer zien hoor.
0: Je wilt dat graag nog een keer zien. Nou, Meerte, gefeliciteerd! Joehoe! Je krijgt, jij gilt zo hard dat je telefoon het helemaal wegdrukt. Doe dat toch eens. Gefeliciteerd, je wint 2 tickets voor Q Music Presents Somber.
1: Op
0: maandag 31 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou ja, en je weet, het wordt een super spectaculaire show. Dat kan ik natuurlijk niet meer missen.
1: Nou, ontzettend bedankt.
0: Graag gedaan.

0: Teddy Swims bij Q Music. En Break Up in Reverse. Zometeen even wat zomers. Jonas Blue en Edge of Desire. Daarover gesproken, mocht je deze zomer heel wat festivals hebben afgelopen, dan is de kans groot dat je één band niet hebt gezien. Rondé. Maar er was echt een hele goede reden voor. Ze waren namelijk met iets spannends bezig.
1: We zijn heel veel in de studio deze tijd. We spelen ook iets minder festivals, omdat we ons echt willen focussen op veel, veel nieuwe muziek schrijven en ook op den duur uitbrengen. Dus men kan veel van ons gaan verwachten de komende tijd.
0: Ja, even pas op de plaats, want ze hangen dus de hele dag in de studio voor nieuwe muziek. En dat lijkt me dus best wel even schakelen, want dan sta je dus de ene zomer te shinen met allemaal liedjes die werken. Ben je de volgende zomer weer aan het uitzoeken wat je nu weer gaat maken. Gelukkig komt het bij Rondé altijd goed en ik kijk echt keihard uit naar het nieuwe album. En tot die tijd, gewoon deze. En

0: Knok tegen de klok.
1: En als je met één woord echt heel veel geld wil verdienen, dan zou ik nog even blijven plakken, want een nieuwe ronde van Knok tegen de klok komt eraan. En dit spel is natuurlijk het allerleukste als je weet waar je dat geld aan gaat uitgeven. Aan leuke dingen. Zo had ik gisteren Mike aan de telefoon. En ja, die had eigenlijk een hele duidelijke bestemming. Mannenweekend.
2: Ja, klopt.
1: En wie zijn er allemaal bij het mannenweekend?
2: Nou ja, mijn vader, mijn schoonvader, mijn zwagertje, wat vrienden. Dus ja. We gaan met een man of 10.
1: Ja, mannenweekend. Nou, die 179 piek die gisteren heeft gewonnen, die is natuurlijk zo op tijdens dat mannenweekend. Dat kan namelijk behoorlijk in de papieren lopen, zo met een paar mannen op een terras en een pilsje en een bitterballetje. Heb je ook iets leuks op de planning? Of misschien ben je gewoon je huis aan het verbouwen? Dat kan ook. Ik zou zeggen, kom even geld verdienen door stop te roepen. Kom die poen maar halen. Gooi nu klok. In de Q-Music app. Spreek ik je zo.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Wow. Dit is het geluid van de groepsreizen van Saladie. Van oog in oog met een leeuw tijdens een nachtsafari. Van een zipline-afdaling in het regenwoud van Costa Rica. En van de smaak van knisperige krekels. Droom het. Doe het. Deel het. Saladie. Vakanties voor reizigers.
7: Deze week in de bonus. AH Oerdese maïsbrood per stuk 1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
15: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Zoveel korting bij Trekpleister. Dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Exact 11 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Jan Atte Adolfsen.
5: Goedenavond. Bij alarmcentrale Eurocross in Leiden zijn vanavond extra hulpverleners aan het werk na het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland. Eurocross coördineert de hulpverlening namens de Nederlandse alarmcentrales. In de bus zaten 48 Nederlanders. Er zijn meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel is nog steeds niet bekend. Op foto's is te zien hoe de bus op zijn kant in de berm ligt. De politie heeft vorige week een man in Dordrecht aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde in te voeren. Dat is vanavond bekendgemaakt. De drugs met een waarde van 225 miljoen euro werden gevonden in containers in Noord-Frankrijk. Volgens de Telegraaf is er een link met de organisatie van drugscrimineel Bolle Jos. Het OM kan dat niet bevestigen. De Nederlander is vandaag voorgeleid. Israël zegt een tunnelcomplex van Hezbollah te hebben verwoest in het zuiden van Libanon. Volgens premier Netanyahu was er de afgelopen 20 jaar gewerkt aan de tunnels. Het Israëlische leger heeft een groot deel van het zuiden van Libanon bezet. Hele dorpen zijn tegen de vlakte gegaan. Volgens Israël is de bufferzone nodig om zich te verdedigen tegen Hezbollah. Snoop Dogg presenteert dit jaar de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Weer een rapper als presentator dus. Eerder werd het evenement al gepresenteerd door onder andere LL Cool J en Nicki Minaj. De uitreiking van de awards is op 27 september in Los Angeles. Madonna is de grootste kanshebber met 11 nominaties. En dan nog het weer van Buienradar. Vannacht trekt er vanuit het westen regen over. Ook morgenochtend regen, maar 's middags breekt de zon steeds vaker door. Toch kan er ook dan af en toe nog een pittig buitje vallen. Het wordt een graad of 20.
1: En dankjewel verkeer gemeld door Flitsmeister. Twee vertragingen nog op de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar een defect voertuig. Vertraging is daar 11 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en Duiven 10. Dan wordt er geflitst op de A2 tussen Echt en Weert bij 205.9. A12 Maarn-Utrecht bij Driebergen-Rijsburg bij 75.0. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam bij 71.8. De A15 Del-Gorkum bij 103.6. Melding voor de A28 Assen-Hogeveen bij 172.6. En de laatste is de A79 Maastricht-Heerlen ter hoogte van Valkenburg. Staan ze bij 8.2.
22: Hey Mattie!
23: Hey Mattie!
24: Hey Mattie!
25: Met Luc, Annemarie en de redactie.
26: Hey Mattie!
25: Iedere ochtend bij Q Music.
27: Joey van der Velden.
1: En als je nu klok stuurt in de Q Music app, dan kan het zijn dat over 30 seconden de telefoon gaat. Probeer maar. Eerst Hugo. Q-music.

0: Weekends, Becky and Thunder. Zometeen Bruno Mars.
1: Tegen de klok.
0: Eerst ga ik even een rondje knok tegen de klok spelen. Dat doe ik met Femke. Ze is 26 jaar. Ze komt uit Rosmalen. Hallo Femke.
2: Hallo.
0: Hallo, hallo. Welkom bij Knok tegen de klok.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoeveel wil je hebben uit de klok eigenlijk?
2: Oh, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben blij met alles.
0: Oké, okay, en waar ga je dan het bedrag dat je wint, waar ga je het dan uitgeven? Ben je voor iets aan
2: sparen? Ja? Ja, nee, ik wil het nu nog even sparen, maar ik hoop in de toekomst een wei te kunnen kopen voor mijn eigen koeien.
0: Een wei voor je eigen koeien?
2: Ja!
0: Die heb ik nog nooit gehad. En dat moet je uitleggen, Femke.
2: Ja, ik heb twee eigen hobbykoeien.
0: Ja?
2: En nou huur ik een wei. En ik wil in de toekomst heel graag gewoon een echte eigen koopwei.
0: Dus echt gewoon een lapje grond wat helemaal van jou is?
2: Ja, precies.
0: Hoe groot moet dat dan zijn?
2: Ja, ik hoop of een halve hectare en het liefst eigenlijk een hele. Maar dat wordt wel heel duur, dus een halve ben ik al heel blij mee. Maar,
0: en wat voor bedrag denk ik dan?
2: Poeh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet heel zeker. Maar ik gok wel rond de 50.000 of meer.
0: Zo, ik weet niet of dat erin zit vanavond, Femke. Misschien een beetje verwachting.
2: Vanavond niet, nee, maar het gaat er gewoon bij en wie weet.
0: Verwachtingsmanagement, misschien kan je een stuk touw kopen. Hé, hey, maar even, we gaan helemaal voorbij aan het feit dat jij dus twee koeien hebt.
2: Ja.
0: Omdat je koeien natuurlijk fantastisch vindt.
2: Ja, klopt.
0: En wanneer dacht je dan, ik koop er twee? Oh.
2: Nou, ik heb de eerste gekregen. Ik werkte altijd op een melkveebedrijf.
0: Mm-hmm.
2: En toen heb ik de eerste cadeau gekregen, want dat kalfje was heel ziek. En die heb ik eigenlijk soort van gered. En toen zei die boer van, nou weet je wat, dan mag je die houden.
0: Ja.
2: En de tweede heb ik eigenlijk ook gekregen, maar daar heb ik een beetje om gezeurd. Want dat vond ik een heel schattig kalfje. En toen zei die boer uiteindelijk ook van, ja weet je wat, hier heb je er. Dus ik heb twee gekregen.
0: Femke, wat een fantastisch verhaal. Wat ontzettend lief dat jij je zo hebt ontfermd over dat kalfje. En koeien zijn ook, ik was ooit met een boerendochter. Koeien zijn ook gewoon, dat zijn fantastische beesten. Het is echt machtig, mooi.
2: Maar eigenlijk net grote honden.
0: Ja, nou, zo had ik het zelf niet gemaakt, maar inderdaad. Nou, Femke, we gaan eens even knok tegen de klok spelen. We gaan voor een mooi geldbedrag gaan we strijden. Je hoort zo meteen een reeks geldbedragen in wisselend tempo hoor je oplopen. Als je stop roept, is het van jou, het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, en dat hoop ik natuurlijk niet, dan krijg je helemaal niks.
2: Oké. Okay.
0: Daar ga je.
2: Yes.
3: 1 euro.
0: Zo, vette hap.
3: 2 euro. 3 euro. 4 euro. 150 euro.
2: Daar stop maar!
0: Stop! Hoi, hoi, hoi. Femke.
2: Ja.
0: Ik dacht, komt dit goed?
2: Ja, het komt best wel goed. Ik vind het helemaal fijn.
0: Ja, maar we begonnen met 1, 2, 3, 4 euro. Jij hebt 150 euro, Femke. Wat fijn.
2: Yay.
0: Nou, die gaat op de grote stapel natuurlijk.
2: Yes.
0: Maar beloof je wel even dat als je dan een lapje grond gekocht hebt, een keer, ik weet niet wanneer dit gaat gebeuren, maar dat je het wel
2: even... heel lang.
0: Ja, oké. Okay, maar dat je het wel even laat weten.
2: Ja, zeker.
0: Hoe heet de koeien eigenlijk?
2: Pien en Helene.
0: Oké. Okay. We gaan even luisteren. Hoeveel zat er in de klok vanavond?
3: 193 euro. 270 euro.
0: Zo.
3: 300 euro.
0: Nee! Oh, Femke.
2: Ach, ik vind het helemaal prima. Ja, het maakt er niet uit.
0: Is ook zo, maar ik had je zo graag die 300 euro gegund.
2: Ja, ik ook. Maar als je te lang wacht, dan heb je niks. Dus het is helemaal goed.
0: Nee, dan heb je helemaal niente natuurlijk. Nou, je krijgt 150 euro van me. Ga ik direct aan je overmaken. En dan de groeten aan Pien en Helene.
2: Ga ik doen, dankjewel.
0: En zo'n knuffel van me. Tot later, doeg.
2: Tot ziens, doeg.
0: Bruno Mars, eerst Zoe Levi. Mooi liedje dit. Sluit me in je armen.

sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg.

0: you and On My Soul. Zometeen even een oudje. Hoobastank en The Reason. En morgenochtend gaat de wekker van Bram Krikke heel vroeg. Hoort hij dit als hij naar zijn auto loopt? Morgen is hij namelijk weer te horen bij Mattie in de ochtendshow. Het is de eerste keer Hey Mattie voor Bram. Officieel de eerste keer. En zoiets aan de hand, want hij zat dus van de week rustig samen met zijn vrouw op de bank. En toen gebeurt er iets wat Bram niet zo heel leuk vond.
1: Nou, ik zit dus op de bank, lekker in een hempie, zak chips, je weet hoe het gaat. En Robin die zegt ineens tegen mij, hey, is me gaan volgen. Ja, ik maak me dan toch een beetje zorgen.
0: Ja, wat is hier aan de hand? Nou, je hoort het morgen vanaf 7:30 een nieuwe episode van Hey Mattie. Met dus ook Bram Krikke.

0: bij Q Music and The Reason. Ik ga zo meteen weer Ik Weet Het Beter spelen. Spelletje dat ik sinds kort heb opgepakt. Misschien ben je nog niet bekend met dit spel. Maar het werkt eigenlijk best wel eenvoudig. Je mag tegen iemand gaan opbieden om binnen een minuut zoveel mogelijk goede antwoorden uit een bepaalde top 20 te noemen. En die top 20 die ga ik nog niet bekendmaken, maar dat kan dus echt van alles zijn. Bijvoorbeeld de top 20, wat doe je op brood? Of wat ligt er in je achterbak? Die hadden we van de week. Of huisdiernamen. Nou, kan van alles zijn. Ga ik zo meteen bekendmaken. Wil je meespelen met dit spel? Durf je wel op te bieden tegen een andere kandidaat? Dan zou ik zeggen, stuur even de woorden Ik Weet Het Beter in de Q-Music app. Je mag het ook inspreken. Druk je op het microfoontje, roep je al, Ik Weet Het Beter. En dan ga ik je bellen. Dat zeg ik altijd, dan ga ik je bellen. Dat is niet waar, dat doet iemand van de productie. Toch? Nou, goed. En deze ga ik ook draaien. Dat doe ik dan wel zelf. Gewoon op een knop van de computer.
1: Hallo, met Domien.
2: What's up, Domien? It's us, the Bowser.
1: Hey, the Bowser. What's up, guys?
2: Tell us, how are we doing this week in the top 40, man?
1: Ah, you want to know if you finally hit number one in the top 40 this week? I cannot tell you yet. You have to listen, like the rest van Nederland. Tomorrow, Q Music.
2: Wait.
1: Zo. Ja, ook voor de artiesten blijft het natuurlijk spannend. Weet de Bowser met Magnetic deze week eindelijk Die Die van de troon te stoten? Je hoort dat morgen in een nieuwe top 40.

0: abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.

0: Vraag je
1: wat?
0: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
1: Langer mee doen is goedkoper.
0: Zeker, kwaliteit rendeert.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
7: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
6: Maar die prachtige kleding dan?
7: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
9: Autotaalglas is partner van de top 40.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Wil je

0: actie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Joey van der Velden.
7: Yo. Zometeen Sienna Spyro, Great Expectations, eerste pauze. Magnetic.

0: alles van.
1: Nou, dat weet ik wel.
2: Ik zet in op...
1: Ja, dit is helemaal mijn ding.
2: Hey, dit is een leuke.
0: Ik weet het beter.
3: Eerst weet ik het nieuwe ronde. Ik weet het beter. Doe ik met Gerben en Roy. Welkom in de show, beiden.
4: Hey.
1: Hallo.
4: Hi. Deze oproep wordt opgenomen.
3: Sorry? Hallo?
5: Hallo.
3: Hi. Gerben, goed. Ja, we hoorden iets heel geks door de tussendoor.
5: Ja, ik hoorde ook wat geks.
3: Oh, oké. Okay. Gerben, jij bent, als het goed is, jij staat op een parkeerplaats. Je hebt net wat te eten gehaald, hè?
5: Ja, dat klopt. Okay. Ik ben net bij de KFC geweest.
3: Als ik aan jou vraag, maar weet je nou echt heel veel vanaf?
5: Ja, dat weet ik niet.
3: Oh, dat kan natuurlijk ook. Ja, misschien heb je wel een hele brede algemene kennis.
5: Nou, ik weet een hele hoop van inderdaad. Nou, dat gaat lekker. Ik weet van een hele hoop dingen een beetje. Maar ik weet niet van één ding specifiek heel veel.
3: Oké, nou, misschien komt het bij dit spelletje wel heel erg van pas. Roy, ik ga die vraag ook even aan jou stellen. Is er iets waar jij echt heel veel van weet? Misschien zijn er wel meerdere dingen.
6: Nou ja, inderdaad ook een lichtelijk algemene kennis gewoon prima.
3: Ja?
6: Maar ik vind reizen fantastisch. Dus ja. Ik weet best wel veel over landen. Daarnaast over eten, dieren. Ja.
3: Nou... Misschien is dat wel een, zit dat wel gewoon in de top 20 die ik hier voor mijn neus heb. Ik zeg welkom bij Ik Weet Het Beter. Ik ga zo meteen een onderwerp noemen. Jullie mogen tegen elkaar opbieden hoeveel juiste antwoorden je denkt te kunnen geven. Diegene die het hoogste getal noemt, daar ga ik het spel mee spelen. Lukt het je, dan krijg je van mij het Q-Music prijspakket. Neem je de uitdaging aan, maar lukt het je niet, dan gaat het prijspakket naar de ander.
6: Oké. Okay.
3: En de top 20 die ik voor mijn neus heb. Wat kopen wij bij de benzinepomp? Nou, wat kopen we bij de benzinepomp? Eigenlijk heel makkelijk. Gerben, hoeveel antwoorden denk jij te weten uit de top 20?
5: Nou, laten we beginnen met 6.
3: Roy, ga je eroverheen? Of zeg je, nou, laat Gerben maar spelen?
6: Ja, ik ga voor 8.
3: Zo, Gerben, wat zet je daar tegenover?
5: 9.
3: Roy!
6: Oké, 10.
3: Echt, echt, moet binnen 1 minuut, hè?
6: Ja, 10.
3: Okay, Gerben, ik ga aan jou vragen, is het misschien wel 11 voor jou?
5: Dan wens ik er heel veel succes.
3: Oké, Roby, we gaan dit spel met jou spelen. De vraag is, wat kopen we bij de benzinepomp? Dus hoeveel van de 20 meest genoemde kan je opnoemen binnen 1 minuut? Als je niks hoort, ga dan er gewoon door. Neem je rust, noem ze 1 voor 1 op. Dan komt het wellicht allemaal goed. Ben je er klaar voor?
6: Oké, laten we beginnen.
3: Jouw minuut gaat nu in.
6: Koffie, ja. Water, gehaktbal,
3: gehaktbal,
6: sigaretten.
3: Ja, warme snack. Even kijken, tabak hebben wij inderdaad.
6: Kauwgom.
3: Ja, die 5. Je gaat
6: Frisdrank, Red Bull, of ik bedoel, ja, energiedrank.
3: Ja, ja, ja.
6: IJsjes, bloemen.
3: Ja, je hebt er nog 2 die je nodig hebt.
6: Snoepjes, chips.
3: En dat is helemaal groot.
6: Yay!
3: Zo, dit was een hele snelle. Ja, gefeliciteerd. Ik kon het bijna niet bijhouden. Maar je zei bloemen, energiedrank of frisdrank, flesje water. IJsje, kauwgom, chips, koffie, snoep, tabak en warme snacks. Je had ook nog kunnen zeggen auto-accessoires. Kopen we ook nog wel eens bij de benzinepomp.
6: Ah ja. Ja.
3: Brandstof.
6: Ja.
3: Ja. Ook inderdaad. Broodjes, chocola, koek had je kunnen noemen. Loten worden nog wel eens verkocht. Luchtverfrisser voor als je auto een beetje stinkt. Oplader, tijdschrift of ruitenwisservloeistof.
6: Ja, nou, nice.
3: Ja, ik hoor echt jou denken van, nou, het is eigenlijk best een makkelijk spelletje. Nou ja, heb ik even makkelijk gewonnen.
6: Ja, het ging wel vlot. Ik vond het goed gaan.
3: Ja, nou, gefeliciteerd. Je krijgt het Q-Music prijspakket.
6: Hey. Dankjewel.
3: Jee, en Gerben denkt, ja. Sorry, Gerben.
5: Ja, ik kom te weinig bij de echte benzinepomp. Ik neem meestal die dingen waar

0: Save the World. Zometeen Wiz DMC, Bees and Honey en Show Me Love. Iedereen heeft wel een snack waar die wakker gemaakt voor kan worden. Ik heb dat zelf met broodjes hagelslag en oliebollen. En nu maar hopen dat niet iedereen dit gehoord heeft. Anders word ik vannacht van mijn bed gelicht. Alex Warren, die heb ik wel eens horen zeggen dat hij naar Nederland wil verhuizen. Dat was met een, in een interview met Stefan Bouwman.
1: I will always come to the Netherlands. I will take every vacation in the Netherlands. If I don't already have anyone in my DNA from the Netherlands, I'm going to start injecting myself.
0: Hartstikke gezellig als hij deze kant op komt. Maar één ding heeft hij dan wel over het hoofd gezien. Want wij zijn in Nederland niet zo goed in het maken van zijn favoriete snack. Dat is namelijk de burrito. Dat eet hij echt het allerliefst. Dat vindt hij het allerlekkerst van allemaal. Alleen, ja, dat kan je hier wel eten. Maar het is natuurlijk nooit zo goed als in je eigen thuisland. Dus hij mag...

Here's DMC, Bees and Honey, back Q Music and Show Me Love. Ik zit even naar de klok te kijken. Het is 11:55. Nog kleine 3 minuten is er gewoon een nieuwe dag aangebroken. Dan is het alweer vrijdag, jongens. Bijna weekend. Bijna weekend. Ik zeg tijd voor een goed fout start. Heb ik weer een grote computer hier staan. Uiteraard, die computer die staat maar te snorren en te pompen en te draaien. En ik ga op een knop drukken. En dan, dan komt er als het goed is een genre uit met 3 liedjes. Hele grote computer is het. Zet kijk live maar aan. Dan zie je die hele grote computer. Hey, wacht eens even. Hij komt. Ik zie. Ja, leuk. Even. Doe ik even een applausje. Hij komt uit op happy hardcore. Dat is toevallig mijn favoriete foute genre, happy hardcore. Oké, ik ben benieuwd welke liedjes er uitkomen. Trouwens, als je de app van Q opent, dan kan je stemmen op je favoriet. Het zijn 3 liedjes, onder andere.

0: even resume, want het was chaos. De Party Animals met Havana Gila, I Kiss Your Lips van Tokyo Ghetto Pussy of Are You Ready to Fly van June. Welke van deze drie wil je nou zometeen over een paar minuten het allerliefste horen? Stemmen kan nu in de Q Music app. Klik maar je favoriet aan. Je hebt even kijken. Nou, komen we in 4 minuten.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Semio is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simio.nl.
7: Simio.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
11: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
14: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
1: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
0: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
1: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
0: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
2: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: 2:12, goeienacht. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Michiel Frazenstorm.
4: Goeienacht. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens de reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. In de verongelukte bus zaten 49 Nederlanders die meededen aan een groepsreis in Oostenrijk. Vandaag waren ze voor een dagtrip in Zwitserland. De groepsreis was geboekt bij reisorganisatie OAT. Die zegt dat ze diep geschokt en aangeslagen zijn door wat er is gebeurd. Ander nieuws dan. Reken er maar op dat je energierekening de komende jaren flink stijgt. Gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook morgen wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dankjewel Michiel, dank. Je verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duiven, daar een defect voertuig. Vertraging is daar 15 minuten. En er wordt geflitst op de A2 tussen Echt en Weert. Hoogte van L bij 205.9. A12 Maarn-Utrecht bij 75.0. Op de A15 Gorkum-Rotterdam, de hoogte van Ridderkerk. Daar staan ze bij 71.9. A28 Assen-Hogeveen, de hoogte van Assen. Daar staan ze bij 172.6. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij 210.3. Op de A67 tussen België en Eindhoven, daar ter hoogte van Eersel, daar staan ze bij 5.9. En de laatste melding is voor de A79. Dat is Maastricht-Heerlen, de hoogte van Valkenburg, daar staan ze bij 8.2.
5: Het is 12 uur. Dus dat betekent
6: een foute start.
7: Music.
8: Joey van der Velden.

0: doen en are you ready to fly?
1: Zometeen Dean Lewis. En ja, dit is ook waanzinnig. Ik ga zometeen de snackautomaat van Q-Music ga ik plunderen. Als het goed is, samen met jou. Ik hoop dat je mee wil doen. Jij mag kiezen wat ik eruit haal. En dat wat we dan samen vangen, dat is dan van jou. Dat ga ik dan naar je toesturen. Hoe het precies in zijn werk gaat, leg ik zometeen uit. Na Shakira en Burna Boy.

heb ik echt ongelooflijk veel zin in. Echt ongelooflijk veel zin in. Kijk hier eigenlijk al een paar dagen naar uit. Ik ga de snackautomaat die wij hier op de gang hebben staan bij Q, die ga ik plunderen. Doe ik niet voor mezelf. Ik ga de snacks die eruit komen, ga ik allemaal uitdelen. Lars doet dat ook elke week op donderdag, omdat de automaat dan weer is bijgevuld. En dan zit er natuurlijk van alles in. Mars, zakken chips, cola, Twix. Nou, noem het maar op. Alles zit erin. Ik loop ook wel eens langs in het weekend. En dan zijn alleen restjes nog over. Af en toe dingen ook leeg en zo. Hangt wel heel vaak een briefje van iemand hier in het bedrijf die dan de bestellingen doorgeeft van zou jullie dit en dit nog even bij kunnen vullen, of misschien iets meer van dat. Kunnen daar even op letten. Nou goed, ik kan me voorstellen dat je nu luistert en denkt, Joey, hoe krijg ik dan zo'n snack uit die automaten bij jullie? Nou, het zit zo, de automaat die hier op de gang staat, dat is zo'n grote zwarte kast, die ken je wel. Er zit allemaal van die spiralen in en bij iedere snack staat een getal tussen de 1 en de 80. Wel een klein alletje onder het gras. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat. Soms wordt er wel eens een nummertje overgeslagen. Soms ook wel 2. Dus ja, roep een random getal tussen de 1 en de 80. En dan is de vraag, zit er een snack achter of een leeg vakje zometeen? Heb je nou zin in een snack? Open de app van Q en stuur mij een getal. Dat ik zometeen mag checken voor je. Dus een getal tussen de 1 en de 80. Gewoon het eerste dat in je opkomt. Ga ik je bellen. Kelly Clarkson komt eraan. Eerst Roxy Dekker. Dit is nieuwe muziek bij Q.

0: Zometeen Teddy Swims, Mr. Know-it-all en ook Calvin Harris komt eraan. Eerst ga ik de snackautomaat plunderen. Er staat hier een snackautomaat met bij iedere snack een getal tussen de 1 en de 80. Die snacks die daarin zitten, die ga ik weggeven aan de hand van random getallen die jullie mij insturen. Stuur maar een getal in de Q-Music App tussen de 1 en de 80. Klein alletje. Niet bij ieder getal zit ook iets echt in de automaat. Of bestaat in de automaat, zo moet ik het zeggen. Dus het kan ook zomaar dat je misgrijpt. Heb je zin in een late night snack? Stuur iets, dan ga ik je bellen. Heb ik met Nancy ook gedaan. Hallo Nancy.
1: Ja, hallo.
0: Ja, hallo. Wat houdt jou nog wakker? Het is 8 minuten voor 12:30.
1: Ja, die snack van jullie. Anders had ik al in bed gelegen.
0: Ja. Je bent helemaal opgebleven. Ik moet twee liedjes wachten voordat hij eindelijk die snackautomaat gaat opentrekken.
1: Nou ja, ik was aan het puzzelen, maar komt goed.
0: En wat, hoeveel stukjes moet je nog... Hoe groot is de puzzel?
1: Hij is heel groot. 40.000 stukjes.
0: 60?
1: Nee, 40.000.
0: Oh, 40. Oh, dat is... Dat scheelt maar 20.000 stukjes inderdaad.
1: Ja, detail.
0: 40.000 stukjes. Wat wil je eigenlijk hebben? Ben je van zoet? Ben je van zout?
1: Ja, ik wist het eigenlijk allemaal. Maar mijn voorkeur gaat wel uit naar zout.
0: Oké, okay, zout. Nou, het zit erin. We hebben chips in de automaat. Er zit in ook zo'n andere, zo'n koekachtige ding. Ik vind ook echt alles lekker. Nancy, roep. Welk getal wil je uit de automaat?
1: Nummer 56.
0: Ja! Oh, Nancy, je valt in de prijzen en dat op een vrijdag, dinsdagochtend. Het is een blikje cola krijg je, Nancy.
1: Oh, lekker.
0: Ja, een blikje cola. Ja. Past ten nauwe nood door de brievenbus, maar ik ga het wel naar je opsturen. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En puzzels er nog?
1: Ja, nog heel even hoor.
0: Oké, okay, zet hem op. Tot later. Doeg.
1: Oké, okay, doei.
0: Martijn, hallo Martijn.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, zit er in de auto? Nog lang onderweg?
2: Ja, ik zit in de auto. Nog ongeveer een half uurtje, 40 minuutjes.
0: Oké, okay. Ben jij late night snackeren, Martijn?
2: Ja, eigenlijk wel, moet ik eigenlijk niet doen, maar ik doe het dan toch weer elke avond.
0: Ah, dit is toch lekker ook. Wat,
2: in de auto.
0: Ja. Maar, heb jij, ja, je zit in de auto, hè? Het lijkt een helikopter met de ramen open. Maar waar hou je van? Wat snack je dan? Martijn?
2: Ja?
0: Wat snack je dan?
2: M&M's vind ik heel lekker, maar gewoon een zakje chips ook goed op tijd.
0: Oké, okay, nou, we gaan iets uit die automaat trekken. Welk getal wil je?
2: 32.
0: 32, dames en meisjes. We gaan weer voor die... De fijne 32, die valt nooit tegen. Oh, oh, oh. Ja, Martijn, dat heb ik gekeerd. Ik zei net dat jij dat er ook zo'n soort van zoutachtige koekding in zit. Die heb jij gewonnen.
2: Ja. Dat meen je niet. Nou, dat is wel
0: toevallig. Waza Cheese and Chives.
2: Nou, fantastisch. Ja. Echt zin in.
0: Dus die ga ik naar je toe sturen. Komt in een bubbeltjes envelop naar je toe.
2: Helemaal goed.
0: Tot later, Martijn.
2: Dankjewel.
0: Doeg. Hoi. Danique, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg je dat officieel, Danique?
3: Ja.
0: waarom ben jij nog wakker?
3: Nou, we zijn vanavond geland. We waren op vakantie, dus we kwamen nu van Schiphol af. En we hadden honger, dus we stapten in de auto om eten te halen.
0: Hoe lang heb je op je koffer moeten wachten?
3: 40 minuten?
0: 40 minuten?
3: Ja.
0: Oh ja. Ik vind het altijd het meest spannende moment van de terugkomst, Danique.
3: Ja, op Schiphol wel. In het buitenland valt het wel mee of zo.
0: Ja, maar op Schiphol denk je toch standaard, als je daar staat te wachten, sta ik wel bij de goede band. Want ik heb zoveel keuze.
3: Ja, en dan kan die ook nog eens op het laatste moment gewijzigd worden.
0: Ja, dat is ook nog waar, inderdaad. Danique, we gaan iets uit de snackautomaat halen. Welk getal wil je hebben?
3: Ik had 55 ingezet.
0: 55, we gaan voor nummer 55.

0: Krijgt een blikje cola, Daniek.
1: Oh, ook al.
0: Ja, eerlijk. Het is wel cola met een smaakje, is het. Niet?
1: Oh, ja.
0: Nou, ik ga het naar je toesturen, Daniek. Fijne, veilige thuisreis.
1: Dankjewel.
0: Nog een rondje doen, denk je? Zullen we nog een rondje doen? Daniek? Ding is toch maar. Goed, nou, we doen nog een rondje snackautomaat. Stuur maar een getal tussen de 1 en de 80.

0: Maar ik ben best lekker bezig. Zometeen Miles Smith en Del Horn. En ook R.E.M. ga ik draaien. Eerst even die snackautomaten nog verder plunderen. Het idee is eigenlijk best wel eenvoudig. Maar ook briljant. Er staat hier een snackautomaat op de gang van Q. Daarin zitten snacks genummerd van 1 tot 80. Niet elk cijfer bestaat. Er zit ook af en toe een grijpje mis. Maar als je mij een getal stuurt tussen de 1 en de 80, dan gaan we samen kijken. En dat, wat erachter zit, dat krijg je van. Dat stuur ik dan naar je toe. Roel!
1: Hi.
0: Hi. Hoe is het?
1: Goed hoor.
0: Ja? Wat ben je aan het doen?
1: Onderweg naar huis ook.
0: Oh, nou, hoe lang moet je nog?
1: Een paar minuten. Oké.
0: En waar kom je vandaan?
1: Van het vliegveld.
0: En wat heb je op het vliegveld gedaan?
1: We kwamen van vakantie.
0: En waar was je vakantie?
1: Sardinië.
0: Sardinië?
1: Sardinië.
0: Nee, niet.
1: Ja.
0: Hé, maar ik had net ook, even kijken, moet ik even terugzoeken. Ik had net
1: Daniek
0: had ik inderdaad. Ja. Ik kom ook uit Sardinië.
1: Ja, die zit naast mij.
0: Dat ben je niet. Roel, dus wacht even. Ik heb jou gewoon random teruggebeld. Nu bel ik twee mensen uit dezelfde auto die ook dezelfde vakantie hebben gedaan. Ja, dat is
1: klopt. Nee, een ander getal.
0: Ander getal. Oké, wat wil je hebben uit de snackautomaat?
1: Doe maar
0: 76. 76. Dames en heren, meisjes. Even kijken wat zit erachter. 76. Ja, dat is mooi. Een blikje Red Bull.
1: Lekker.
0: Lekker. Volgens mij had Daniek ook een blikje, toch?
1: Ja, die had cola.
0: Oké, nou, dat was een verfrissende editie van Snackautomaten voor jullie. Thanks dat jullie erbij waren en voorzichtige thuisreis nog, hè?
1: Bedankt, wens
0: je
1: nog even.
0: Tot later, dankjewel. Nog. Ga ik naar Danny, je krijgt een applausje. Hallo Danny.
2: Hi, goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Wat heb jij gedaan vanavond? Kom je ook uit Sardinië?
2: Ik kom uit de kroeg. Ik heb een potje dachten, competitie.
0: Oh, competitie. Maar, wat voor competitie?
2: Dachten.
0: Ja, darten. Maar wat een competitie van? Ik heb geen idee, Dennis. Ik ben niet zo'n onwijze sportvergunning. Wat is dat dan, een competitie die we kunnen kennen? Of is het gewoon de kroegcompetitie uit de straat?
2: Nee, dat is gewoon uit Eindhoven.
0: Oh ja, oké. Okay. En hoe goed ben je?
2: Ik was ooit heel goed, maar de laatste tijd is het niet om aan te zien.
0: Oh, hoe ging het vanavond dan?
2: Ja, ook geen drol geraakt, joh.
0: Geen drol. Maar
2: wel gezellig gehad, dat is het belangrijkste.
0: Ja, nee, ik wil net zeggen, kijk, het is natuurlijk ook gewoon het spelletje waar gewoon de gezelligheid hoogtij moet vieren. En als je dan nog wat raakt,
2: zeker.
0: Is het mooi meegenomen. Maar Dennis, hoe komt het dan dat het nu dat je geen drol raakt, om even met jou voor te vragen?
2: Ik weet niet, ik zit al een tijdje in een dipje, denk ik. En ik kom er niet meer lekker uit. Okay. Maar als plezier er maar is, is het belangrijkste.
0: Ja, dat is ook. Het komt vanzelf alweer terug, Dennis. Heb je bitterballen op vanavond?
2: Nee, vanavond toevallig niet.
0: Was nou een avond in de kroeg zonder bitterballen, Dennis? Wat is dat nou?
2: Ja, sorry. Ja, ik heb ze niet op vanavond.
0: Oh, sorry, ik zeg Dennis tegen je, maar je heet Danny, heet je.
2: Danny, ja, klopt. Ik geef niks.
0: Lekker bezig. Oké, welk getal wil jij uit de snackautomaat?
2: Ik wil 48.
0: Oké, Dennis, we gaan kijken. Wat zit erachter? Sorry. Wat zit erachter? Och, ja, dit is... Ja, zeker... Dit is fijn, je krijgt vitaminewater.
2: Kijk, heerlijk.
0: Misschien ga je er ook wel beter van darten.
2: Ik hoop het. Ik ga in ieder geval volgende week een poging doen.
0: Oké. Ik voel me nu zo stom, Danny, dat ik je gewoon 5 minuten lang Dennis heb genoemd.
2: Ah, maar niet uit. Ik luister naar alles.
0: Ik weet niet waarom. Ja, ook omdat ik je naam zo vaak verkeerd heb gezegd. Dennis. Ja, lijkt je Danny te heten. Hoe lang heet je al Danny eigenlijk?
2: Nou, al 31 jaar.
0: Oh ja, oké. Het is ook geen spel tussen te krijgen. Nou, Danny,
2: op zich niet.
0: Fijne avond. Tot later.
2: Yo, fijne avond. Yo.
0: Dan ga ik naar Dennis. Hey Dennis.
3: Hallo Danny.
0: Oh, jullie zaten verkeerd onder de knop, inderdaad. Heel scherp, Dennis. Heel scherp. Ja. Wat is er aan de hand?
3: We kunnen niet slapen, zeg maar. Want de kleine die komt net naar beneden toe en die zegt van... papa, ik kan niet slapen.
0: Oh ja.
3: Daar zitten we ermee.
0: Ja, dan is het onrustig thuis. Dus jij dacht, ik stuur een appje naar Joey. Dan gaan we eens even kijken wat er te snacken valt daar aan de andere kant.
3: Ja.
0: Welk getal wil je?
3: 11.
0: Nog een keer?
3: 11.
0: Oké, we gaan kijken wat zit er achter 11. Oh. Ja, hier, dingen. Bijna weekend. Komt echt wel goed. Aan het einde van de rit. Ja, daar joh. Zakje krokie.
4: Dat is altijd goed.
0: Nog een keer?
4: Dat is altijd goed.
0: Dat is altijd goed. Ik ga hem naar je toe sturen. Enigszins misschien gevouwen, maar het komt allemaal goed, Dennis.
4: Komt allemaal
0: Danny. Goed. Danny. Oké. Okay.

0: Deze microfoon moet nog even warm draaien, volgens mij.
1: Is dat je rechterarm die een beetje piept?
0: Ja, een beetje wel. Wordt ook oud, hè?
1: Ja. Judith, zometeen natuurlijk ga je weer op de versiertour.
0: Op de versiertour? Ik ga weer even versieren. Nou, ik ga je wel heel eerlijk zeggen, het is wel echt een opgave altijd, hoor. Ik denk, geen grap, dat ik 20 hotels heb gebeld.
1: Echt?
0: Ja, echt waar.
1: Ja, voor iedereen die dus niet weet waar dit over gaat.
0: Ik ga het je even vertellen. Ja, ja. Op elke donderdag of vrijdagnacht doe ik versierde nachtportier. Dan ga ik hotels bellen en dan ga ik vragen of de nachtportier het leuk lijkt om een keer een drankje met mij te doen. Maar ja, dat is natuurlijk niet gelijk de eerste vraag die je stelt. Dus moet natuurlijk een beetje warm draaien. Dus ja, weer gebeld en zometeen ga je dat horen.
1: Je hebt prijs gegeven dat je het eigenlijk dus altijd van tevoren opneemt.
0: Ja, dat zeg ik altijd. Ik heb deze avond weer in een hotel gebeld.
1: Okay,
0: ik doe dat niet live. Want, goed, het wordt op een gegeven moment ook een belletje. Dus dat is een beetje gek als ik tegen diegene zeg, joh, kan je heel verwachten, doe even een belletje erin. Ding, ding.
1: Oh, dat is waar inderdaad.
0: Ja, dus het is wel inderdaad opgenomen net.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, ze was vanmiddag om 1:30 was zo binnen om al die hotels te doen. Hotels zaten gewoon aan de lunch. Is het echt zoveel werk?
0: Ja, zeker ja, want het is niet gelijk altijd raken natuurlijk.
1: En is het avond raak?
0: Dat hoor je dus zo meteen.
1: Yeah. Nou, ik kom hier niet weg voordat we dat ene spel hebben gespeeld.
0: Klopt, anders mag jij niet naar huis. Een beroep met een K.
1: Kapper! Ja, dat is 1-1 dan.
0: Ja, 1-1.
1: Ja, kun je nog eentje hebben? Bim,
0: bam, iets blauws met de S.
1: Blauws met de S?
0: Ja.
1: Schoenen. Blauwe schoenen.
0: Ja, blue, maar dat is nou niet typisch. Het moet iets typisch blauw zijn, toch?
2: Ja.
0: Anders kan ik wel zeggen een stift, maar dat is ook niet typisch blauw.
1: Balpen.
0: Dat is toch niet met een S?
1: Met een S?
0: Ja, met een S. Ja.
1: Oh, ik zit helemaal... ik heb het spel niet helemaal.
0: Oh, dit is best wel lastig eigenlijk.
2: Hey, yo, kom op.
0: Wacht even. Een smurf! Ja!
1: Ja!
0: Is dit trouwens een beleving van mij? Retro!
2: Wat ligt er in de supermarkt met een V?
0: Wat?
1: Vaatdoeken.
0: Een vork.
1: Kan dat?
2: Oud, jongens. Een supermarkt.
1: Oh, met een supermarkt.
0: Oké, okay, een...
1: Een...
0: Ik weet het echt niet.
2: Nou, vla, vlees, vis, vruchtensap. Oh.
0: Kom op.
2: We hebben nog één, want we zijn nu 1-1.
1: Ja, we zijn op. Misschien...
0: Het is nu 1-1.
1: Heb je er nog één?
2: Ja, ik heb er nog wel één.
0: Okay, oh nee.
1: Zolderkamer, ja.
0: Nou, we doen nog een keer.
2: Een dier met de letter B.
0: Een beer.
1: Ja, een beer.
0: Nou.
1: Nou, zullen we eindigen met dat we dan nog even doen? Oh ja.
0: Oké.
1: Okay. 3, 2, 1.
3: Oh ja. De Q Music. Alarmschijf.

0: een hele goede nacht. Het QMZ nieuws van 1 uur krijg je van Michiel Frazenstorm.
1: Goedenacht. De verongelukte bus met Nederlanders in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. De bus is toen op zijn zij beland, zegt reiskoppel aan VR. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. In de bus zaten 49 Nederlanders, inclusief de chauffeur. Die zou het ongeluk hebben overleefd. Een man uit Dordrecht heeft volgens de politie iets te maken met de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij is opgepakt en blijft voorlopig vastzitten. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er ook een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En PSV is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1 en daar kan PSV-trainer Peter Bos wel mee leven. Wel vindt hij dat zijn ploeg de bal vaak snel kwijt was. Volgens Bos kan dat met spanning te maken hebben, want sommige PSV'ers hadden nog nooit in de Champions League gespeeld. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel echt een heleboel flitsers. Ik ga ze een beetje doornemen. Onder andere de A2 echt richting Weert. Daar staan ze bij 205,9. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75,0. Dan de A15 Del richting Gorkum bij 103,6 en bij 109,0. De A15 Gorkum richting Rotterdam bij 71,9. En de A28 Hogeveen richting Assen bij 173,1.
2: Judith Eik.
0: Die zometeen een telefoonnummer gaat scoren van een nachtportier bij een hotel. Ja, hoe dat gesprek ging, dat hoor je zometeen. Eerst Cameron Witkamp.

0: Music and Train and Drops of Jupiter. Het is nu 9 over 1. Dat betekent dat de restaurants de deuren sluiten. Dat de beveiligers hun ronde lopen. De dates uitlopen op een hele hete nacht. En ook worden receptionisten van een hotel ingereld voor de nachtportiers. En daar grijp ik nou heel graag mijn kans. Want ik ga zo meteen weer bellen met de nachtportier van een hotel. En ik ga proberen aan de haak te slaan. Laten we even terugblikken naar vorige week. Toen ging het namelijk zo. Ja, ik weet niet. Ik dacht misschien vind je leuk om een keer wat te drinken of zo, maar...
1: Nou, ik denk dat mijn vrouw dat niet zo dennis zou vinden, denk ik.
0: Nee, sorry.
1: Hey, als je het niet vraagt van tevoren, dan weet je
0: het
1: niet.
0: Nee, dat is waar. Ik dacht, ga toch maar even voor de zekerheid vragen, inderdaad. Ja, wie die wagen, die wint, toch?
1: Precies.
0: Ja, nou, helaas was hij bezet. Hij was wel heel gezellig, dus ik had graag op date met hem geweest. Maar goed, helaas bezet dus. Nog steeds geen date, dus zometeen weer een nieuwe poging. Kijken of ik dan weer iemand kan verleiden. Dat hoor je na Carol G. Bruno Mars. Maar eerst, Love on Hold bij Q.

0: Dit is Q Music. Temper City. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.

0: Ex-Darmschijf, Carol G, Bruno Mars en Still.
1: Versier de nachtportier.
0: Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme inzet om de nachtportier aan de haak te slaan. Het enige is, ik ben natuurlijk nog nooit in het hotel geweest. Hij weet niet wie ik ben. Hij weet niet hoe ik eruit zie. Ik ben dus nog nooit daar geweest. Hij hoort dus alleen mijn verhaal en mijn stem. En de grote vraag is, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik dus eigenlijk een date scoren via de telefoon met een wildvreemde? Ook deze nacht heb ik weer gebeld en dit keer verliep het zo.
2: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Spreek met Judith.
2: Hoi.
0: Hi, goedenavond. Ik heb misschien een beetje een gekke vraag, maar ik dacht, ik ga het toch gewoon even proberen. Ik was denk ik een half uurtje geleden bij jullie in het hotel.
2: Heeft u mij gezien? Want ik weet van niks.
0: Oh, ja, dat weet ik dus niet.
2: Oké, bij welk hotel was dat?
0: Maar ik ben op zoek naar degene die ik toen bij de balie zag. Maar, want stond jij daar of niet? Of stond u daar? Of, ik weet niet.
2: Een half uur geleden?
0: Ja, 20 minuutjes denk ik zo om en erbij.
2: Ja, daar stond ik wel bij.
0: Oké, ja, want ik, ja, ik weet niet zeker of jij het bent. Ik, ja, dat durf ik niet. Wat, hoe oud ben je als ik vragen mag?
2: Oké, dat is een heel apart telefoontje, moet ik zeggen.
0: Ja, snap ik. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen, maar ik snap het hoor. Maar ja, ik weet niet of je zin hebt om een keer wat te drinken of zo. Ja, wat gokje. Gaat hij met mij op date of wijst hij me af? Heb je antwoord in de Q-Music app? Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, dan stuur ik het Q-prijspakket naar je op. Zijn antwoord hoor je zo meteen. Eerst Mark Amber, Belong Together.

0: Q-Music, Whitney Houston en How Will I Know. Zometeen Lost Frequencies.
1: Versier de nachtportier.
0: Het is een vrijdagnacht. Zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij erop in ja of de nee? Goedenacht Jimmy en Pieter.
2: Ja, goedenacht.
0: Een hele goedenacht.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, inderdaad. Hey Jimmy, om even met jou te beginnen. Wat kan jij nou woest aantrekkelijk vinden bij iemand? Of bij je huidige partner? Dat kan natuurlijk ook.
2: Wat ik woest aantrekkelijk vind, zijn toch wel de billen.
0: Ja, je bent echt een billenman?
2: Ja, ik ben echt een billenman.
0: Ja, oh, dat is ook echt het eerste waarnaar je kijkt dan? Of,
2: Dat was het eerste waar ik naar keek inderdaad, ja.
0: En die waren helemaal op en top, fantastisch.
2: Die waren top.
0: Kijk, dat is toch goed. Dat heb je toch even goed gescoord dan, hè?
2: Ja, toch?
0: Ja, zeker waar. Hé, hey, en Pieter?
3: Ja?
0: Wil jij allereerst de radio even uitzetten bij jou?
3: Ja, sorry.
0: Nee, dat geeft niet. Dat maakt helemaal niet uit. Maar
3: ja,
0: hij
3: staat uit.
0: Oh, oké, top. Hé, Pieter, wat is nou voor jou een no-go op een eerste date?
3: Een no-go op een eerste date?
0: Ja.
3: Ik denk toch wel asociaal.
0: Asociaal. Asociaal gedrag.
3: Ja, talkie gedrag. Ja, nee, daar hou ik niet van.
0: Nee, wie houdt er wel van inderdaad. Maar ik snap het helemaal. Hé, hey, en dan ook even van jou, Pieter. Want Jimmy is echt een billenman. Ben jij ook weer een billenman?
3: Ja, een paar goede billen inderdaad. Dat klinkt niet verkeerd.
0: Nee, dat klopt. Maar ben je dan een billen of een borstenman?
3: Ja, ik denk dat ik toch wel meer voor de borsten ben.
0: Oké, we hebben een mix aan de lijn, dus dat is goed. Jimmy voor de billen en Pieter voor de borst. Nou, top. Hé, je hoorde mij de nachtportier versieren. Ik hou ook van een goede set billen bij de man. Dus misschien wordt het dit weekend hartstikke leuk als ik de nachtportier aan de haak ga slaan. Laten we even luisteren naar hoe dat gesprek deze avond ging.
4: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Spreek met Judith. Ik heb misschien een beetje een gekke vraag, maar ik dacht, ik ga het toch gewoon even proberen. Ik was denk ik een half uurtje geleden bij jullie in het hotel.
4: Heeft u mij gezien? Want ik weet van niks.
0: Oh, ja, dat weet ik dus niet. Dat weet ik dus niet. Want stond jij daar of niet? Of stond u daar? Of ik weet niet.
4: Een half uur geleden?
0: Ja, 20 minuutjes denk ik zo om en erbij.
4: Ja, daar stond ik wel bij.
0: Ik weet niet zeker of jij het bent. Ja, dat durf ik niet. Want hoe oud ben je als ik vragen mag?
4: Oké, dit is een heel apart telefoontje, moet ik zeggen.
0: Ja, snap ik. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen, maar ik snap het hoor. Ik weet niet of je zin hebt om een keer wat te drinken of zo. Ja, nu is natuurlijk de vraag, gaat hij erop in, ja of nee? Jimmy, wat denk jij?
2: Nee, ik denk niet dat hij erop ingaat.
0: Jij denkt dat hij er niet op ingaat?
2: Nee.
0: Dit wordt geen date voor mij dit weekend.
2: Nee, ik denk het niet.
0: Oei. Oké. En Pieter, wat denk jij?
3: Ik denk het wel. Zo'n mooie stem en zo'n kans krijg je in je leven iets vaker, hoor. Als je dat aanslaat, is het wel een domme portier.
0: Nou, wat lief, wat complimenten. Nou, als de nachtportier er niet op ingaat, dan kunnen wij nog altijd op date. Zo is het wel, toch?
3: Ja, daarom.
0: Daarom. Zullen we maar even luisteren wie er gelijk heeft?
3: Ja.
1: Versier de nachtportier.
0: Ik weet niet of je zin hebt om een keer wat te drinken of zo.
4: Kan. Insta of iets.
0: Nou. Toch misschien een date, Pieter?
3: Ja, ik denk het ook.
0: Ik hoop het wel. Ja, helaas, Jimmy.
2: Ja, helaas.
0: Helaas.
2: Nou, veel plezier ermee.
0: Ja, dankjewel. Heb je nog een tip wat ik kan gaan doen qua eerste date? Wat is nog een goeie?
2: Ja, altijd wel. Uit eten is altijd wel lekker, hè?
0: Uit eten, oké, is goed. Ga ik dat maar even proberen voor te stellen. Nou, thanks Jimmy. En dan wens ik jou verder een hele fijne nacht.
2: Ja, jullie ook, hè.
0: Dankjewel. Doei.
2: Oké, doei.
0: Hey Pieter, thanks. Je hebt het goede antwoord gegeven. Het Q-prijspakket komt dus jouw kant op.
3: Super.
0: En dan wens ik jou verder ook een heel fijn weekend. Ik hoop dat jij ook een date aan de haak slaakt.
3: Nou, misschien moet ik ook maar even een hotel
0: Ja, dat is wel een goede tip. Moet ik eerlijk zeggen, is wel een goede.
3: Ja, je moet mensen overvallen.
0: Ja. Hey, fijne nacht.

0: Heb je het nieuwste liedje van Direct al gehoord? Dat is zo'n mooi en prachtig nummer. Ja, het liedje ontstond in een periode waarin er bij de mannen van Direct behoorlijk wat speelde. Ja, Jamie verloor zijn moeder, Marcel zijn broer. En ze vonden steun bij elkaar. En ja, die emoties kwamen uiteindelijk samen in dit nummer. En toen kwam er nog een klap, want ook Spike verloor zijn vader. En het nieuwe liedje was op dat moment al geschreven en helemaal af. En dan is het ineens gek dat iets wat je zelf hebt geschreven ineens ook slaat op jezelf.
1: Het is een hele persoonlijke plaat geworden. Dan is het extra bizar dat je net iets heel moois hebt gemaakt wat ineens op je eigen situatie slaat. En tegelijkertijd voel ik altijd heel veel, sowieso altijd steun. Weet je wel, we reizen samen naar gigs. Ja, dus die steun is er altijd. Mm-hmm.
0: Ja, misschien is dat ook wel precies wat muziek zo bijzonder maakt, toch? Ja, je schrijft iets vanuit een gevoel. En ineens kan iemand anders er precies datgene vinden wat hij op dat moment ook nodig heeft. Ja, het is dus nieuw muziek van Direct. Dit is My Friend bij Q Music.

Pitbull Neo, Everjack en Give Me Everything. Ja, ze stonden er allemaal een keer, hè? In de Ziggo Dome in Amsterdam, zowel Pitbull Neo als Afrojack. En misschien sta jij er ook wel 31 mei keihard mee te zingen met bijvoorbeeld de Homewrecker. Of misschien wel Undressed, kan natuurlijk ook. Of 12 to 12. Ja, want deze hele week kon je kans maken op Q-Live tickets voor Samber op 31 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hoor je een hit van Samber voorbij komen? App dan Samber, dat is dus S-O-M-B-R in de Q-Music app. Word je teruggebeld en kom je in de uitzending, dan ben jij er gewoon bij. Ja, en ik zei, deze hele week kon je kans maken. Nou, vandaag ook nog. De laatste tickets zie ik hier liggen op de redactie. Vandaag is dus de allerlaatste kans. Ja, en ik zou mezelf niet zijn als ik je alvast een beetje ga helpen. Want ik zit hier even te spieken. Ja, ik heb namelijk even het draaiboek van Matty en Bram even erbij gepakt. Ja. Ik weet niet of ze dit heel erg gaan waarderen. Maar goed, dat hoor ik dan wel morgen als ik wakker word om een uur of één of zo. Ik zit te spieken hier. Ik ga even voor je... Wacht, hoor. Nee, ik zie namelijk staan dat ze tussen 7 en 8 uur 's ochtends... bij Matty en Bram dus, van deze ochtend, Samber voorbij komt. Ja, en het is een van Bram's favorietjes, namelijk 12 to 12. Dus, check het goed. Ja, tussen 7 en 8 uur 's ochtends hoor je 12 to 12 van Samber. Dus wat heb je dan? Samber, heel goed.

Q-Music en A Supergirl. Gisteravond was ik bij een vriendinnetje eten. En we hadden online een recept gevonden met flatbread, kip en een sausje van augurk, crème fraîche en crème fraîche moet ik zeggen, mayo en nog wat dingen. Nou, het was echt, het was heerlijk. Alleen achteraf dachten we eigenlijk, volgende keer doen we het net even anders. Gewoon iets meer augurk in het sausje. Kip mocht ook wat steviger gekruid. Kleine aanpassingen hier en daar en dan is het recept eigenlijk perfect. Ja, en dat doet Hugo eigenlijk precies hetzelfde met zijn muziek. Hij wacht alleen niet tot zijn track helemaal af is. Hij test hem eerst uit bij het publiek. Nou, werkt dat? Gaat iedereen ook helemaal los? Dan weet hij dus dat hij iets goeds in handen heeft. En zo ontstaan zijn tracks eigenlijk een beetje in de club. Ja, daarnaast zet hij in zijn studio de laatste puntjes op de i. En dan is hij